0: Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
2: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

geld? My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
10: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio. Radio.nl.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorg. Met factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beschouwen hun keten niet als een externe leverancierslijn, maar als een deel van de eigen organisatie. En ze nemen daar dezelfde verantwoordelijkheid voor als wat er binnen hun eigen muren gebeurt. De meeste bedrijven zien hun keten als een serie van contracten. Aan de ene kant kopen ze in en aan de andere kant verkopen ze. Wat er bij de boer of bij de fabrikant gebeurt, is in principe iemand anders zijn zaak. Zolang het product op tijd komt en de prijs klopt, is het werk gedaan. Verantwoordelijkheid stopt vaak bij de poort. Impactgedreven organisaties weigeren deze afbakening. Voor hen is de keten geen externe lijn, maar een uitbreiding van de eigen organisatie. Wat er bij de leverancier gebeurt, gebeurt feitelijk in hun naam. Want zij hebben de inkoopkeuze gemaakt. Wie tomaten koopt, koopt geen tomaten, maar koopt het bedrijf dat die tomaten teelde. De bodem waarop het groeide, de mens die ze plukte en het loon dat aan deze mens werd betaald. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor dit werkt. Wat je niet ziet, kun je niet verbeteren. Slecht loon, slechte bodem, slechte arbeidsomstandigheden verdwijnen onder de radar zodra ze één schakel verder plaatsvinden. Wie de keten als extern behandelt, geeft de mogelijkheid weg om er invloed op uit te oefenen. Risico verdwijnt niet door het over te dragen. Schandalen rond kinderarbeid, ontbossing of slechte productieomstandigheden raken in de praktijk altijd het merk dat ervan profiteert, niet alleen de directe veroorzaker. Verantwoordelijkheid nemen is dus ook risicobeheer. En een keten die je niet kent, is ook een keten waar je niks over kunt vertellen. Wie kan vertellen waar zijn product vandaan komt, van welke boer of van welk veld, heeft iets in handen wat willekeurige inkopers niet hebben, namelijk een verhaal. En belangrijk, dit is iets anders dan een keurmerk. Een keurmerk is een momentopname. Verantwoordelijkheid nemen voor de keten is een doorlopende relatie waarin je zelf weet wat er gebeurt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al ruim 40 jaar serieus werk van maakt is Odin. Ooit in 1983 begonnen als groothandel in Geldermalsen met antroposofische wortels. Inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 38 winkels, een groothandel, een biodynamische boerderij in Brabant, een eigen imkerij en een bezorgdienst en vele afhaalpunten. Daarnaast wordt die organisatie gedragen door 20.000 leden. Want Odin is geen gewone supermarktketen. Odin is steward-owned. Het bedrijf is van de leden, niet van de aandeelhouders. Het verschil zit hem ook in hoe Odin omgaat met zijn keten. Niet als logistiek vraagstuk, maar als verantwoordelijkheid. Een eigen biodynamische boerderij om zaadvaste, patentvrije rassen bijvoorbeeld te telen. Een eigen imkerij om de biodiversiteit op het platteland te ondersteunen. Directe relaties met boeren waarmee Odin lange termijn afspraken maakt, ook als een ander het misschien goedkoper kan. Ook in slechte oogstjaren. Een paar cijfers op een rijtje. Opgericht in 1983 met een 100% biologisch of biodynamisch assortiment. Een groothandel en bijna 40 winkels door heel Nederland. Meer dan 20.000 leden en een verdubbeling daarvan over de afgelopen 5 jaar. Een eigen biodynamische boerderij, de Beerse Hoeve en een eigen imkerij. En Stuart Owens. We bellen met Merle Komans van den Dries. Zij is de directeur van Odin. Goedendag Merle.
2: Hoi, goeiedag.
1: Merle, jullie nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor wat er in jullie winkels gebeurt, maar voor de hele keten daarachter. De eigen boerderij, eigen imkerij, lange termijn relaties met boeren. Wat doet die keuze voor Odin als bedrijf? En wat doet die keuze elke dag voor jou als directeur?
2: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Hè? Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor wat er in de keten na hem of haar gebeurt, maar ook daarvoor. Dus dat is voor ons eigenlijk niet anders. En interessant genoeg is het niet vanzelfsprekend tot nu toe. Dus daar is de afgelopen jaren ook wel discussie over geweest. Wat het voor ons betekent is dat wij elke dag echt goed kijken met wie werken we samen. Hoe staan die partijen in het leven? Waarmee kunnen we nu echt het verschil maken? En we willen goed voor de aarde zorgen, maar ook goed voor elkaar zorgen. Nou, wat betekent dat uitgangspunt voor alle keuzes die je elke dag maakt? En dan ga je eigenlijk achteruit in ons geval de keten in. Hè. Wij zijn een coöperatie met consumentenleden. En voor die consumentenleden verzorgen wij de boodschappen. En die verwachten ook van ons dat wij goede keuzes maken. Dat zij niet van al die producten die er in de winkel te koop zijn moeten weten wat er aan vooraf is gegaan. Dus die verantwoordelijkheid leggen ze bij ons. En wij gaan dan met die leveranciers natuurlijk kijken, ja, hoe werken jullie eigenlijk? En wat is jullie toekomstvisie? Hoe ga je met je mensen om? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tomaten uit Spanje of Italië, of het nou een tomatenpassata is of niet, dan wil je niet dat de Keuringsdienst van Waarde een programma gaat maken. En daar achter komt dat een leverancier van jou met illegale vluchtelingen op het land werkt, die helemaal niet goed betaald worden. Of dat je misschien wel dierlijke producten in je winkel hebt liggen, waar dierenwelzijn echt ver onder de maat is. Dus dat moeten wij allemaal uitzoeken, hè? Dat is ons dagelijkse werk. En soms kom je erachter dat iets toch niet in de haak zit. En dan moet je die consequenties ook nemen. Dus dan gaan bijvoorbeeld zo'n product eruit of zo'n leverancier stop je mee.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Tot zover gaat het eigenlijk.
1: Ja, en je zegt eigenlijk elke organisatie die heeft die verantwoordelijkheid. Niet elke organisatie neemt hem. Wat is jouw beeld waarom dat eigenlijk niet gebeurt?
2: Nou, het heeft denk ik te maken met dat het niet altijd de meest makkelijke route is die je dan gaat. De makkelijke route is helaas nog heel vaak de route waarbij het prijsvoordeel telt. Of de beschikbaarheid van een product, dat daar vooral naar gekeken wordt en niet heel diep gekeken wordt van ja, wat zit er nou eigenlijk achter?
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Dat geldt natuurlijk ook voor ons gewoon als consumenten. Hè. We zijn allemaal consument. En je wil niet altijd met het oncomfortabele geconfronteerd worden.
1: Nou, denk ik eerlijk gezegd dat de mensen in jullie winkels ook andere dingen ontmoeten dan alleen dat confronterende verhaal. Hoop ik dan maar.
2: Ja, dat wil je ook helemaal niet. Hè. Je moet gewoon boodschappen kunnen doen. En dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het goed zit. En in die zin denk ik, transparantie is belangrijk. Dat als je het wil weten, dan moet het gewoon zichtbaar zijn van wat erachter zit. Als je het niet per se wil weten of je wil gewoon lekker ontspannen, je mandje vullen. Ja, dan moet je dat niet allemaal hoeven uitzoeken. Want dat is eigenlijk te gek voor woorden. Het is gewoon uitbesteed werk. Wij moeten ons werk goed doen. En op het moment dat daar vragen over zijn, dan moeten er geen oncomfortabele dingen naar boven komen.
1: Dat is duidelijk. Dankjewel Merle dat je dit verhaal wilde delen. En ik ben gerustgesteld dat de boodschappen in ieder geval ook ketenverantwoordelijkheid kennen. Dankjewel.
2: Dankjewel. Fijne dag.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Verantwoording nemen voor je keten begint niet met een audit, maar gewoon met een simpel gesprek. Maak deze week een korte schets van je keten. Gewoon op een A4. Wie levert er aan jou? Wie levert er aan hen? En zo door. Tot je bij de oorsprong bent. Niet uitputtend en zeker niet voor de compliance. Gewoon voor jezelf, om te zien waar de mensen zitten van wie jij letterlijk afhankelijk bent. Hang die schets op je bureau en bijna altijd zie je wel iets dat je daarin verbaast. Plan in je agenda voor het komend half jaar minimaal 1 leveranciersbezoek. Niet om te beoordelen, niet om te onderhandelen, maar echt om kennis te maken. Ga erheen, leer mensen kennen, kijk hoe het werkelijk toegaat. 1 bezoek per half jaar is genoeg om je inkoop een ander gesprek te laten worden. En als derde, maak deze maand 1 langetermijnafspraak in plaats van een korte termijnafspraak. 1 leverancier die je toezegt, ik blijf 4 jaar bij jullie, ook als de markt schommelt. Geen jurist voor nodig, gewoon een uitgesproken intentie. Dat geeft hen de zekerheid om in kwaliteit te investeren en jou de zekerheid dat je weet waar het vandaan komt. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd weten waar je verkoop vandaan komt, dan is verantwoordelijkheid nemen voor de keten een van de mooiste investeringen die je kunt doen. Niet als compliance oefening, niet als certificeringsritueel, maar als manier om je bedrijf werkelijk te kennen. De vraag voor morgenochtend of in je eerstvolgende inkoopoverleg: weten wij zeker of wat wij verkopen ook aan onze waarde voldoet? En kennen wij de mensen in onze keten die onze winst mede mogelijk maken? Ik weet zeker dat er een mooi en soms confronterend gesprek op gang komt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen de organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Veel organisaties hebben ambitieuze plannen rondom verandering, digitalisering en datagedreven werken. De praktijk blijkt vaak lastiger. Strategieën zijn helder, maar de uitvoering blijft achter. En door welke hoepels moet je dus als organisatie heen om de uitvoering te laten slagen? Nou, een partij die daarbij kan helpen is Valid Consultancy. Bij mij in de studio vandaag Pieter Paul van Beek, Managing Director.
11: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Pieter Paul, goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan straks even terug in de tijd. Hè. We hebben Valid. Jullie bestaan inmiddels iets meer dan 25 jaar. 26 jaar.
13: 26 jaar zelfs al. Ja.
12: Ooit opgericht door Dick Valk.
13: Dis Valk.
12: Oké.
13: Okay. Ja.
12: Ja, wat was dat voor ondernemer?
13: Dis is een commerciant die uit de DSM-stal komt. En zoals een beetje heel veel business in Limburg een DSM-verleden heeft. Ergens een haakje met dat
12: mooie. Verklaart dat de locatie Maastricht onder andere ook?
13: Oh ja, we zijn een Limburgs bedrijf wat een hoofdkantoor in Eindhoven heeft gekregen.
12: Ja, precies.
13: En dit is begonnen en is toen uiteindelijk mensen gaan detacheren in eerste instantie. Hardcore techneuten. En dat is zo uitgegroeid. Op een gegeven moment mocht hij infrastructuurbeheer overnemen van andere klanten. Dat is onze mensen services tak geworden. En dat bedrijf is in 26 jaar uitgegroeid naar een prachtig bedrijf met twee vestigingen. Met een focus op Zuidoost-Nederland.
12: Ja, hoeveel medewerkers hebben jullie inmiddels?
13: We hebben nu 240, 250 medewerkers die orde grootte.
12: We gaan het straks uitgebreid natuurlijk hebben over de actuele stand van zaken. Hoe implementeer je digitale zaken? Data is natuurlijk belangrijk. AI is belangrijk.
13: Zeker.
12: Dat is waar jullie bedrijven bij helpen. Wat is, als je iets kan zeggen over jullie bedrijfsportfolio, is dat MKB? Zijn dat grote corporates?
13: Nou, we hebben eigenlijk in onze consultancy hebben wij een mengvorm van publiek, semi-publiek, grote corporates en industriële bedrijven, zeg maar mid-market industriële bedrijven. Dus we zitten niet echt bij de kleinere. Het is altijd wel redelijke omvang.
12: En die link met DSM, hè, waarvan je eigenlijk zei, waar kwam het een beetje vandaan? Is die nog overeind gebleven?
13: Nou, die zitten, ja, een aantal van onze klanten zitten nog wel in de spin-offs en alle na-eil bedrijven.
12: Dat is veranderd natuurlijk. Ja.
13: Dat is heel erg veranderd. Ja. En zeker in de afgelopen periode met de heeft die hoek wel heel veel problemen gehad, ook met de hoge energieprijzen. Dus we zien heel veel beweging daar. Heel veel carve-outs van onderdelen die plaatsvinden, waar we ook weer bij mogen helpen. Dus het beweegt heel veel daar in het Limburgse en het Brabantse.
12: Hoe zie je jezelf als organisatie als meer een faciliterende partij of een partij die ook echt helemaal tot in de vezel van een bedrijf meegaat om eventueel daar de verandering die gewenst is te helpen realiseren?
13: Nou, we zouden heel graag die tweede rol willen hebben. De werkelijkheid is dat je niet altijd gegund wordt. Uiteindelijk bepaalt de klanten hoe ver je mag gaan. Maar we kunnen wel steeds beter meedenken, met name in die mid-market. Over strategie, over hoe zou je dingen aan moeten pakken. Hoe kan je nou uiteindelijk zorgen dat je je slagkracht vergroot. En uiteindelijk is dat ons eigenlijk het enige product wat wij hebben. Is dat wij onze klanten helpen hun slagkracht te vergroten.
12: Ja, ja. Nu hebben we het net even gehad over Zuid-Limburg.
13: Ja.
12: Eindhoven, ik kan hem wel invullen, maar ga toch vragen, wat is de reden dat uiteindelijk jullie zijn uitgeweken naar Eindhoven? Ook.
13: Nou, ten eerste dat die markt veel groter is.
12: De Brainport-regio is natuurlijk een hele belangrijke. Hebben jullie daar veel klanten ook?
13: Ja, dat absoluut. We hebben grofweg twee takken van sport in het bedrijf. Dus consultancy, waar ik dan verantwoordelijk voor ben. En we hebben daarnaast managed services, wat we toevallig net 3 weken geleden bekend hebben gemaakt, dat verkocht is aan een grote Duitse partij.
12: Oh, interessant.
13: Binnen Europa, dat even in de actualiteit.
12: Ja.
13: De Data Group heet die partij. En dat met name die managed services tak had het nodig om centraler in het land te zitten. Omdat er klanten daar vanuit heel Nederland bediend werden. En dan is Eindhoven een hele krachtige, dat je het al zegt, een hele krachtige regio om actief te zijn.
12: Wat was het? Was het verkoop of was het afstoten?
13: Een verkoop. Het was heel bewust. Een goede vraag dit wel. Je zei dat je hem op de stip ging leggen, maar dat doe je ook wel gelijk. Dus ik denk dat het was wel echt een strategische beweging om hem te verkopen. Omdat je ziet dat daar een enorme schaalvergroting in die markt bezig is. En dan ben je of een hunter of een prooi.
12: Ja, precies.
13: En in dit geval kan je beter ook dan maar zelf organiseren door wie je gejaagd wordt.
12: En wat doet dat eigenlijk met hetgeen, de consultancy tak wat er nu overblijft? Is dat je meer focus in je bedrijfsprocessen kan aanbrengen?
13: Ja, kijk, de consultancy is oorspronkelijk waar we vandaan komen. Daar is managed services bijgekomen. Die is eigenlijk een soort koekoeksjong. Dus
12: een soort geworden. Idee van all-in-one. One-stop shop.
13: Ja, dat. Ja. Ja, kunnen we dat doen? En vanuit van een technologie perspectief steeds. Echt van de echte IT kant. Dus onze gesprekspartners zijn vaak IT management. En onze consultants die zitten veel meer bij de business. Ja. Dat is op een gegeven moment niet meer te vermengen in waar je mee bezig bent. En dan wordt de synergie steeds dunner. Ja, dan moet je keuzes maken.
12: Ja, want dat was ook overigens toen ik me ging voorbereiden op dit programma, dat ik ook zag van consultancypartij, maar dan zie ik IT en dan denk ik van consultancy is vaak veel breder. En dit verklaart eigenlijk ook die stap, want daarmee kan je dus duidelijk onderscheiden in hetgene wat je doet. Is het zo dat er, jullie zitten volgens mij in een omgeving waar heel veel start-ups zijn, waar je echt heel nuttig werk kan leveren?
13: Ja, ja, maar
12: zijn het vaak ook transities?
13: Nou ja, wat wij zien is dat wij met name dat onze tarieven ook nog opgebracht moeten worden door een partij. En die kleinere partijen hebben vaak niet de middelen om daarin externe hulp aan te schaffen. Dus dat maakt het al logisch dat je een soort automatische filter krijgt naar wat grotere partijen. Maar onze kern zit in dat wij bedrijven helpen veranderen. Dus of structureel in agile gaan werken. Of een carve-out van een onderdeel. Of er moet een cultuurverandering plaatsvinden. Altijd wel met een technische component.
12: Mm-hmm.
13: En daarnaast hebben we, je noemde de introductie al, met AI en alles wat er speelt, wordt data steeds belangrijker. En dat is wat de andere consultancy expertise die we hebben. Dus veranderen in alle smaken en soorten en dat data gedreven doen.
7: Ja, inderdaad. Want daar zie je een duidelijke kern. De kern draait wel om IT. IT is vaak wel het middel waarmee jullie de verandering bewerkstelligen.
13: Ja, maar als je dan kijkt naar hoeveel IT-projecten lukken, dan is het eigenlijk de human factor, de beslissende factor of je wel of niet een geslaagde implementatie hebt. Dus het kan heel leuk een mooi systeem neerzetten. Hartstikke technisch draait en zoomt het zacht snorrend voor je langs. Maar als de mensen het niet gaan gebruiken, dan gaat vanzelf de stekker er weer een keertje uit.
7: En niet of een of ander, maar er zijn natuurlijk best wel veel partijen die hiermee bezig zijn. En dan kan ik zeggen dat het afzetgebied is anders. Zuid-Nederland, laten we even beginnen. Is dat heel anders zaken doen dan in de midden- en de Randstad?
13: Ja, absoluut. Dus voor mij was dat redelijk nieuw. Ik woon zelf in het midden van het land. Ben al wel heel lang betrokken bij Velp, maar dan vanuit een toezichthoudende rol. Ik merk wel dat het in zowel Brabant als Limburg er op net subtiel anders zaken wordt gedaan. En ik heb wel eens gesuggereerd dat we in Zuid-Limburg maar misschien in dialect moesten gaan adverteren. In plaats van dat we dat in het Nederlands doen.
7: Ja.
13: Want uiteindelijk is dat wel de kracht ook van de regio natuurlijk.
7: Ja, hier staat dichter bij de mensen.
13: Precies.
7: Ja.
13: De problematiek is ook net anders, wordt net anders benadrukt. Mensen werken op een andere manier met elkaar samen, ook tussen partijen. En dat is wel heel leuk.
7: Ik herken het overigens. Ik heb een paar jaar in Maastricht mogen wonen. Dus vandaar mijn lach ook.
13: Ja.
7: dan eventjes naar wat jullie anders doet opereren dan andere bedrijven die zich met dezezelfde materie bezighouden. Want dit is natuurlijk iets wat je veel hoort. Hè? Dat implementatie, dat is één. Maar het slagen daarvan is twee. En dat is een punt wat je bij heel veel bedrijven hoort. Dat ze dat als bottleneck zien.
13: Nou ja,
7: wat doen jullie dan anders?
13: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat namelijk het niet zozeer zit in iets anders doen. Als wel dat je pas stopt op het moment dat het gelukt is. En dus als je gewoon inhoudelijk kijkt naar wat doe je in een project. Wat doe je in een verandering. Dan zijn er heel veel bedrijven die dat kunnen begeleiden. Waar het voor ons echt anders is dat wij pas stoppen op het moment dat de business case van de klant gehaald is. Dus wij committeren ons aan de uitkomsten waar uiteindelijk een besluit op genomen wordt door de opdrachtgever. En op het moment dat dat helemaal klaar is, ja, dan hebben wij succesvol geholpen om de slagkracht van die organisatie.
7: Kan je dat doen als jullie propositie naar de klanten toe?
13: Eigenlijk wel, ja. En dat natuurlijk geladen met heel veel know-how, heel veel enthousiasme en drive. Maar uiteindelijk is dat wat je doet en wat je verschil kan brengen.
7: En wat maakt dan Velp?
13: Wat maakt dan Velp? Ik denk dat dat mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om hun kunstje te komen voeren bij jou. Ik denk dat dat de kern is van ons bedrijf.
7: En omdat ze dus met passie eigenlijk hun werk uitvoeren.
13: Absoluut.
7: Ja. Is dat ook de omschrijving van de cultuur van jullie bedrijf?
13: Ja. Ja, en daarnaast komt er ook een wat gezellig Bourgondisch sausje overheen.
7: Dus je eet vaak lekker.
13: We eten vaak lekker en we houden ervan om af en toe ook gewoon een borreltje te doen.
7: We gaan er zo meteen de geschiedenis induiken. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je persoonlijke drijfveren. Dat is zo meteen een Let's Talk Business.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: talking. Harry Styles op Nieuw Business Radio. En je luistert naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat centraal Venet Consultancy bij mij in de studio te gast. Pieter Paul van Beek, Managing Director. Pieter Paul, we hebben het net eventjes gehad over jullie roots. Hè, het zuiden van het land waar Venet actief is. Het afstoten van de Managed Service tak. Nu weer focus op consultancy. Eerst even terug naar Dis Valk. 25 jaar geleden. Wat kreeg jij mee toen jij zelf 8 jaar geleden, dat zei je, 8 jaar geleden aan boord kwam?
2: Ik kreeg mee een hele bevlogen ondernemer. Die op dat moment ook wel een klein beetje tegen de grenzen van zijn eigen groei aangelopen was.
0: Hij was nog aan boord.
2: Hij is nog steeds aan boord.
0: Nog steeds, kijk.
2: En hij is langzamerhand naar een wat non-executive rol gegaan. Maar dat is voor een ondernemer wel het allermoeilijkste wat er is. Om je eigen bedrijf niet overal aan alle touwtjes te hangen. Dus ik kwam een ondernemer tegen die echt tegen grenzen aangelopen was. Maar toen ook de wijsheid had om dan inderdaad mensen om zich heen te gaan verzamelen. Die of als ondernemer het al een keertje mee hadden gemaakt. Of vanuit meer een bestuurlijke rol kwamen.
0: Welke rol had jij?
2: De ondernemer. Ik heb zelf een aantal ondernemingen mogen uitbouwen. En ook uiteindelijk weer verlaten en verkocht. En wat dat betreft als een soort ervaringsdeskundige de fases meegemaakt waar hij ook doorheen aan het gaan was. En dat gaf een hele goede match.
0: En was dat voor jou een bewuste keuze om eigenlijk dan weer onder de hoede van of onder de vlag van een andere ondernemer te gaan werken?
2: Nou, dit is voor het eerst in heel lang dat ik dat doe. En dat was ook een beetje ongemakkelijk in de eerste aanzet. Dus ik heb er goed over nagedacht. Maar dan is het uiteindelijk de persoonlijke relatie met Dis waardoor dit kan. En het vertrouwen wat je over en weer hebt. Dat die niet iedere centimeter die ik zet over mijn schouder zit mee te kijken.
0: En de achtergrond was wel gelijkwaardig? Was dat hetzelfde wat je met je eigen bedrijf gedaan had? Consultancy-achtige activiteiten?
2: Nou, dat zat meer in het leveren van software-applicaties. Dus we maakten een grote ERP voor verzekeraars.
0: Dus met andere woorden, die transitie. Hè, als we het hebben over transities, bedrijftransities, gaan we zo meteen natuurlijk over hebben als het gaat over de klanten. Is dat natuurlijk in de IT-sector ook enorm geweest de afgelopen jaren van hè, even weer de standaard beeld wat je dan altijd had eigenlijk. Hè, de zolderkamer waar alles ontwikkeld werd. Tot aan nu een welbespraakte IT-deskundige die echt aan de gang gaat en tools gaat leveren voor bedrijven. En bedrijf wel moet gaan veranderen om uiteindelijk te kunnen laten slagen. En ook de processen op die tools af te stemmen. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond ook, toch?
2: Absoluut, ja. Nee, dat beweegt constant. Dus je kan niet zeggen van we hebben het nu voor elkaar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren dat ik mijn eigen onderneming gehad en nu met Valet meekijk. Dan zie je zoveel trends langskomen waarvan we soms de flavor of the day hebben. En iedereen enthousiast achteraan of in paniek is. Achteraan rennen of in paniek is. Ja, weet je. Uiteindelijk ga je ook wel iets nuchterder kijken naar de hypes. En moet je heel goed kiezen waar je mee, wel en niet in meegaat. Maar dat je organisatie erop moet aanpassen. En je klanten daarop af en toe moet geruststellen. En bij de hand moet meenemen. Dat is eigenlijk een constante.
0: Zijn er bepaalde segmenten waar jullie veel actief zijn? Of is het eigenlijk van alles en nog wat?
2: Nou, we zijn met name actief in organisaties die heel veel data hebben. En bezig zijn om die data te ontsluiten naar het gebruik. Het daarop kunnen sturen. Dus het zijn altijd wel, dat gaat van een ziekenhuis tot een woningcorporatie. Tot een hele grote telecompartij. Tot aan industriële bedrijven.
0: Data is een nieuwe goud, hè?
2: Dat is al een tijdje het nieuwe goud, maar het zit soms wel heel dik onder het asfalt.
0: En dat maken jullie vrij, dat stukje asfalt?
2: Wij kunnen heel goed asfalt verwijderen.
0: Maar dan stel jullie komen binnen bij een bedrijf, hoe gaan jullie te werk?
2: Nou, in eerste instantie, dat kan eigenlijk op twee manieren. Dus de ene manier is dat er al een probleem ligt. En dat men of paniek in de boardroom heeft of ergens operationeler. En dan ligt er gewoon een concrete zaak. En daar gaan we dan op mee kijken wat er moet gebeuren. En soms zeggen ze alleen maar van, joh, ik heb een projectmanager nodig. Nou, dat is niet waar we heel blij van worden. Maar dat is wel uiteindelijk wat deel van onze business is. Het andere is dat we juist vanuit een bepaalde vooronderzoek doen met een klant. Een soort quick scan-achtige situatie. En daarna compleet een programma op kunnen tuigen. Ja,
0: dus jullie zoeken eigenlijk de hiaten op?
2: Wij constateren die, ja. Dus er is ergens latent iets aanwezig en dat probeer je uit te graven. En dat gaat best heel leuk eigenlijk. En het grappige is dat je daardoor ook onze eigen mensen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Want die gaan nu opeens zeggen wat er moet gebeuren in plaats van hoe had u het gehad willen hebben.
0: Ik zie hier ook een term staan, Trust Tech Drive. Ja? Zegt alles. Is dat iets wat jullie veel hanteren?
2: Nou, dat is wat we ons mantra noemen. Omdat uiteindelijk alles draait om vertrouwen tussen mijn opdrachtgever en mijzelf. Tussen collega's onderling. We doen alleen maar dingen waar een technologische component in zit. En wat ik net al zei, het succes van de opdracht, of wat we eraan doen zijn, het halen van de business case, of het beter functioneren van een organisatie, het soepeler laten lopen van samenwerkingen. Ja, dat is uiteindelijk waar we toe doen. En dan heb je inderdaad Trust, Tech en Thrive.
0: Als ik kijk naar de programma's die we hier maken op New Business Radio, dan hebben we het vaak over implementatie van data. Dat was eigenlijk een aantal jaren geleden. Nu mag je er al bijna van uitgaan dat heel veel partijen, bedrijven al die data geïmplementeerd hebben. Alleen nu nog het functioneren daarvan. Maar waar staan we eigenlijk volgens jou in Nederland? Qua ontwikkeling daarop, op dat gebied?
2: Nou, dat is. Mag ik generaliseren of niet?
0: Nou, je mag beide.
2: Ik ben bang dat het verschil met een paar jaar geleden, dat we het hadden over alle data warehouses en de ontsluiting en de rapportages. En nu, dat zeker bij de grotere bedrijven niet wezenlijk is opgeschoten. En dat eigenlijk de problematiek nog steeds hetzelfde is. En waar we nu in de hype zitten, dat we hebben de grote belofte van AI, is dat alles opgelost wordt.
0: Zitten we nog in de fase van de garbage in is garbage out, of zijn we daaruit?
2: Zonder meer. Zonder meer. En ik denk dat inderdaad. Ik ben verrast iedere keer weer als ik in organisaties kijk, grote organisaties met grote data scientist afdelingen, hoe die nog steeds worstelen. Om betrouwbare stuurinformatie eruit. Ja,
0: kwalitatieve data is natuurlijk super belangrijk. Aan de andere kant, dat kan ik ook voorstellen, als consultancypartij kijk je natuurlijk niet alleen naar de keiharde data, maar natuurlijk ook naar de cultuur, naar de menselijke bewegen in zo'n bedrijf. Hoe kan je dat controleerbaar goed in balans houden?
2: Moeilijke vraag eigenlijk wel. Ik denk dat je dat alleen maar in balans kan houden door het heel duidelijk alle twee als belangrijke pijlers te onderkennen. Als je ze gaat vermengen, gaat het fout. Dus je moet aan de ene kant, heb je de techniek van de ontsluiten, van het schoonmaken van je data, van alle nitty-gritty details die daarbij komen kijken. En aan de andere kant moet je er heel erg van bewust zijn dat mensen die data alleen maar gaan gebruiken op het moment dat ze hem A, vertrouwen, en B, ook gewoon gestimuleerd worden om het te gaan gebruiken. En dat zijn twee losse elementen die samen noodzakelijk zijn voor succes. Maar één van de twee focussen, of ze met elkaar gaan vermengen, dan krijg je de verkeerde mensen die de verkeerde dingen aan het doen zijn.
0: En ik hoorde je net ook al zeggen, AI lost alles op, althans dat wordt beloofd. Daar zijn jullie heel sceptisch naar.
2: Nou ja, AI kan waanzinnig mooie dingen. Laten we geen misverstand hebben. Dat is echt wel, en dat gaat heel veel veranderen. Alleen gaat dat niet de garbage opeens schoonmaken. Want dan krijg je alle hallucinerende effecten van doen we dat, waar je dan beslissingen op gaat nemen. En opeens verdwaalt als organisatie.
0: Als we nu een project er zouden moeten uitlichten waar jullie enorm trots op zijn in de afgelopen jaren. Wat voor project zou dat zijn?
2: Nou, dat zou wat mij betreft een project zijn waarbij we bijvoorbeeld voor een grote multinational een carve-out hebben gerealiseerd. Ja, dus het afstoten van een onderdeel, je noemde het net zo mooi, maar in ieder geval deed natuurlijk strategische keuze om iets te verkopen of af te splitsen. En dat zijn projecten waarbij echt alle elementen die we net genoemd hebben langskomen. Ja, dus je moet mensen die achterblijven, moet je blij houden dat ze het fijn vinden dat ze achterblijven. De mensen die vertrekken, die moeten hartstikke enthousiast zijn dat ze een nieuwe toekomst krijgen met een andere moeder daarbij. Je hebt technologisch heel veel dingen te splitsen. Mm-hmm. Je hebt procedureel dingen in te passen, uit te halen. Allemaal dingen die verweven zijn, intens. Dus dat zijn projecten waar we dat voor hele mooie grote multinationals hebben mogen uitvoeren. Waar wij gewoon hele grote projectverantwoordelijkheid voor mogen hebben in de uitvoering en in de regie.
0: En nu hoor je vaak dat consultancypartijen die dit soort opdrachten aannemen, toch volgens een bepaalde methodiek te werk gaan. Hebben jullie ook een speciale methodiek waarvan je zegt, ja, dat is nu typisch Valid?
2: Het hele antwoord daarop is eigenlijk dat we dat niet hebben. Want wij volgen de best practices van de markt.
0: Maar dat is ook een keuze.
2: Dat is zeker een keuze. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor om in alle methodieken die er zijn te kiezen voor datgene wat zich bewijst en excelleert.
0: Dat zou je kunnen zeggen op kleine schaal custom made.
2: Nou, ik weet niet of het gelijk custom made zou noemen, maar het is in ieder geval wel heel goed kiezen wat past. Het is 1-op-1 matchen. En dat betekent dus ook dat wij in sommige gevallen zegt wij agile werken in. Dan gaan we naar Scrum toe of de andere methodieken. Of we gaan naar DevOps toe.
0: Ja.
2: Of we gaan naar een klassiek watervalproject. Afhankelijk van wat er nodig is, pakken we een bepaalde methodiek. En kiezen daar dan voor. En datzelfde geldt bij in dataland. Dat je zegt, oké, wat zijn nu de laatste trends? Wij hebben bijvoorbeeld heel bewust gekozen om een Microsoft huis te zijn. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden en technologieën die je kan kiezen. Maar wij kiezen heel nadrukkelijk voor Microsoft technologie.
0: Hoe kijk je dan eigenlijk naar die geopolitieke ontwikkelingen die er nu momenteel zijn? Waarbij men ook wel eigenlijk wel zegt van ja, we zijn dus veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven.
2: Nou ja, wij zijn echt ontzettend trots en blij dat onze managed services door een Duitse partij is overgenomen. En dat was echt ook wel een voorwaarde in onze zoeken naar een passende match. Dat onze klanten die echt Europese partijen zijn, dat die ook gewoon lokaal bediend blijven worden. En inderdaad niet afhankelijk zijn van wat ze in Washington beslissen.
0: Dus met andere woorden, Microsoft kan natuurlijk eigenlijk ook een lokale speler zijn op het moment dat ze zich puur focussen op het gebied Europa.
2: Ja, nou ja, goed.
0: Nederland, toch?
2: We zien zo ontzettend veel partijen die hun best doen om Microsoft te vermijden. En ik weet dat er partijen zijn in Europa die dat redelijk zouden kunnen. De werkelijkheid is gewoon dat je daar met zo'n gigant zit. Die eigenlijk zo zijn tentakels in al die organisaties heeft zitten. Dat het voor onze klanten, dat die zijn daar nog lang niet.
0: Moet je dat meer uitleggen of niet? Of valt dat mee?
2: Nee, dat is niet echt een discussiepunt. Wel over data en betrouwbaarheid en waar wordt opgeslagen. En als ik dan in de cloud ga, dan waar zit die dan? Is het dan wel of niet buiten Europa? We hebben klanten waar dat vanuit toezichthouders een vereiste is. Dat er gegarandeerd moet worden dat data niet naar het buitenland gaat. Alle financiële partijen zitten bijvoorbeeld in die hoek.
0: Nu hadden we het al eventjes over de internationale partij die jullie hebben geholpen met het afstoten van een eigenlijk onderdeel van het bedrijf.
2: Een heel mooi cadeau hebben gedaan.
0: Ja? Het is geslaagd? Ben je er trots op?
2: We zijn er zeker trots op, ja. We zijn zeker trots op het feit dat ons managed services bedrijf is een heel mooi bedrijf. Wat echt waanzinnige, prachtige klanten, grote industriële klanten bedient. En echt klanten met naam en faam. En waar we uiteindelijk zeggen van ja, weet je, dit is. Die moeten ook een goede plek vinden waar het past. En die zijn nu geland bij een grote Duitse partij die in dezelfde marktsegment opereert.
0: Ja.
2: En dat is, dat zijn er niet heel veel van. En als het dan lukt en die cultuur matcht, wat ook voor de mensen is belangrijk, hè, dan zijn we er inderdaad heel trots op dat het gelukt is.
0: Ik kan me goed voorstellen. Dat kan me ook voorstellen dat je denkt van nou, als zij die kant op gaan, dan gaan wij misschien ook wel internationaal.
2: Ja, nou ja, dat is een theoretische mogelijkheid. We kiezen er juist voor om lokaal te gaan. En om de beste speler in Zuidoost-Nederland te zijn. Dus we hebben op dit moment ook geen ambitie om Groningen en Friesland te veroveren. Het midden van het land. We kiezen er heel bewust voor om in Brabant en Limburg actief te zijn.
0: Maar dan komen we eigenlijk weer op hetgeen waar we het net over hadden. Het proces waar bedrijven in zitten. Er is nog heel veel onontgonnen terrein, zou je kunnen zeggen.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja, en die markt is gewoon groot genoeg. Hè? Dus ik geloof heel duidelijk in kiezen. Je moet focus hebben. Wat doe je niet, wat doe je wel? Waar ben je wel, waar ben je niet? En daar vandaan, en die keuzes ook vast te houden.
0: Ja.
2: Omdat het niks zo mooi is nu kiezen en morgen denken van, is het nog steeds een goede keuze? Ja, dat is nog steeds een goede keuze.
0: Nu hebben we het over verandering, digitalisering, datagedreven werken. Laten we dan even naar die kern gaan. Hè? Want vaak zie je dus inderdaad dat die processen, die implementaties niet helemaal slagen of eigenlijk gewoon mislukken.
2: Ja.
0: Daarvan zeggen jullie, wij blijven tot het bittere eind, gaan wij ermee door totdat het plan geslaagd is. Maar wat zie je veel gebeuren onderweg?
2: Oh, eigenlijk wel het hele. Dat is op zichzelf geen nieuwe ontwikkeling. Ik loop een aantal jaren mee. Dus de failures zijn allemaal inderdaad dat het van tevoren een klassiek IT-project kan worden. Hè, wat dus 3 keer zo lang duurt en minimaal 4 keer zoveel kost. Dat zie je onderweg gebeuren. Dat er een enorm optimisme aan de voorkant zit. Met name public partijen hebben er nog eens neiging toe. Om allerlei budgetaire redenen om iets voorzichtig in te schatten. En dan, het valt toch tegen. En dan heb je of inderdaad de voldoende sponsoring binnen de organisatie om door te kunnen gaan. Of je bent gewoon de klos en dan wordt een project beëindigd. En wat je ook ziet is dat er een mismatch is tussen de businesscapaciteit en de IT-capaciteit. Een van de twee is dan uit balans. Ja, er zitten opeens allerlei IT-mensen te wachten op de requirements van de business.
0: Ja.
2: Of er zitten allerlei businessmensen die stapels met requirements hebben gehad en waren geen IT'ers beschikbaar. Nou, al dat soort smaken zie je langskomen. En je ziet ook, en daar zie je nu met name in de AI-hoek wel langskomen, is dat er een zware overschatting is van de mogelijkheden binnen jouw organisatie om AI te implementeren.
0: En ligt dat dan eigenlijk aan de mens achter de techniek of aan de techniek voor de mens?
2: Dat ligt aan, de techniek. Ik denk dat het aan de overschatting van de techniek ligt. Ik denk dat het aan onwetendheid bij de beslissers ligt. En een enthousiasme bij de mensen die mee aan slag moeten gaan. En een soort blind geloof van Pippi Langkous. We krijgen het wel recht.
0: Ja, precies. En hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat er dus heel veel advies eigenlijk gevraagd wordt. Maar daarbij, die ontwikkeling staat natuurlijk niet stil. Elke dag worden wel weer nieuwe zaken ontwikkeld. En het brengt hier en daar ook disrupties met zich mee. Banen die op de tocht staan. Ik kan me voorstellen dat mensen anders naar hun werk gaan. Omdat ze denken, misschien is straks mijn baan wel overgenomen door cloud, ik noem maar wat.
2: Ja. Ja. En je vraag is?
0: Mijn vraag is, dat is wel natuurlijk iets wat speelt. Dus hoe kan je dan die rust in de organisatie bewaren?
2: Nou, meestal is dat niet onze primaire rol. Dat is meer om dan daarin te begeleiden. Er is gewoon een situatie dat even heel lange termijn opa gaat praten. Weet je, we komen natuurlijk van de stoommachines af dat het handwerk geautomatiseerd werd. Met allerlei machines. En nu zetten we met AI dat eigenlijk heel hoog opgeleide kenniswerkers ander werk moeten gaan doen. En die hele beweging is dus niet nieuw. Alleen is het een andere groep die er nu bij zit.
0: Is het zo dat die beweging misschien niet nieuw is, maar wel meer nu aan bod komt in de media of vakbladen enzovoort?
2: Misschien wel omdat deze ontwikkeling heel groot is. Iedereen ziet de potentie. En er is wel, zowel in de boardroom als inderdaad bij kenniswerkers, is er wel een lichte vorm van paniek. Dus ik ken strategy consultants die denken van ja, wat is mijn toegevoegde waarde? De grote huizen à la McKinsey en BCG, die natuurlijk hordes met junioren hebben zitten die analyseren. Ja, twee senioren met AI kunnen bijna net zo goed doen als een compleet team van dat soort huizen. Ja. Daar verandert wel heel erg veel. Ik ken juristen gewoon die denken van heb ik nog wel een baan. Terwijl ze voorheen gewoon op die kennis zaten. Dus er beweegt echt heel erg veel. En daar zit inderdaad verzet op. Maar dat is niet anders dan wel eerder hadden toen er kennisregels waren. Ik kom uit de verzekeringsindustrie. Mm-hmm, yeah. Want de polis wel of niet accepteren. Ja, u heeft twee keer een botsing gehad. Dat is jammer. Ja.
0: Maar heb je daarbij de strategie van Valid moeten aanpassen de afgelopen jaar? Omdat het nu veel meer speelt, veel meer ter sprake komt.
2: Nou, we hebben onze strategie in zoverre aangepast dat we steeds scherper in ons gebied hebben afgebakend. Omdat er zo ontzettend veel is, kan je niet meer een alleskunner zijn. Je kan niet meer alles accepteren. En dat konden we vroeger wel veel meer. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor, dit zijn de takken van sport waarin wij willen excelleren. Dit zijn ook de segmenten waar wij businesskennis willen opbouwen. En de rest kunnen we met name de wat meer generiekere vragen aan. Maar heel druk kiezen voor A, geografie en domeinen.
0: En domeinen. En ik denk ook natuurlijk, dat zei je net al, bedrijfscultuur, met andere woorden, het menselijke aspect, dat wordt steeds belangrijker.
2: Ja.
0: Omdat het anders, het moet samengaan.
2: Nou, dat betekent ook dat wij van onze mensen verwachten dat zij zich op een bepaalde manier gedragen. Dat ze inderdaad collegiaal zijn, dat ze proactief vragen komen stellen en dat ze met elkaar praten, niet over elkaar praten. Dat hele palet van cultuurdrivers, die hebben we bij onszelf ook neergezet. Want dat is wat we verwachten, dat ze bij ons in huis doen, maar ook bij de klanten.
0: Is dat misschien iets wat je eigenlijk altijd wel hoort bij consultancypartijen? Van eigenlijk moet je eerst, hè, practice what you preach, toch altijd in je eigen organisatie op orde hebben voordat je dat bij anderen gaat implementeren?
2: Ja, en bij de loodgieter lekt de kraan. Dus het is beide. Dus ja, je moet het op orde hebben. Ja, je moet zeker dit soort gedragselementen moet je echt gewoon in je finesses beheersen. En je zei net al, op onze website staat dat we 25 jaar oud zijn, terwijl we 26 jaar oud zijn. Dus weet je,
0: een klein detail toch?
2: Ja, goed, weet je, uiteindelijk zijn we erg oud in de IT-wereld. Hè, als je rondkijkt met 25.
0: Nee, inderdaad,
2: jaar.
0: Er is een hoop gebeurd in die afgelopen 25 jaar.
2: Ja, dat is het ook. En die wereld is echt niet meer vergelijkbaar.
0: Ga zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Van Morrison, Moondance op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast Pieter Paul van Beek, Managing Director bij Verlet Consultancy. Pieter Paul, we hebben het net al gehad eigenlijk over waar heel veel bedrijven, processen aan het veranderen zijn. Data is natuurlijk veel belangrijker aan het worden. En zeker nog, wat kan een bedrijf eigenlijk nog zonder data? Niks toch?
2: Helemaal niks, nee. Dit, laat ik zeggen, dan, dat is blind varen. Dat is gewoon uiteindelijk de weg op gaan en je ogen dicht doen en hopen dat je goed aankomt.
0: Maar toch is dat iets van menselijk gedragsverandering. Als je dat niet gewend bent, toch?
2: Ja. Ja, omdat iedereen denkt dat het allemaal wel geregeld is. En je kijkt naar je omgeving en denkt dat de ander het ook wel weet. Dus je ziet ook heel veel kuddegedrag in de praktijk langskomen. Dat is nu ook waar de hype van de AI op zit. Hè? Dat iedereen wordt gek gemaakt met het feit dat het moet. Maar als je de kuddegedrag loslaat, je gaat echt kijken van, weten wij waar we staan als organisatie en kunnen we op onze eigen informatie sturen? Ja, dan zijn er eigenlijk dan zijn er nog wel hoepels om doorheen te springen, zoals je net zei.
0: Een aantal belangrijke thema's, ook in de politiek. Onder andere woningtekort, komen we zo op. Maar ook vacatureoverschot. Op het moment dat je een bedrijf in transformatie brengt, kom je daar dan nog, heb je daar last van dat er eigenlijk gewoon te veel vacatures nog te vullen zijn?
2: Ja, dat is gewoon lastig. En wat je ziet is dat er, zeker als het weer even economisch tegenwind is, dat een mens aan de ene kant blijven zitten, dus niet in beweging komen, wat je dan wel nodig zou hebben. Je ziet ook dat bedrijven dan offloaden is van mensen is ook lastiger geworden als je gaat reorganiseren. Van hoe ga je dat op een goede manier doen? Dat is de balans en de match vinden tussen je benodigde capaciteit en datgene wat er of uit de markt te halen is. Ja, dan moet je jezelf goed kunnen onderscheiden. Dan moet je een hele sexy werkgever zijn, wil dat lukken.
0: En dan heb je ook weer te maken natuurlijk met generaties. En de generatie die nu bijna afstudeert, heeft het vaak over zingeving van het beroep. Ze kijken anders tegen werk aan dan de oudere generatie, wordt vaak gezegd. Is dat herkenbaar?
2: Zeker.
0: Ook in het zuiden van het land?
2: Ook in het zuiden van het land. Wat dat betreft is die generationele kant van het verhaal verschilt niet per regio.
0: We zijn het ook maar een klein landje natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar het is wel een uitdaging om inderdaad met elkaar gesprekken te hebben. En wij merken wel bij de consultants dat de bereidheid om echt te reizen, wat natuurlijk in het consultantsvak normaal is. De ene keer heb je een opdracht dichtbij om de hoek en de andere keer moet je daar een tijd voor rijden. Dat het echt per consultant verschilt. Dus we hebben wat oude consultants die rustig 2 uur rijden op een dag heen en 2 uur terug. En anderen die een half uur al te ver vinden. En daar zit wel een generationeel ding.
0: Het is wel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat je als consultant wil proeven, ruiken hoe zo'n bedrijf opereert waar je op dat moment actief bent.
2: Ja, maar dat natuurlijk na corona is het bij alle bedrijven wel een probleem geworden om je mensen naar kantoor te krijgen. En voor ons is het dan nog dubbel, omdat onze klant, als medewerkers vaak bij de klant zitten. Dus of thuis of bij de klant. En als ik dan nog binding met de mensen wil hebben, dan is dat dan een uitdaging. Maar hetzelfde geldt voor als je ergens een organisatie nieuw binnenkomt. En wij komen natuurlijk binnen en zijn er een relatief korte tijd. En moeten iedereen leren kennen.
0: Ja, precies. En je moet doortastend te werk gaan, toch?
2: Ja, dus dat betekent dat je uit alle schulpen moet kruipen waar je in kan zitten. Ja. Om inderdaad jezelf voor te stellen, jezelf te introduceren en te zorgen dat je je opdrachten uit kan voeren in een omgeving die je niet kent.
0: Ben je dan niet bang dat stel je zou dat grootschalig toestaan, dat ze alles op afstand blijven doen, dat je dan meer een soort van werken van achter hun afstandje gaat krijgen, bureau?
2: Nou, ik denk dat de realiteit van vandaag is dat het zo is.
0: Maar gaat dat ten koste van je kwaliteit van het bedrijf?
2: En bedoel je dan de klant of
0: vanuit jullie zelf?
2: Van onszelf. Nou, ik vind de binding, de onderlinge binding en daarmee ook de vakontwikkeling die je wil hebben en de cultuurelementen waar we het al eerder over hadden. Ja, dan is het essentieel dat je elkaar ontmoet. En dat is dus dat is absoluut een spanningsveld en een uitdaging. Dat waar we ook niet alle oplossingen voor bedacht hebben al.
0: Nee, dus wat dat betreft kijk je gewoon wie wat wil en dan deel je het zo in.
2: Ja, dat is één element. En de andere is inderdaad van hoe hou je betrokkenheid? Hoe zorg ik dat mensen ook graag met hun collega's willen interacteren?
0: Hoe doe je dat bij jullie?
2: Nou, we hadden het al over Bourgondische. Dus aan de ene kant proberen we het aan de sociale kant. Maar er zijn een aantal diehards, zeker aan de technologie kant, die dat minder interessant vinden. Dus je hebt altijd een vaste groep die daar erg gevoelig voor is. We organiseren veel kennissessies. Door collega's, voor collega's. Waarbij inderdaad, en dat kan gaan van consultancy-stelling tot de nieuwe technologie die Microsoft uitbrengt. En daarmee proberen we met elkaar wel zoveel mogelijk contactmomenten te hebben die natuurlijk zijn. Die niet alleen maar geforceerd zijn van de baas zegt, je moet op donderdag op kantoor komen. Maar die ook zijn omdat dat echt iets is waarvoor ik naar kantoor wil komen.
0: En maakt het dan nog uit in welke branches je op dat moment opereert voor consultants? Of is iedereen daar wel een soort van generalist in?
2: Nee, we hebben absoluut mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche. En daar worden ook wel door onze klanten naar gekeken. Want die vereisen ook gewoon naar, heb je kennis van de telecom? Heb je kennis van woningcorporaties? Heb je kennis van... Want uiteindelijk, als je de problematiek die we net hadden, als je snel in moet vreten in een organisatie die je kent, dan is het ene sociale deel. Het andere is ook gewoon de specifieke situatie, het jargon, alle afkortingen die iedereen heeft. En kan ik mezelf daar snel wegwijs in maken?
0: De branches die jullie bedienen, daar vind ik op de website terug. Industrie, zakelijke dienstverlening, woningcorporaties, finance. Je noemde net al even telecom, vastgoed en wonen. Als je daar nu een aantal branches uit zou moeten lichten, 1 à 2. Waar zit dan nu een belangrijke meerwaarde vanuit jullie, waarvan je zegt, daar kan je maatschappelijk wellicht ook iets op oplossen?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar woningcorporaties, en we hebben bijvoorbeeld hetzelfde problematiek zien we bij ziekenhuizen terug, waarbij er waanzinnig veel data is. Aan de andere kant een ongelofelijke maatschappelijke opdracht. En een bestuur wat eigenlijk relatief bezig is met politiek, met andere zaken dan ja, het runnen van een IT-afdeling of datgene. Dat moet er gewoon ondersteunend zijn. Dat was er altijd. Nou, als je kijkt wat we daarin kunnen betekenen, dan kunnen we echt de vertaalslag maken van de behoefte die de bestuur heeft en hun zeg maar maatschappelijke opdracht naar wat gaan we dan morgen doen aan onze IT-systemen en hoe gaan we zorgen dat die data die je nodig hebt daarvoor ook daadwerkelijk uit jouw systemen komt en verrijkt en wordt met AI of andere tooling.
0: Daarmee zeg je eigenlijk dat er veel kloven zijn binnen dit soort organisaties tussen directie en uitvoerend personeel?
2: Ja, van dat is ook hoe ze zijn ontstaan natuurlijk. Hè. Uiteindelijk een woningcorporatie is een prachtig voorbeeld waar aan de ene kant ook gewoon de lekkende dakgoot aandacht moet krijgen. En aan de andere kant de opdrachten, net al om een huizentekort, dat er een opdracht ligt vanuit Den Haag om te investeren in of duurzame huizen of meer.
0: Dan kan ik me voorstellen, als je dan bij zo'n bedrijf aan de gang gaat, dat je juist dit soort vraagstukken gaat proberen op te lossen om die kloof te dichten. Ja. Is dat iets waarvan jullie een belangrijke rol zien als bedrijf?
2: Ja, we hebben daar ook gewoon echt wel een programma voor ontwikkeld. Dat hebben we van data naar daadkracht genoemd. Niet heel creatief in de naamvoering, maar wel heel duidelijk.
0: Ja, hij zegt wat hij doet, toch?
2: Precies, nou, dat ik hou er wel van, dus dat is maar duidelijk. Maar waarbij we inderdaad gewoon helpen van dat die hele vijver aan informatie die daar gewoon in zo'n organisatie zit. Over huurgedrag, over betalingsgedrag, maar ook over de technologie van wat er aan in zo'n huis allemaal geadministreerd moet worden. Over een huis geadministreerd moet worden. Mm-hmm. Ja, ja. Dat wil je hebben om de duurzaamheidsbeslissingen te kunnen nemen, om echt goed in te kunnen schatten. Als wij nu iedereen van het gas af willen halen, om iets te noemen. Wat voor impact gaat dat hebben? En hoe kunnen we dat oplossen? En welke. Nou, dat hele verhaal ontsluiten om goede besluiten te nemen. Waar het gaat om grote maatschappelijke impact, om grote investeringen. Ja, dat is iets waar wij woningcorporaties bij helpen en begeleiden.
0: Heb je daar dan last of baat van eventuele nieuwe actuele wetgeving die hierbij gekomen is?
2: Niet last. Het is een gegeven dat dingen veranderen. Maar het lastigste is dat. Dat je in een organisatie terechtkomt die dit niet van nature doet. Want die zijn met andere dingen opgegroeid.
0: Precies.
2: En daar zit de uitdaging. En dat zie je in heel veel, niet alleen maar in dit soort, maar zie je in heel veel organisaties, zie je dat als ze ergens vandaan komen,

0: studeren aan het vergelijken? Of zijn er twee...
1: Is dat de grootste uitdaging eigenlijk voor jullie vakgebied? Op dit moment?
0: Ik denk dat de combinatie van de technologie, die inderdaad wel heel snel verandert, met het in beeld hebben van de maatschappelijke opdrachten. Hè, dat je moet wel weten waarom je het doet. Maar dat geldt ook in een commerciële opdracht. Als we strategisch opeens nu andere dingen willen gaan verkopen, dan is dat in een commerciële organisatie dat precies hetzelfde. En inderdaad, dan heb ik alles wat ik daarmee succesvol kan zijn. En daarom is dat commitment zo belangrijk. Dat je niet alleen maar denkt, operatie geslaagd en doei.
1: Ja, precies. En dan zie je dus, als het goed is, ook dat klanten terugkeren bij een volgende fase.
0: We hebben heel veel trouwe klanten. En dat is, daar zijn we heel trots op. En af en toe is het ook net een gewone relatie, zal ik maar zeggen. Dus af en toe zijn we een beetje boos op elkaar. Dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen hebben we echt langjarige relaties met onze klanten.
1: Over langjarig gesproken, we zijn bijna aan het einde van dit programma. Hoe zie jij de toekomst van Vennet?
0: Nou, ik denk dat wij in Zuidoost-Nederland steeds meer gezien worden als een partij die helpt om het probleem daadwerkelijk op te lossen.
1: En moet je daarvoor zeg maar je business cases of de cases die je hebt behandeld tonen? Hoe bouw je dat vertrouwen met die klanten?
0: Nou ja, dat is uiteindelijk be good and tell them. En dat is iets waar wij nog wel in mogen groeien. Dus wij zijn heel nadrukkelijk. We hebben echt hartstikke mooie klanten. We hebben prachtige dingen bij die klanten gedaan. En daar een klein beetje meer op onze borst kloppen. Dat is niet onze natuur. Maar dat is wel wat we gewoon mogen doen. Als je kijkt,
1: je mag uit de schulp kruipen. Dat is ook de reden dat je hier zit.
0: Dat is zeker een van de redenen waarom ik hier aangeschoven ben.
1: Toch een verhaal. Toch een mooi verhaal. Kan vertellen ook. Maar het bijzonder ook wel natuurlijk is dat jullie nu specifiek richten op het zuiden van Nederland.
0: Ja.
1: En daarvoor wellicht ook wel ander soort bedrijven tegenkomt dan bijvoorbeeld hier in Landstad. Valt dat mee?
0: Nou, ik denk dat wel meevalt. Er zijn natuurlijk een paar hele grote bedrijven in Limburg. Brabant is natuurlijk al helemaal. Zeker de Eindhovense regio is natuurlijk zo internationaal, zo cosmopolitisch geworden. Dat je af kan vragen welke cultuur daar dominant is geworden.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat er wat cultuurverschillen zitten. Dat met name de manier waar we met elkaar om moeten gaan. Dat af en toe wat rustiger mag. En verschillend gereageerd gaat worden als ik heel hard op mijn borst ga kloppen.
1: En dat snap ik ook. Maar goed, als er iets goed geslaagd is, mag je het brengen, het verhaal toch?
0: Absoluut.
1: Ja. Hoe zie je de toekomst? En dan voorheen kon je nog wel eens zeggen van over 5 jaar. Dat is eigenlijk nu al te lang. Of is dat voor jullie nog wel inzichtelijk?
0: Nou, ik heb nog nooit geloofd in 5 jaar. Ik heb mijn hele leven lang als ondernemer nooit verder durven kijken dan 3 jaar. En ik heb nog nooit geconstateerd dat ik 3 jaar lang gelijk had. Dus wij kijken naar de komende 2 jaar. Zeg maar, we kijken nu 1,5 jaar vooruit ongeveer. Daarin zien wij gewoon heel veel mogelijkheden om te groeien. Om echt onze positie nog duidelijker te maken. En met onze klanten gave projecten te doen.
1: Groeien, nog duidelijker te maken. Heb je daar een getal idee bij? Hoeveel medewerkers heb je over 2 jaar?
0: Nou, ik denk dat we kijken naar verdubbeling.
1: In dit programma hebben wij ook een aantal businessvragen onder een nummer geplaatst. Als je nou een nummer zou moeten noemen van 0 tot 10, waar zou je dan voor kiezen?
0: 7.
1: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
0: Voor welk vraagstuk zou ik de oplossing willen bedenken?
1: Nou, vertel maar.
0: Ik denk dat een van de grote vraagstukken waar we het niet over gehad hebben, heeft te maken met de energietransitie. En het belang dat daarvoor is. En ik denk dat wij heel graag vanuit onze kennis en kunde daar een bijdrage aan willen leveren voor onze klanten.
1: En dan met name, doe je het dan op de netcongestie of eventueel wel het anders inrichten van het energienet?
0: Dat wisselt per klant. Maar zeker als je kijkt naar een paar van onze grotere partijen. Dan zit hij wel in dat soort vakgebieden, ja.
1: Dus dat is eigenlijk een mooie, toch?
0: Ja.
1: Is dat ook bekend dat jullie daar graag mee aan de gang willen?
0: Nee.
1: Nou, bij deze dan.
0: Bij deze, maar je vroeg naar de toekomst.
1: Ja, heel goed. Pieter Paul, ik wil je danken voor de komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
1: Leuk dat je er was. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zo meteen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Hè, met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook. Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook?
4: Ja,
3: importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook?
4: Dat. En ook, dan valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerieën, drogisterijen, cadeauën, artikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk.
3: Ja. En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sectoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je veel democratische model, zou je kunnen zeggen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: Die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de CAO, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. We vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het CAO-resultaat.
3: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die CAO gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk de grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
4: Nou, het verloop is dus dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Dan gaan we kijken van waar kunnen we elkaar gaan vinden.
3: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
4: We hebben het over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500, 4.000 werkgevers ongeveer zijn.
3: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
4: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel, die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
3: En die draagt al het ondernemersrisico?
4: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
3: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
4: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
3: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
4: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO-kijker. Dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet wat is het speelveld. En in sommige CAO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
3: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
4: Dat is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
3: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
4: Ja, dat
3: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
4: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. ja, je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, dan heb je een goede overlevingskans.
3: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
4: Ja, nou, die enquête die is er voor op dit moment dus, zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats, kunnen ze rondkomen van hun loon? En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding? Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt? Of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen liggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
3: Ja, want is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
4: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Nou, dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van, nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit... Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van, nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
3: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
4: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Dus waar vragen van werkgevers en werknemers, die kunnen melden van, nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao en ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Daar wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
3: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking.
4: Ja.
3: 1 of 2 collega's heb je en that's it.
4: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. Ja, we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
3: Ja, zie je daar ook nog verschil in, zeg maar, mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken? En bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
4: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè? Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, ze zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
3: Echte vakopleiding.
4: Echte vakopleiding.
3: Precies. Ja. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat er in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissingen het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
4: Nou, ja. Ja.
3: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ja, ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig kunnen maken?
4: De uitslag van de enquête, die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Ja. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
3: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
4: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, maar we hebben hier 100% van de ingevulde mensen zeggen, ja, we willen graag een fietsplan, dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
3: Zou je dan nog één keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
4: stem.avv.nu/bloem.
3: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
4: Dankjewel.
3: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van nieuwbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
4: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
10: Veel mbo-studenten zetten ieder jaar de stap van studie naar werk. Maar die overgang lijkt steeds lastiger te gaan. Stageplaatsen zijn schaars, werkgevers zoeken ervaren krachten en technologie verandert het werk sneller dan ooit. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker welke factoren bepalen of jongeren een sterke start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat die mbo-starters ook in de toekomst een goede plek vinden op de arbeidsmarkt? En wat kunnen scholen, werkgevers en beleidsmakers doen om die overgang succesvol te maken? Ik heb twee gasten in de studio die er alles van weten. Corinne Buurs is programmamanager bij ROC Midden-Nederland. En Pieter Baai is praktijkinnovator in het mbo bij Onderwijs 124. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
10: Corinne en Pieter, leuk dat jullie er zijn. We hebben het over een hele belangrijke, maar vooral ook hele grote groep jonge mensen. Hoeveel we praten dan heel vaak over het mbo, weet je wel. Maar hoeveel mensen zijn het wel niet bij elkaar?
11: Nou, in Nederland werken op dit moment 3,8 miljoen mensen in een mbo-beroep.
10: Wow!
11: We hebben het wel over een substantiële groep.
10: En we hebben ongeveer grofweg 10 miljoen mensen aan het werk, denk ik zo'n beetje.
11: Zo'n 40% hebben we het
10: ook. Wauw, ja. Hoe gaat het met ze? Met de startende mbo'ers, dus met die mensen die werken. Dat is weer een heel ander onderwerp. Daar komen we een andere keer voor terug. Maar hoe gaat het met die startende mbo'er? Want je zou zeggen, arbeidsmarkt is krap. Iedereen staat te schreeuwen. Probleem opgelost.
11: Ja, het, over het algemeen gaat, zou je kunnen zeggen dat het heel goed gaat. Als je kijkt naar de internationale cijfers, doet Nederland het hartstikke goed. Zowel in het mbo als ook op de arbeidsmarkt. We hebben eigenlijk relatief weinig jongeren zonder werk of zonder onderwijs. Maar tegelijkertijd, en dat is het grappige, de paradox eigenlijk die je ziet, is dat we heel veel vraag hebben naar arbeidskrachten en de tekort op verschillende sectoren. Maar dat een goede overgang of een kansrijke overgang, zoals wij zeggen, niet vanzelf en niet vanzelfsprekend gaat.
10: Dat is raar toch? Ik denk dan dat is raar. Waarom is dat dan zo, Pieter?
9: Nou, ik denk dat het ook heel menselijk en normaal is dat dat niet allemaal in één keer soepel gaat. Dus als je kijkt, even focus op het mbo lijkt me ook prima nu. Maar ik denk dat wij in het hbo en wo ook niet allemaal zo ping van school naar werk zijn gegaan. Dus dat gaat allemaal best wel geleidelijk. Het mbo heeft daar ook een prachtige voorziening in met stages, zodat je langzaam wendt aan dat werkende leven. Ja. Zodat die werkgevers een klein beetje wennen aan de student. Maar ja, dat is ook niet optimaal altijd. Dus daar horen ook wat hobbels en valkuilen in tussendoor.
10: En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is altijd al zo geweest. Dus eigenlijk hebben we ook nog steeds niet echt een probleem. Waarom is die eerste stap, die aansluiting, zo belangrijk? Hè? Wat doet dat met de rest van de loopbaan bijvoorbeeld?
9: Ja, het is natuurlijk toch, en dat begint al met je bijbaan, maar het is toch de eerste vorming die je daar mee krijgt. En het is ook het beeld van wat is eigenlijk de grote wereld buiten mij om. En als je daar dus meteen al wat knellen en knappen onderweg krijgt, ja, dat doet wel mentaal ook natuurlijk iets.
10: Ja, en dan kun je ook zeggen, want dat hebben we ondertussen ook geleerd van alle curlingouders en alle jongeren die misschien met een beetje te veel comfort zijn opgegroeid, dat een beetje tegenslag ook wel fijn is. Hè, want daar leer je van, als je uit een boom valt van niet al te veel hoogte, sta je weer op en ga je gewoon lekker weer verder. Doet even pijn, maar dat is dan oké. Waarom is het dan toch belangrijk dat we die overgang in ieder geval soepeler maken dan dat die nu is?
9: Ja, dus dus dat soepelen zou wat mij betreft niet per se zijn dat we alles maar wegbewegen. En ik denk dat je dus in begeleiding heel veel kunt betekenen. Dus als er inderdaad iets onderweg gebeurt, maar je hebt het daarover met je werkgever, met je stagebegeleider, met je klasgenoten, dan lijkt me dat prima, lijkt me dat heel leerzaam. En dat doen we niet altijd. Nee. Die afstemming tussen de momenten die jou gebeuren en het daarover hebben, dat is heel vaak niet aanwezig.
10: En Corine, wat voor dingen moet ik dan aan denken waardoor mensen best wel jongeren best wel een krasje kunnen oplopen en misschien gefrustreerd of gedemotiveerd of misschien zelfs wel een beetje getraumatiseerd worden door die eerste stap?
11: Nou, je ziet dat het hebben van werk gewoon ook een perspectief biedt. En dat het biedt inkomen, het biedt sociale contacten. Dus het biedt heel veel aan jongeren. En op het moment dat je dus dat niet lukt om überhaupt al te krijgen, überhaupt al de kans te krijgen om een baan of om een stageplek te krijgen, ja, dan verlies je eigenlijk ook al menselijk kapitaal. Je verliest motivatie, verliest kennis en vaardigheden, maar je verliest misschien nog wel veel belangrijker, een soort vertrouwen ook in een hoopvolle toekomst.
10: Ja. En merk je dan, zie je dat bijvoorbeeld aan de school, de studieuitvalcijfers of aan de hoeveelheid mensen die dan, want er blijven nog steeds jongeren ook niet aan een baan komen of moeilijk aan een baan komen. Zie je dat daar dan aan dat dit een van de onderliggende vraagstukken is?
11: Nou, je ziet dat het hebben van een baan wel heel erg bepalend is voor de kansen later ook in je loopbaan. Dus op het moment dat je vroeg in je loopbaan eigenlijk al werkloos bent, en zeker als je langere tijd werkloos bent, dan heeft dat tot wel 10 jaar later in je loopbaan heeft dat effect op of je een baan hebt, hoeveel je verdient, wat voor de kwaliteit van je werk is. Dus die start op de arbeidsmarkt is heel erg belangrijk.
10: Ja.
11: En dat betekent niet dat je gelijk in een perfecte baan hoeft te starten of gelijk superveel moet verdienen. Nee, maar het hebben van werk is wel een belangrijke voorwaarde. En je hoeft ook echt niet bij eenzelfde werkgever altijd je hele leven lang te blijven werken. Maar het is wel belangrijk dat je, als je je baan verliest of als je een andere stap maakt, dat je daar wel een soort doorlopende lijn van ontwikkeling in kunt hebben.
10: Je ziet er ook een beetje een soort van golfbeweging. Hè? Dat van mensen moeten het maar zelf regelen naar we gaan toch wat meer begeleiding doen, naar mensen moeten het toch weer zelf regelen. Dat zie je natuurlijk ook. Hè? Dus waar het UWV volgens mij ook over geklaagd heeft. Zeg maar, ja, maak daar nou eens een keer goed beleid op. Want wij moeten krimpen en dan moeten we weer groeien. En dan moeten we weer krimpen en dan moeten we weer groeien. Wat willen jullie nou van ons? Daar moet de wetenschap toch ondertussen wel een aardig antwoord op hebben van wat nou eigenlijk handig is. Hè? Of je laat mensen lekker zelf aanrommelen. Of het is toch wel handig dat je een beetje begeleiding hebt. Omdat je carrière maken, werk krijgen en dan erover nadenken wat wil ik eigenlijk best wel ingewikkeld is. Dus wat vind jij?
11: Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat we niet moeten denken dat het een kansrijke start op de arbeidsmarkt alleen een individueel vraagstuk is. Dus het is niet zo dat we de jongeren maar moeten fixen en dat er dan geen probleem is. Het gaat juist heel erg over wat doen we wel, wat bieden we wel. En dat betekent ook niet dat je maar alleen maar moet pamperen of alleen maar altijd begeleiding moet bieden. Want jongeren willen het ook gewoon heel graag zelf doen. Ze willen geen speciale klantjes zijn die altijd maar geholpen worden.
12: Ja, en het grappige is, ik vind het grappig hiervan altijd, dan denk ik, als je kijkt naar een topsporter of naar een CEO of naar iemand die waar wij dan naar opkijken met z'n allen, van die hebben het gemaakt, hè, die doen iets heel uitzonderlijks. Die hebben een hele bubs mensen om zich heen die ze helpen. En als we dat dan doen bij mensen die het wat moeilijker hebben, dan vinden we dat we ze pamperen. En dat ligt natuurlijk maar helemaal aan hoe je begeleiden. Wil niet zeggen dat je alles moet overnemen. Dat is gewoon iemand waarmee je kan praten en zeggen, joh, hoe zit dat eigenlijk? En die misschien een duwtje geeft. Ik denk als ik, ja, ik heb gewoon mazzel gehad dat ik altijd van het een naar het andere rolde. En ik heb heel soms het gevoel gehad van, ja, gaat het wel goed komen? En dat voelt heel erg kloten. Want de angst van het verliezen van je baan of van het niet hebben van een baan is wel echt een existentiële angst. Dus daar mogen we toch ook best wel een beetje bij helpen. Is toch niet zo raar?
11: Nee, maar er zit een verschil tussen helpen en pamperen.
12: Ja,
11: want je hebt het net over wat het UWV zegt. Van moeten we juist groter of juist kleiner? En dat zit heel erg in de aard van de dienstverlening. En hoeveel doe je en hoeveel trajecten bied je aan? En hoe pas je dat aan op wat iemand nodig heeft en wat iemand kan? En bepaal je ook samen wat er nodig is in plaats van dit is het aanbod en dat gaan we doen.
12: Ja.
11: Maar kun je veel meer ook kijken en vertrekken echt vanuit de jongeren. En dat is wat ik denk dat wij ook heel erg belangrijk vinden. Dat je heel goed moet kijken naar de individuele persoon en die situatie. En vervolgens, wat is er dan nodig? En dat kan een traject zijn, dat kan een ondersteuningsaanbod zijn. Maar in de praktijk zit het juist ook wat jij zegt in die hele kleine dingen. Het vragen hoe het met iemand gaat. Het bieden van verschillende leerrijke ervaringen.
12: Ja.
11: En dat is niet altijd een traject of iets groots. Het zit ook in het menselijk contact wat je daarin hebt.
12: Ja, en het perspectief ook toch. Van ik heb heel gek werk. Dus als mensen zeg maar iets in de media willen, dan zeg ik, ja, kom maar mee. Je mag altijd een dagje met me mee. Dan zie je hoe het echt uitziet. En dat het allemaal wat minder glamorous is dan je misschien denkt. Maar dan kan je het ook een beetje voelen, toch? Dan voel je ook van, ja, zie ik mij hier rondlopen? Vind ik het leuk? Of denk ik, jeetje Mina, zeg, nou, nooit van me lang zal ze leven.
11: Ja. Nou, ik hoor een heel mooi concreet stageaanbod, Clem.
12: Zeker. Nou, wij hebben hier altijd stagiairs bij de Radiofabriek. En daar zijn we ook heel blij mee, want daar leren wij ook weer heel veel van. Maar als mensen een keer een dagje mee willen lopen, zijn ze van harte welkom. Zeker. Niet allemaal tegelijk, want dan is het niet zo'n grote studio, maar dat komt dan altijd goed. Over die stageplaatsen gesproken, dat is wel echt wel, dat vond ik wel shocking. Dat ik denk, er is een krapte op de arbeidsmarkt en er is een tekort aan stageplaatsen. Dat past niet in mijn hoofd, Pieter. Hoe kan dat?
9: Nee, en het is natuurlijk nog lastiger dat het juist in de sectoren waar de krapte heerst, dat daar ook de moeite met stageplaatsen is. Dus er worden nu ook verschillende oproepen gedaan vanuit besturen van het MBO. Van kom werkgevers, we hebben jullie ook nodig om die leerrijke omgeving ook te bieden. Jullie willen bepaalde krachten. Jullie klagen soms ook over vaardigheden die ontbreken. Ja,
12: ja.
9: Dan moet je dat samen doen met het beroep. En juist in de zorg is dat een groot vraagstuk nu.
12: Ja, bizar. Dat is toch bizar. En mijn dochter die is net klaar met haar HBO verpleegkunde. Niet allemaal tegelijk mij bellen nu dat jullie er willen hebben en zo. Want daar is een enorme krapte. Maar die had ook inderdaad moeite om in ieder geval een stageplek te vinden. Sowieso mag ze zelf niet zoeken. Vind ik ook bizar trouwens, maar dat geheel terzijde. Maar daar was ook gewoon een tekort aan stageplekken. Ik denk iedereen scheelt om verpleegkundigen. En ik snap het wel. Het kost tijd, het kost geld. Het kost tijd van ervaren krachten. Dat begrijp ik wel. Maar ja, dan komen we er nooit natuurlijk. Zijn daar dan slimme oplossingen voor? Maar daar gaan we het trouwens zo over hebben, Corine.
11: Ja, die zijn er wel.
12: Ja, we gaan het zo over op. We moeten eerst even het probleem even pijn. Waar ik ook naartoe wilde, want dat is waar ik het de laatste tijd ook wel met veel mensen heb gehad, is dat bijvoorbeeld door AI, dat die starterplekken onder druk komen te staan. Omdat ze gewoon gedeeltelijk op sommige plekken aan het verdwijnen zijn. Zien jullie dat ook gebeuren?
11: Ja, dat zien we ook gebeuren. En dat is niet alleen in het MBO hoor. Ik hoorde nu laatst ook dat in het HBO, zeker bij ICT, ook problemen zijn om HBO-studenten geplaatst te krijgen voor überhaupt een stageplek.
12: Wow. Ja. En leg mij, voor iedereen die denkt, ja, ik gebruik ChatGPT wel eens. Waarom is dat dan zo? Dus leg dat eens uit.
11: Waarom
12: waarom? Want dat, kijk, dat het iets ging doen, dat hadden we allemaal wel verwacht. En iedereen verbaast zich wat voor briljante antwoorden of hoe slijmerig soms ChatGPT is. Maar dat dit nu al in de arbeidsmarkt aan het gebeuren is, hoe kan dat eigenlijk? Wat was de oorzaak daarvan? Hoe werkt dat?
9: Nou, ik denk ook dat het een beetje een vlucht voorwaarts is. Dus ja, op de korte termijn denk ik dat je heel snel ziet van wow, er gebeuren goede antwoorden. Nou, dat kunnen we wel eens even heel slim uitbesteden. Ik vind nog steeds de slogan van de organisatie waar Corine werkt, ROC Midden Nederland, vind ik een mooie slogan. De makers van de samenleving. En waar wordt er gemaakt? Nou ja, een klein stukje bij AI, maar ook ervoor en daarna. En volgens mij mag je als MBO juist ook trots zijn op die makers. En is het veel meer de vraag hoe je die AI een klein beetje aan boord kan nemen. Wat voeg je zelf dan toe daaraan? Want misschien is het op korte termijn iets wat dingen overneemt. Maar uiteindelijk is het, denk ik, maar hier heb ik dus niet voor gestudeerd, is het ook een klein piekje nu, waar we ook weer overheen komen en dat we ons daar anders toe gaan verhouden.
12: Nou ja, en aan de andere kant kun je natuurlijk als werkgever ook zelf wel bedenken, ja, als we geen instroom meer hebben, waar halen we dan de ervaren mensen vandaan? Toch? Dus je moet daar ook, je hebt daar zelf ook een verantwoordelijkheid in.
9: Ja, ja.
12: Je kunt maar niet maar verwachten van de arbeidsmarkt die niet bestaat, dat die maar mensen levert die jij graag wil hebben.
9: Nee, dus Jouke Post heeft laatst een mooi whitepaper geschreven over de goede loopbaan. En hij zegt dus ook dat er ook normatieve vragen onder liggen. En dus voor je het weet komen we in een soort 0-1 gesprek over wel een baan, geen baan. Kansrijk voor de toekomst, wel kansrijk. Maar er liggen allerlei normatieve vragen over. Over wat vinden wij belangrijk in de zorg? Wat vinden wij belangrijk in creativiteit? Hoort daar een menselijk component in of niet? En in die zin snap ik wel dat beleid ook een beetje wispelturig is. Omdat het ook gekleurd is in die zin. Er zit altijd iets onder. En dat kan wetenschap gelukkig niet beantwoorden.
12: Nee. Wij gelukkig, denk ik altijd maar. Want in het begin moeten we altijd even doorvoelen wat nou eigenlijk het probleem is dat we op moeten lossen. Want anders dan hoeven we ook geen oplossingen te bedenken. We gaan zo praten over wat je nou anders kan doen. En wat er dan allemaal bedacht is om het anders te doen. En dat hoor je zo.
13: Doorzie wat er komt.
14: Dit is New Business Radio. Follow.

0: Javier Root hoorde je. Ik zie al die stuiterballen al van die berg afkomen. In San Francisco volgens mij. Follow the Sun hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Corine Buurs van ROC Midden-Nederland en Pieter Baai van Onderwijs 124. Waarom 124 eigenlijk, zit ik me nu te bedenken? Het is toch 123 altijd?
2: Ja, nou dat leek me al goed om dat even te doorbreken. Om dus te laten zien van het kan ook sneller, het kan ook hoger. Ja. En het tweede, die wordt eigenlijk meer gewaardeerd. Het is het geboorteadres waar mijn ouders mij ter wereld hebben
0: gehad. Ah, kijk eens aan.
3: Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee. Hey, zo, je ook nog wel. Oh, je gebeurt rare dingen in deze studio, joh. Je komt dingen van elkaar te weten. Corine, wat ik nog even, voordat we naar de oplossing gaan, want daar gaan we echt heen. Maar zodat iedereen een heel duidelijk beeld heeft hoe dit nou zit en waarom het nou zo belangrijk is. Stel je voor, je bent, je hebt je mbo gehaald. Hartstikke tof. Hard voor gewerkt. Je hebt je diploma. Je gaat heel blij en enthousiast. Want iedereen zit om het te wachten. De arbeidsmarkt is krap. Ga je die arbeidsmarkt op? En het lukt niet. En je solliciteert, je wordt afgewezen. Je weer solliciteert, je wordt afgewezen. En dat duurt een maand of 3, 4, 5, misschien wel een half jaar. En dan denk je, nou ja. Wat is nou een half jaar per mensenleven? Wat doet dat met je?
3: Ja, dat doet heel veel. We hebben natuurlijk nu als mbo een nieuwe taak rondom het bieden van aanvullende loopbaanbegeleiding. En dit zijn precies ook de verhalen die we terugzien bij jonge mensen. Die zijn vol enthousiasme en blij, trots dat ze een diploma op niveau 1 of 2, 3 of 4 hebben gehaald. Gaan lekker op vakantie en denken let's go. De arbeidsmarkt zit op mij te wachten. En dan lukt het niet. Of ze hebben een baan en ze verliezen hem na een half jaar. Ze komen thuis te zitten en weten eigenlijk gewoon niet meer zo goed hoe ze het nou moeten aanpakken. Waar ze terecht kunnen, kennen die hele gemeente niet. En dat doet wat met je hele zelfbeeld, ook met je motivatie. Kan ik het wel? Twijfel slaat toe. En ze hebben ook daarin misschien minder skills of vaardigheden. Dat je weet hoe die gemeente werkt of waar je ondersteuning kan vinden. Ja. Kijk, ik heb zelf ook een periode thuis gezeten.
0: Okay.
3: Toen was het ook nog eens corona.
0: Ach jee.
3: Ja, nou, dat is gewoon een verschrikkelijk... was voor mij in ieder geval een hele vervelende periode. En ik had niet beseft dat werk, het hebben van werk voor mij zo belangrijk was. Ik denk, ik heb zoveel andere dingen om blij en dankbaar voor te zijn. Ik heb een huis. Ik heb geen geldstress. Ik heb geweldig gezonde kinderen. En toch het hebben van werk. En het niet hebben van werk in deze dus. Ja, maakte dat je dagen echt anders eruit zagen.
0: En merkte je dan zelf ook dat je... dat je dan ook aan jezelf gaat twijfelen. Want nou ja, je bent geen 23 meer. Hè? Je bent geen schoolverlater. Je hebt al een flinke carrière gehad. Je hebt al allerlei dingen meegemaakt, gedaan, waar je heel veel trots op moet zijn. En dan kom je zonder baan te zitten. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, weet je, die periode dat je zonder hebt gezeten is veel korter dan die periode dat je gewoon hartstikke goed werk hebt geleverd. Maar wat doet het dan toch met je?
3: Je gaat heel erg aan jezelf twijfelen. Kan ik het dan wel? Ja, was het dan niet een kwestie van geluk dat ik toevallig dan hiervoor al dat werk had? Wat moet ik nou? Wat vind ik nou eigenlijk leuk? Wat vinden ze me dan niet goed genoeg? Je gaat zo in de kern aan jezelf twijfelen, maar ook je blik naar de toekomst toe. En dat zie je in onderzoek wat wij hebben gedaan bij de Universiteit Utrecht ook. Dat jongeren eigenlijk starten met hele hoge loopbaanverwachtingen en heel positief zijn over hun eigen kansen. Maar dat die eigenlijk in die eerste 3 jaar op de arbeidsmarkt heel erg dalen. Zelfs als ze een baan hebben en al helemaal als ze geen baan hebben.
0: Zelfs als ze een baan hebben.
3: Ja, ze noemen dat een beetje de reality shock.
0: Okay, ja.
3: Waarbij je denkt, die loopbaanverwachtingen gaan natuurlijk heel erg over. Nou ja, ik verwacht dat ik kan doorgroeien. Ik verwacht dat ik me kan ontwikkelen. Ik verwacht dat ik meer ga verdienen. Dat is een heel mooi beeld.
0: Ja.
3: Ja, en als je dan eenmaal op die arbeidsmarkt bent... Ja, dan blijkt het in de praktijk toch wel eens wat anders te zijn. Nee, je wordt op een kantoor gezet. Hier is om 4 uur komen we een keer terugkijken. Daar is de koffie, AU en succes ermee.
0: Ja. Ja. Ja, en daarvan denk ik dan ook. Ja, volgens mij hebben wij als mensen gelukkig maar gemiddeld gezien een redelijk rooskleurig beeld van de toekomst. Hè? We hebben ook niet het idee dat we ooit doodgaan. Behalve als we echt richting de 90 gaan. Dus daarvan denk ik van ja, dat is ook wel logisch dat het dan misschien ietsje tegenvalt ten opzichte van. Maar dat je gelijk al sceptisch gaat worden en aan jezelf gaat twijfelen, dat is natuurlijk wel heel verdrietig voor. Tenminste, ik vind dat heel verdrietig voor jonge mensen. Die moeten toch met een soort jonge naïviteit, positivisme, moeten ze de wereld instappen. Van we gaan even de boel veranderen hier.
3: Ja, ik had dat zelf ook niet gedacht. Dat dat zo impactvol is. Ja. Juist omdat inderdaad zo'n periode vele malen korter was. En bij mij ging het om, ja, het ging maar om 2 maanden. Ja, waar hebben we het over?
0: Kan je nagaan, nee. Wow.
2: Nou, en dan zitten wij hier nog als mensen met vele vinkjes. Hè? Dus als je ook ziet, dus we hebben ook de rol van toeval onderzocht. Hè? Want daar verwijzen we ook makkelijk naar. Van ja, misschien was het wel geluk. Misschien was het wel mazzel. En ik ben daar eens ingedoken. Van wat is dat nou eigenlijk, dat toeval? En is dat dan ook een beetje gelijk verdeeld? Nou, toeval is dus helemaal niet gelijk verdeeld. Dus de mensen die zeggen dat ze door toeval een stage vonden of door toeval werk vonden, die hebben toevallig wel een extra groot netwerk. En die zijn toevallig wel wat extraverter. En die zijn toevallig wel wat meer aan het zoeken geweest.
0: Ja.
2: Met andere woorden, die stap die je dan even niet meekrijgt, ja, dat is misschien ook wel weer een gevolg van hoe je toch al bent opgegroeid. En zo stapelt dat. En als wij dus gelijke kansen willen, ja, dan moeten we er op dit soort momenten bij zijn.
0: Ja, dus we mogen gaan oplossen. Hoera. Oké, hoe gaan we dit fixen? Pieter en Corine. Want jullie hebben onderzocht, kan al dit soort dingen. Je kunt dan zeggen, nou, hè, ons doel als wetenschappers, of gedeeltelijk wetenschappers, is bereikt. We hebben het onderzocht en dit zijn de resultaten. Maar daar zijn jullie niet bij gebleven. Hè?
2: Nee, nou ja, dus in mijn carrière zitten 2 hiccups, zeg maar. En die eerste hiccup was dat we de proefschriften af hadden. Dus we hadden 4 jaar lang data verzameld, 2000 studenten gevolgd, 3 jaar lang. En toen kwamen de conclusies uit, ja, die stonden al in de Libellen en de Margriet. En dat vond ik heel ingewikkeld. Dus 4 jaar lang precies onderzoek leidde ertoe dat we wisten, extraverte jongeren komen makkelijker aan een baan, emotioneel stabiele jongeren komen makkelijker aan een baan. En wat gebeurde er met dat onderzoek? Ja, dat ging de la in. Want een manager kon ze niet extraverter of emotioneel stabieler maken. Dus aan die knop konden we niet draaien. En we hebben denk ik er best lang over gedaan om, ja, in die knoppenstand te komen. En daar ook een beetje naar te zoeken van, oké, de wetenschap vindt dit, maar de praktijk zoekt naar knoppen. Ja, hoe bewegen we daar nou in? Wat kunnen we nou wel bieden?
0: Ja, en dus, Corine?
3: En dus hebben wij een kompas ontwikkeld.
0: Okay.
3: Juist niet als kant-en-klaar ingrediënten. Boekje, doe dit en alles komt goed. Maar veel meer als een gesprekstarter voor professionals. Dus voor professionals die werken in het onderwijs, die werken op de werkvloer als werkgever en die werken bij de gemeente. Dus juist niet voor de beleidsmakers, maar echt voor de mensen die de begeleiding bieden aan jongeren.
0: Ja, die echt contact, 1-op-1 in contact komen met jongeren.
3: Ja, juist om te kijken van welke richting of aanknopingspunten biedt dit om ook met elkaar te kijken, wat doen we eigenlijk?
0: Ja.
3: En daarin keuzes te maken.
0: En wat stop je dan in zo'n kompas?
2: Ja, we hebben dus als eerste voor gekozen om te zeggen, begin bij de student. Dus je kunt natuurlijk vanuit de arbeidsmarkt redeneren en de context. Maar we hebben gezegd, start bij die student. Zie de student. Wat heeft hij nodig? Wat heeft hij voor kwaliteiten? Wat heeft hij voor omgeving? En vervolgens hebben we eigenlijk daaromheen, het vertrekpunt is de student, 7 routes gemaakt. Als je dus die student in beeld hebt, zijn eigenlijk...
0: Maar je gaat al veel te hard.
2: Ja. Oh.
0: Oké, dus we beginnen even bij de student.
2: Ja.
0: Wat wil je dan weten van die student? Wat is belangrijk dan om te bevragen? Want wat laten we wel zijn, het is niet zo dat jullie maar een beetje een leuk kompas hebben bedacht. Daar zit natuurlijk ook weer wetenschap onder. Hè? Dat is allemaal onderzocht. We doen niet gewoon maar zomaar dingen. Ja,
3: wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we juist hebben geprobeerd om die wetenschappelijke inzichten samen met de praktijkervaringen te nemen tot een kompas wat bestaat uit verschillende cirkels. Die eigenlijk die reis proberen te vatten. Om te kijken wat kun je onderweg vanuit verschillende perspectieven nou doen. En als je dan vertrekt vanuit dat binnenste punt van het kompas, de jongeren, dan zeggen we eigenlijk dat het heel erg belangrijk is dat je niet alleen kijkt naar de persoon en de persoonlijke kenmerken, naar welke opleiding iemand heeft gehad of wat toevallig de motivatie is of welke kennis en vaardigheden die heeft, maar dat je ook goed kijkt naar in welke omstandigheden woont, leeft en werkt iemand.
0: Oké, dus je neemt ook mee, waar kom je vandaan en wat voor gezin ben je opgegroeid? Hoe zag het huis eruit?
3: Broertjes, zusjes? Heb je een huis?
0: Ja, oh ja. Goh, ja, jeetje mina. Je zal maar geen huis hebben. Dat is wel super knap als je dan überhaupt je studie afkrijgt.
3: En het gebeurt.
0: Ja.
3: Er zijn studenten die thuisloos zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja.
3: Er zijn studenten die echt financiële problemen hebben, zo erg dat ze enorme schulden hebben en dat ze al heel veel moeite hebben om boeken te betalen, om überhaupt in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dus wat wij zeggen is eigenlijk, begin nou goed om te kijken bij de student zelf. Voordat je nou gaat zeggen, dit gaan we doen en dit bied ik aan begeleiding of aan traject. En ga nou eens kijken naar wie heb je voor je. In persoon, in omstandigheden. En vervolgens ga je samen met de jongeren kijken naar wat is er dan nodig. En dat is wat Pieter eigenlijk bedoelt met die 7 routes. Je zou kunnen zeggen, dat zijn eigenlijk de mechanismen dan komt toch een beetje bij de wetenschap die je kunt activeren of stimuleren om die stap naar arbeids groter te maken.
0: Oké, dus je binnenste cirkel is, wie heb ik hier voor me? Waar kom je vandaan? Hoe ziet je wereld eruit? En welke dingen, hè, want schulden, geen huis hebben, dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen van het leven van iemand waarvan we weten, ja, dat is niet zo prettig voor je. Dat snapt iedereen, maar dat zorgt er ook voor dat je kansen op een baan gewoon kleiner worden, omdat je continue stress hebt, omdat je daardoor gewoon minder goede beslissingen kunt nemen, misschien ook te laat komt daardoor.
2: En de andere kant is ook waar. Hè? Dus stel bijvoorbeeld dat mantelzorg een ding is. Dus je bent misschien wel alleenstaande moeder en je hebt al kinderen. Dat kun je dus als een risicofactor labelen. Maar je kan daar ook de kracht van inzien. Dus waarschijnlijk zijn ze al enorm getraind in het combineren van veel time management.
0: Ja.
2: Dus zo kun je ook nog eens naar de jongeren
0: kijken. Oké, ja, cool. Ja, mooi. All right, dat is de binnenste cirkel.
3: Dan krijgen we de cirkel eromheen. Dat zijn dus de routes waar je aan kunt werken. Dus
0: oké, dat zijn die 7 routes.
3: Of je nou een werkgever bent, of je nou in het onderwijs werkt, of dat je nou bij de gemeente werkt. Als je met jongeren goed kijkt naar wie je voor hebt, zonder nou een hele uitgebreide levensanalyse te doen. Want dat laten we wel weten. Dat is ook echt niet wat wij hiermee zeggen dat je zou moeten doen. Maar dat je goed kijkt naar welke, wat zou nu zinvol zijn, in welke prioriteit ook, om met jongeren aan te werken, om die stap richting arbeid en succesvoller en dichterbij te brengen.
0: En wat voor routes moet ik dan aan denken, Pieter?
2: Nou ja, dus ik zit nog even op het stokpaardje van de sociale netwerken. Dus dat is een van de dingen die je kan stimuleren. En dat kan eigenlijk 2 kanten op. Dus het kan zijn dat iemand heel erg in een negatief sociaal kapitaal zit. Dus veel, nou ja, misschien criminaliteit om zich heen heeft. Of bepaalde normen om zich heen heeft die niet per se bijdragen aan werken.
0: Ja.
2: Maar het kan juist ook de positieve kant zijn. Dus het stimuleren van contacten met potentiële stages, potentiële werkgevers.
0: Ja.
2: Dus het sociale netwerk aanspreken en vergroten.
0: Ik had gisteren een uitermate leuk gesprek met mijn dochter. Heb ik wel vaker gelukkig. Maar die is nu klaar met haar studie. Maar die wil nog niet echt gaan werken. Die wil eerst nog, ja, toch nog. Ik vind het nog te jong om het echte werkende leven te beginnen. Ze wil een half jaar gaan werken en dan wil ze een half jaar nog gaan reizen. Nou, prima, super deluxe. Veel succes. Moet wel allemaal lekker zelf betalen. Dus ze zei, ja, maar dan moet ik dus kiezen waar ik wil gaan werken. En ik vind dat het is zoveel. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, ze had allemaal opties. Dus toen, en ik zat naast haar. Het is wel grappig hoe dat dan werkt. Ja, zei ze, ja, ik kan bij een huisarts kan ik assistent worden. Ik kan bij de poli in het ziekenhuis assistent worden. En ik kan dit en ik kan dat. Ik kan de horeca gaan werken. En ik kan bij mijn oude stage gaan werken in de ouderenzorg. Ik zeg oké. Ik zeg maar, waar heb je de beste contact? Ja, ik kan Karin, zo heet dan, de stagebegeleider. Die kan ik zo appen. Ik zeg oké. Vind je dat leuk werk? Ja, dat vind ik leuk werk. Ik zeg nou, dan heb je een keuze gemaakt. En ze ging appen. En nou, ik wil niet zeggen dat het geregeld is, maar dat. Maar dat is vaak ook gewoon een soort van overzicht creëren, toch? Van wie, ja, maar kan ik die dan nu appen op zondag? Ik zeg, nou ja, weet je, ze kan ook niet reageren. Maar volgens mij is het springen om mensen. Dus op het moment dat er iemand waar ze blij mee waren tijdens een stage, als die zegt, joh, ik heb een half jaar tijd. Ik denk dat ze er wel blij van worden. Nou, dat is binnen 5 minuten reactie. Dus dat komt waarschijnlijk wel goed.
3: En zo, hierin zie je dus ook wel dat eigenlijk jij als ouder ook hier heb meegewerkt aan een van die 7 mechanismen.
0: Ik ben onderdeel van een mechanisme geweest.
3: Je hebt eigenlijk een mechanisme getriggerd.
0: Cool.
3: Want een van de dingen die we ook zeggen is precies dit. Hè. Jongeren weten, dan zijn ze klaar en dan. Wat wil ik? Wat moet ik? En wij zeggen een van de dingen die je kunt doen om jongeren die stap richting werk dichterbij te brengen, is ook het helpen met het verhelderen van doelen en overzicht. Wat is je volgende stap? Mm. Niet waar wil je over 10 jaar staan, want dat is veel te ver weg. Ze hebben nu een probleem en willen graag nu op de korte termijn geld, plan, actie, whatever. Niet over 10 jaar, nu. Nou, dat is eigenlijk wat jij nu hebt gedaan. Het verhelderen van wat zijn je mogelijkheden, wat zijn je doelen, wat is dan je eerste stap? En dan komt de rest vanzelf.
0: Cool. Ik voel me enorm goed over mezelf ineens. Zeker. Dat is heerlijk zeg. Ja. Oké, dus we hebben er nu 2 hebben het gehad. Hè?
3: En ontwikkelen van vertrouwen en positieve identiteit. Dus route 3 heb je ook aan meegewerkt.
0: Ah. Kijk.
3: Dus het is niet allemaal dat het heel groot hoeft te zijn. Het zijn eigenlijk met hele, wat ik net ook al zei, hele kleine dingen waarmee je al wel een belangrijk iets in gang kunt zetten.
0: Ja.
2: En, maar dus ook ben je heel bepalend. Want je hebt nu een klein beetje gestuurd op. Hè, daar kun je ook makkelijk terecht. Daar heb je een makkelijke ingang. Terwijl je had ook de vraag kunnen stellen. Wat zou nog iets heel nieuws zijn wat je daarmee kan leren? Had ze misschien een andere keuze gemaakt.
0: Zeker, ja.
2: Het is ook best wel in die zin kwetsbaar. Dat je iemand zomaar een bepaalde route op.
0: Het bos in kan sturen, ja.
2: Ja, ja. Naar een boom toe in ieder geval.
0: Ja, ja. Ja, klopt. Ja, ik voel enorm veel verantwoordelijkheid.
2: Ja.
0: Ja. Nee, maar dat is grappig hoe dat werkt inderdaad. Dat... dus je kunt helpen bij het verhelderen. De eerste die we hadden was dat sociale netwerk eigenlijk. Eigen beeld, noem ik het even, zeg ik even vrij vertaald.
3: Ja, vertrouwen, positiviteit. Ja. We hadden inderdaad het stimuleren van positief sociaal kapitaal. Want dat zei je inderdaad, het sociale netwerk is belangrijk. Maar vooral wel het positieve sociaal kapitaal. Ja, ja. En de stage is daar een heel belangrijk stuk van. Want we zien dat een heel groot deel van de studenten hun eerste baan ook bij de stage vindt. Ja. Dus het is een heel belangrijk netwerk. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld het stabiliseren van persoonlijke omstandigheden, het verminderen van risicovol gedrag, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden of het aanwakkeren van motivatie juist belangrijke dingen zijn die je kunt doen. En dat zit vervolgens in je handelen. En dan komen we dus eigenlijk al op de volgende cirkel. Wat is het in je handelen? Hoe kun je die mechanismen activeren, stimuleren?
0: Nou, die volgende cirkel, die doen we zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Moondance, hoorde je van de nogal fantastische Van Morrison.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Corine Beurs van ROC Midden-Nederland. Pieter Baai van Onderwijs 124 in de studio. We hebben het over het kompas. Hoe heet het kompas eigenlijk in zijn geheel, Corine?
2: Het kompas kansrijk van mbo naar werk. Een gesprekstarter voor professionals.
0: Zo, dat is een lekkere korte titel. Het kompas. Hè? Het kompas als je mbo'ers wil helpen om enigszins soepel de volgende stap te laten maken. We hebben de binnenste cirkel gehad. Wie zit er tegenover me? Dan hebben we de cirkel gehad met de 7 routes die je kunt bewandelen. Waar je aandacht aan kan besteden om te zorgen dat je iemand gaat versterken. En er is nog een cirkel. Wat gaat daar nog gebeuren? En ik dacht, we zijn er wel zo'n beetje.
2: Nee, er zijn nog 2 cirkels.
0: 2 zelfs?
2: 2 zelfs.
0: Zo, dan moet je nog opschieten ook.
2: Ja, ja, de belangrijkste cirkel misschien daaromheen zijn de reisgenoten. En dat zijn eigenlijk alle mensen of organisaties die je onderweg in die overgang en de eerste stap op de arbeidsmarkt op weg kunnen helpen. Dus die zijn de mensen, de organisaties die iets kunnen doen op die 7 routes.
0: Oké, maar dat zijn dan de officiële organisaties? Dat is iets anders dan je netwerk dus?
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral gefocust eigenlijk op 3 type reisgenoten. We hebben gefocust op de mensen die werken in het onderwijs. We hebben gefocust op mensen die werken op de werkvloer als werkgever of echt als stagebegeleider, BPV-begeleider, werkplekbegeleider. En we hebben gefocust op de mensen die werken bij het doorstroompunt en bij de afdeling werk en inkomen of de uitvoerders van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk werk en inkomen.
0: Doorstroompunt vind ik alweer een heel grappige naam.
2: Dat is de oude RMC-functie.
0: Oh, dus
2: Heb je nieuw gemaakt.
0: Ja, doorstroompunt. Oké, dus die zitten daar.
2: Ja,
0: dus en dat is handig om te weten wie is wie, wie kan ik bellen, wie kan me waarvoor helpen. Voor die jongeren, neem ik aan, toch? Ja.
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral op deze 3 groepen gefocust. Omdat we zeggen, die kunnen in ieder geval ook een bijdrage leveren. Maar natuurlijk ook ouders, ook vrienden, ook buren, familieleden, loopbaanprofessionals. Ja. Mensen die er op een andere manier betrokken zijn. Maar voor in het kompas hebben wij eigenlijk vooral op deze 3 groepen gefocust.
0: Ja, all right. En dan hebben we nog een cirkel, Pieter.
3: Ja, dus dat is lekker rustig. Dat is namelijk de context. Dus er gebeurt natuurlijk van alles in de context. Dus als er een arbeidsmarkttekort is in de zorg, dan weet je dat dat invloed gaat hebben op het beleid. En dat gaat dan weer doorwerken richting die scholen. Dus het is meer van, weet dat dat er is. Misschien kan je er hier en daar wat aan doen. Maar meestal is de context ook wel een beetje een gegeven. Dus als wetenschappers wilden we graag compleet zijn. En hebben we dat ook beschreven.
0: Ja.
2: Ja, en het is daarin ook belangrijk dat het handelen van die reisgenoten, dus wat je kunt doen aan begeleiding, wordt heel erg ook bepaald door die context. Op het moment dat jij heel erg graag begeleiding wilt bieden en je kan met een jongen aan de slag, maar je hebt nog 100 andere jongeren op de rol staan, is er tijdsdruk, is er minder tijd voor begeleiding? Is er een cultuur waarin ze zeggen of hele ingewikkelde werkwijze voor administreren? Ja, dan heeft dat invloed op aan welke routes je werkt en in welke intensiteit.
0: Ja. En is de arbeidsmarkt ineens niet meer zo krap omdat de economie in elkaar dondert? Ja, dan heb je natuurlijk ook een ander verhaal. Ja. All right. Nou, mooi. Jullie hebben het kompas geschetst. Zeg ik maar even alvast voor de handigheid. Is dat ding ergens te bekijken, te downloaden, te dingessen?
2: Zeker. Op de website van ROC Midden-Nederland. Bij het kopje over ons. Of je zoekt gewoon via Google een kompas ROC Midden-Nederland kansrijk van mbo naar werk. Dan kun je het vinden.
0: Oké, helemaal cool. Nou, wij zorgen ook dat het in de show notes komt. Ik zeg dat even tegen mijn transcript die gemaakt wordt. Want van het transcript wordt ook weer iets gemaakt voor de website. Sorry, zitten geen mbo'ers die mij helpen. Doet allemaal door AI gedaan. Zodat ze netjes in de show notes komen. Dan kunnen ze gewoon klikken en dan komen ze er gewoon uit. Oké, nu heb ik dat. Stel je voor, ik zit in de wereld van ik help jonge mensen van het mbo naar hun werk. Dat is mijn baan. Hoe kan ik dat kompas dan gebruiken? Hoe werkt dat dan?
3: Ja, zelfs als het niet echt je baan is, dan zitten er in dat kompas, dus reflectievragen, gespreksvragen, om dus met je collega's te bespreken, hoe doen wij dit eigenlijk? Want we hebben inderdaad stagiairs, maar hoe begeleiden we die eigenlijk?
0: Ah.
3: Wanneer vinden wij eigenlijk dat een stagiair geslaagd is en door kan naar de volgende fase? Nou, meer van dat type vragen staan erin om dus gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan. Want je merkt eigenlijk al, als we jou dus even horen vertellen met je dochter hoe dat gaat. Ja, daar kun je het over hebben met elkaar. Goh, wat voor keuzes maak ik daarin eigenlijk? En doen we dat eigenlijk expliciet ook samen of doen we dat heel verschillend?
0: Ja, Ja, dus het is ook wel iets om met je partner te gebruiken. Als je kinderen inderdaad in de leeftijd zitten dat ze richting werk gaan.
2: Ja, het is vooral een heel praktisch hulpmiddel, denk ik, om bewuste keuzes te maken over wat je doet in de begeleiding. Dus je kunt het direct toepassen in de begeleiding. En je kunt het gebruiken om, als je wil, een checklist te maken. Of wat wij bij ROC Midden Nederland gedaan hebben, is dat we een intakeformulier voor onze aanvullende loopbaanbegeleiding hebben gemaakt op basis van het kompas. Om dat heel goed uit te vragen en dan vervolgens te kiezen wat je inzet. Dat kun je doen. Je kunt het ook gebruiken om je aanbod van ondersteuning goed te bepalen. Dat je zegt, ja, dit doen wij zelf. We gaan via ons aanbod werken aan deze routes.
0: Aha.
2: En voor de andere routes werken wij expliciet samen met andere regionale partners. Of we besteden dat juist uit. Je hoeft niet alles zelf te doen. Als je maar bewuste keuzes maakt over wat je wel en niet doet. En zorgt dat er wel in de gehele linie iets is.
0: Dat is wel heel verstandig. Want ik kan me heel goed voorstellen als je inderdaad met thuisloze mensen, jongeren werkt. Of je werkt met jongeren die in een achterstandswijk, of hoe we dat tegenwoordig ook noemen. Misschien is dat totaal niet meer netjes om te zeggen. Maar dan weet iedereen wat ik bedoel. Ja, je kan daar, of die in de schulden zitten. Dat is natuurlijk weer een hele aparte problematiek waar je ook maar verstand moet voor hebben. Hoe je daar dan een bijdrage aan doet. En als je daar het gevoel hebt dat je alles moet gaan doen. Ja, dan gaat het mis, denk ik.
2: Ja, want dat geldt voor een school. Geldt net zo goed voor een werkgever. Een school is een school. Hè, we zijn geen mini GGZ. En we zijn ook geen mini arbeidstoeleidingsbureau. Ja. Dus je moet heel goed kijken naar waar leg je welke verantwoordelijkheid en rollen neer. En wat doe je wel en wat doe je niet. Maar zorg je wel dat als studenten daar problematiek voor hebben, dat er wel iets voor is.
0: Ja. Pietje, wat hoop je dat het oplevert? Want jullie hebben dit gemaakt met een wens om een bijdrage te leveren, om impact te maken.
3: Nou, ten eerste hoop ik dat het lukt om die abstracte wetenschap te vertalen naar concrete handvatten. Er is heel veel geschreven in de literatuur, maar hopelijk draagt dit concreter bij. En ten tweede hoop ik dat het gesprek wat stimuleert. En dus niet alleen maar op onderbuikgevoel, maar dat je dus eigenlijk casuïstiek over je dochter kan combineren met, goh, hoe zit dat eigenlijk? Weten we daar, is daar al iets over bekend? Dus die combinatie van je dagelijkse casuïstiek verbinden met wat inzichten. Nou, ik hoop dat dat in scholen gebeurt. Ik hoop ook dat dat bij op de werkvloer gebeurt.
0: Ja. Nou is het ontwikkeld, voor ROC Midden Nederland. Dat is één ROC. Er zijn nog een paar.
2: Nou, wij is het vrije voor ROC Nederland. Het is een opdracht van het ROC.
0: Oh, zelfs?
2: Dus wij hebben heel expliciet gezegd dat het echt ook toegankelijk is voor alle mbo's, maar ook voor alle werkgevers. Daarom is het ook vrij toegankelijk op onze website verkrijgbaar. Omdat we juist ook vinden, dit is niet alleen iets wat ROC Midden-Nederland zou moeten doen.
0: Ja.
2: Alsjeblieft, het is een hulpmiddel, maar ook eigenlijk een expliciete uitnodiging naar iedereen die op wat voor manier dan ook bezig is met het begeleiden van jongeren of zich daarvoor sterk wil maken.
0: Hoe test je zoiets in? Want ik kan me voorstellen dat je het maakt, maar hoe test je zoiets in de praktijk of het werkt? Dat vind ik wel een hele spannende. Of ben je dat nu aan het doen? Dat weet ik ook niet. Ja, Corine zit al heel erg te knikken.
3: Ja, kijk, Corine is onze programmamanager bij de ROC Midden Nederland. Dus die maakt hier echt gewoon werk van. Ja, ik denk dat daar de echte praktijkverhalen zijn bij jou.
0: Ja.
2: Ja, nee, we hebben natuurlijk dit kompas gemaakt op basis van onderzoek, maar ook heel erg in gesprekken met professionals vanuit de gemeente, vanuit het onderwijs, maar ook met werkgevers om te kijken van ja, waar zit het nou in? Waar hebben ze nou wel wat aan? Waar hebben ze niet wat aan? Nou, dat hebben we gebundeld in het boekje. Maar een boekje aan zich kan ook in de la verdwijnen. En het is juist denk ik heel belangrijk dat we het verder weten te brengen. Dus ik ben ook heel blij dat het nu in de VSW-kamerbrief stond. Als een mooi voorbeeld. En dus ook een uitnodiging naar iedereen om er gebruik van te maken. En binnen ROC proberen wij dit ook verder te brengen. En ook in de regio om te kijken van wat kunnen we dan doen? Welke keuzes maken wij eigenlijk zelf? En ook hoe kunnen we werkgevers daar al dan niet in ondersteunen?
0: Ja.
2: En ook bij werkgevers laten we het achter. Om te zeggen van jongens, kijk, benut het nou.
0: Ja, want in principe zou voor alle werkgevers die, nou, überhaupt alle werkgevers, maar zeker de werkgevers die stageplekken bieden, is dit ook heel interessant.
2: Ja, en er zijn daarom hebben we ook op basis van dat kompas echt expliciete vragen gemaakt voor het onderwijs. Die kun je gewoon als onderwijsprofessional zelf beantwoorden, maar je kunt het ook met je team doen. Maar ook voor werkgevers en ook voor gemeenten. En dan kun je het natuurlijk als onderwijs zelf doen, werkgevers zelf en gemeenten. Je kunt bij jezelf gaan nadenken, je kunt het met je eigen team doen. Maar hoe mooi zou het zijn als we het ook met elkaar gebruiken? Dat je dus het inderdaad met een werkgever waar je veel stageplekken hebt doet. Van hoe doe je dat nou eigenlijk? Welke keuzes maak je? En waarom doe je dat eigenlijk? En wanneer is het voor jou succesvol? Voor mij is dit. juist in het uitwisselen van perspectieven ontstaat er verbinding en staan ook nieuwe mogelijkheden en initiatieven.
0: All right. Pieter, ik stel altijd de morgenochtendvraag. Dus mensen hebben dit geluisterd, live of als podcast. En die worden morgenochtend wakker. Die hadden zich voorgenomen, ik ga er iets mee doen. Mm-hmm. Wat zouden ze moeten doen? Wat is de kortste klap? En dan wil ik eigenlijk natuurlijk lees het kompas en ga toepassen. Maar ik zou zeggen, in contact met een echte, daadwerkelijke, levende, jonge mbo'er die op dat punt staat om de arbeidsmarkt te betreden.
3: Ja, ik zou zeggen aandacht. Dus geef eens aandacht. Doe eens 5 minuten extra aandacht geven aan die student. En probeer eens iets te ontdekken wat je nog niet weet.
0: Ja, en nou zijn sommige jongeren een beetje ingewikkelder om mee te praten. Zeg ik maar even netjes. Mm-hmm. Wat is de million dollar question die gewoon supergoed werkt?
3: Nou ja, ik zou misschien even niks vragen. Dus ik hou heel erg van het zinnetje maak iets. En dat is natuurlijk een beetje abstract. Maar wat nou als je gewoon even samen wat gaat maken? Of als je even wandelt? Of als je even... Wat is eigenlijk jouw favoriete muzieknummer? Huh. Dat is een hele andere ingang. Want inderdaad, anders zit je zo weer in de... Wat heb je nodig? Of wat zijn je zorgen?
0: Ja. Yeah.
3: Maar ik zou even de andere ingang zoeken. De omweg.
0: Kijk, dat vind ik nou nog eens een hele goede tip. Ja.
2: Ja, want humor en taal doen er gewoon ook toe. En je hoeft geen perfecte gesprekspartner te zijn om aandacht te geven. Een gesprek beginnen met dat kun jij niet of wat heb je nodig. Ja, dat zou ik niet gelijk aanraden.
0: Ik bezit zelf ook te denken, als iemand aan mij zou vragen, wat heb je nu nodig, zou ik het ook helemaal niet weten, joh. Dat is toch een hele moeilijke vraag. Het is een mooie vraag ook, maar het is ook wel een hele moeilijke vraag. Eerst maar even zorgen dat iemand überhaupt in verbinding is. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, ja. Ja. En een beetje extra ontdekken dan het smalle beeld wat je misschien van iemand hebt.
0: Ja. Ik dank jullie zeer. En dank voor het belangrijke en goede werk wat jullie hebben gedaan. Je hoorde Corine Buurs voor de 3e keer, denk ik. Weet ik niet precies. Gaat opzoeken. 3e keer, hè? Ja. Programmanager bij ROC Midden Nederland. En Pieter Baai bij Van Onderwijs 124. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog een hele bubs. Dus doe je best. Meer dan

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
6: Je hoort het op New Business Radio.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
7: Geldzorgen blijven niet thuis, maar die gaan mee naar het werk. Martine Bolhuis van Achmea laat zien waarom financiële stress ook jouw probleem is. De een loopt over van energie, de ander loopt leeg. Vitaloog Klaas Koster legt uit waar dat verschil nou eigenlijk vandaan komt. Fijn dat je luistert naar People Power.
8: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Ja, als je dacht dat iemand met geldproblemen die geldproblemen en alle stress daar rondom thuis zou blijven laten, dat is niet zo. Ze reizen mee naar het werk in het hoofd van je collega. Toch praat bijna niemand erover. Financiële stress is op veel werkvloeren nog een taboe. En wat je niet ziet, kun je moeilijk oplossen. Terwijl het precies raakt aan wat jij als werkgever belangrijk vindt. Namelijk de concentratie, de productiviteit, het werkplezier en natuurlijk zeker ook het verzuim van je mensen. Dus wat is financiële gezondheid eigenlijk en wat gaat het jou aan? En het belangrijkste is natuurlijk, wat kun je er zelf aan doen? We hebben Martine Bolhuis in de studio, lead sociale duurzaamheid bij Achmea. Leuk dat je er weer bent. Dat is nou, lang geleden alweer.
9: Dat is echt heel toch? Lang geleden.
7: Nou, trouwens, een jaar of zo.
9: Ja? Oh, ik dacht al langer.
7: Jij denkt langer?
9: Ja.
7: Hoe lang denk jij dan?
9: Ik denk anderhalf jaar zeker, want ik zit nu anderhalf jaar in deze rol. He, als lead social sustainability, waar ik namens Achmea mee bezig mag houden.
7: Ik heb het ondertussen opgezocht. Het is bijna precies 2 jaar geleden. Kijk. Nee, 3 jaar geleden.
9: Zo.
7: 14 juni 2023.
9: En waar hadden we het toen over?
7: Weer aan het werk naar kanker.
9: Ja,
7: dat was. Ik zie een foto met champagne. Onderwerp. Ja.
9: Ja. Ja, een hele mooie afsluiting van een periode.
7: Ja, en nu zit je ondertussen bij Achmea, lead sociale duurzaamheid. Wat doe je dan?
9: Ja, ik hou me bezig met hoe Achmea sociale impact kan maken. En dat is natuurlijk heel vaag klinkt dat. We hebben dat geconcretiseerd in eigenlijk 2 ambities. En de ene kant gaat het over gezondheid en sociaal welzijn. En aan de andere kant gaat het over financiële weerbaarheid.
7: Kijk.
9: Nou, en over die financiële weerbaarheid, daar wil ik het vandaag hebben.
7: Ja.
9: Want wij hebben natuurlijk verschillende rollen als Achmea. We zijn een grote financiële dienstverlener, maar ook een werkgever en een partner. En samen met onze partners willen wij daar werk van maken.
7: Ja, de financiële weerbaarheid, daar kun je van alles nog bij voorstellen.
9: Ja.
7: Eerste waar ik zelf aan moest denken is de schuldenproblematiek die we natuurlijk hebben in Nederland. Mensen hebben schulden en als ze schulden hebben, nou ja, dat is niet fijn.
9: Nee.
7: Maar waar moet ik nog meer aan denken? Want dat zal niet het enige zijn.
9: Nee, je hebt heel goed, want die schuldenproblematiek is er echt. Hè? En daar spreken we ook veel over. En we zien dat zo'n 44% van de Nederlandse huishoudens hebben het moeilijk. In de zin van dat zij kwetsbaar zijn. En dat betekent dat ze onvoldoende op hun spaarrekening of een potje hebben waarmee ze ook weerbaar zijn op het moment dat daar iets gebeurt. Dus als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, denk aan scheiding of andere
7: baan kwijtraken.
9: Ja, baan kwijtraken, allerlei zaken die in het leven kunnen gebeuren. Hoe ben je dan weerbaar om er weer bovenop te komen? Dus het gaat om dat herstelvermogen.
7: Ja, en waar ik gelijk aan moet denken, Martine, is dat op het moment dat er zoiets gebeurt, je gaat scheiden of je wordt ziek. Want dat betekent ook vaak dat als je langer ziek wordt, dan doet het ook iets met je inkomen. Doet ook iets met alles wat er omheen moet gebeuren. Mantelzorg, nou noem maar op. Daar hebben we ook al heel veel uitzendingen over gemaakt. Ja. Daarbij krijg je dan dus, meestal zijn dat namelijk niet zulke hele leuke omstandigheden, krijg je dus ook nog eens een keer de geldzorg erbovenop. Dus je krijgt een soort van extra stress erbij bovenop die situatie die toch al heel naar is.
9: Ja, en dat is precies ook waarom financiële stress zo'n belangrijk item is in Nederland. Want op het moment dat wij zien dat meer mensen financiële stress ervaren, hebben dus ook meer mensen mentale zorgen. Dat heeft effect op je fysieke gesteldheid, maar ook je well-being in zijn algeheelheid. En dat betekent ook minder productiviteit, waar jij het gesprek al mee begon, voor de werkgevers en het verzuim. Dus dat is echt ook meteen een maatschappelijk probleem.
7: En hoe groot is dat effect dan ongeveer?
9: Dat effect op het moment dat
7: Bijvoorbeeld op verzuim of op die productiviteit die naar beneden gaat. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat schuldenproblematiek en de stress die erbij komt ertoe kan leiden dat mensen wel tot 10 punten minder IQ hebben zelfs.
9: Ja, het heeft op heel veel vlakken effect. Op inderdaad je prestaties, op je geheugen. Nou, daar kan mijn collega straks aan tafel ook wel wat meer over vertellen. En waarom wij daar ons zo druk om maken, is dat wij niet alleen als werkgever daar een rol in hebben, maar ook als financieel dienstverlener. Wij zijn natuurlijk dagelijks in contact met onze zakelijke klanten. Dus waar hebben daar invloed? We kunnen met elkaar, met werkgevers daarop samenwerken. Maar we zijn ook onderdeel van een groot systeem. Dus op het moment dat we zien dat onze klanten betalingsproblemen hebben of moeite hebben met een aantal afspraken na te komen, dan kun je daar meteen op anticiperen. Dus we kijken ook naar die vroegsignalering. Mm. Maar met name ook, want je noemde sociaal incasseren is één van de onderdelen, één van de onderwerpen. Dat proberen we te voorkomen door vroegsignalering in te zetten. Dus onze medewerkers daarop te trainen om eerder daar aan de bel te trekken. Maar zeker ook om preventie maatregelen te nemen.
7: Ja.
9: En niet alleen voor onze medewerkers, waarin we zaken doen als taboe doorbreken, maar ook ervoor zorgen dat mensen tijdig middelen kunnen gebruiken, maar ook extern. Dus we kijken ook naar de jongere doelgroep. Hoe kunnen we daar een bijdrage leveren? Of voor de kwetsbare doelgroepen in Nederland.
7: Ja, wat ik eerlijk gezegd heb, maar dat is gewoon iets wat mezelf aan het hart gaat, dat ik heb ook een gitaarwinkeltje en ik hoor de luisteraar nu alweer zuchten. Dan gaat hij weer. Maar het grappige is daarvan is dan, dan krijg je weer een heel ander perspectief op de wereld. En een van de dingen die mij regelmatig aanbevolen wordt door door het platform waar mijn website op draait, is dat je moet Klarna installeren. Want dat maakt de drempel voor mensen om iets te kopen veel lager.
9: Ja.
7: En ik denk dan, ik vind dat, om het maar even stevig te zeggen, moreel verwerpelijk.
9: Ja.
7: Want je gaat mensen gewoon in de schulden jagen voor iets wat ze graag willen hebben.
9: Nou, dat is precies toch? Ook onderdeel van dat systeem waar wij een lans voor willen breken. Dat doen wij niet alleen overigens. Wij zijn onderdeel van de Stichting Financiële Gezondheid Nederland. Dat is een grote stichting die met financieel dienstverleners samenwerkt. Maar ook met energiebedrijven, met overheden. Verschillende invalshoeken. Maar wij denken dus dat we daar echt met elkaar aan moeten werken. Want een Klarna voorbeeld, dat is precies de kern van heel veel bouwen van schulden. Dus het
7: En super laagdrempelig natuurlijk. Ja, hè? Want ga maar eens naar een bank en vraag maar eens een extra ruimte op je rekening courant. Nou, dan ben je wel even bezig.
9: Ja.
7: En bij Klarna is het een paar keer klikken en je bent er.
9: Ja. Ja. En je raakt ook nog een ander interessant fenomeen. En je noemde al, je bent ook ondernemer vanuit die gitaarwinkel. En dat is ook een vraagstuk die we veel zien. En dat is misschien ook wel straks een vraag voor jou.
7: Klaas. Ja.
9: Klaas. Mm-hmm. Veel ondernemers hebben ook moeite met het rondkomen maandelijks. Om MKB'ers, maar ook zelfstandigen. En daarin zien we ook een groot risico en kwetsbaarheid. Dus daar zijn we ook op zoek naar, ja, hoe kunnen we daarin nadenken met elkaar. Ja. Om iets daarop op te lossen.
7: Ja, dus jullie hebben daar als Achmea zelf een belangrijke rol. Omdat jullie natuurlijk een financiële dienstverlener zijn. Maar laten we ook even kijken naar die rol van die werkgever. Want het mooie is, dat oor hebben we nu.
9: Ja.
7: Wat kan die doen in dit gebied? Want je kan natuurlijk simpel zeggen, hè? Ja, maar dat is, weet je, iemand zijn financiële positie, zijn financiële situatie is zo privé.
9: Ja.
7: Daar durf ik niet aan te komen.
9: Nou, dat is ook wat wij heel vaak horen. Ik voer veel gesprekken ook met onze collega's, leiders binnen onze organisatie. En dit is een onderwerp wat echt nog taboe is. Ook om te bespreken in het vitaliteitsgesprek. Dus hoe maak je het bespreekbaar? Maar ook voor mensen om het zelf te delen. En wat we de afgelopen tijd hebben geprobeerd is om mensen die dit dus hebben meegemaakt en daarmee aan de slag zijn gegaan, dan wel zelf, dan wel met de werkgever of samen met ons Sociaal Voorzieningenfonds. Dat is een fonds van Achmea die juist hiervoor bedoeld is, om die voorbeelden te delen. En daarmee laat je eigenlijk al zien van, het is iets wat vaker gebeurt. Je bent echt niet de enige. En neem contact op. Of met die collega die dit al een keer heeft ervaren.
7: Ja.
9: Of met de mensen die daarvoor zijn. Dus
7: wie doet het goed? Welke mooie verhalen ken je van?
9: Ja, mooi is dat.
7: Ja.
9: Ja. Wie doet het goed? Ja, ik ben altijd wel onder de indruk van Fabego.
7: Ja.
9: Ja, die kennen jullie ook vast. En die vindt
7: ik... Zeg maar even een groot familiebedrijf uit het zuiden van het land.
9: Ja.
7: Goedmakers.
9: Ja, en die vind ik gewoon echt in het hart heel erg duidelijk maken dat het over dat gesprek gaat. En dat het eigenlijk voortdurend checken is bij medewerkers. Hoe is het met jou? Waar sta je?
7: En wie doet dat dan bij hen? Is dat dan de leidinggevende?
9: De leidinggevende.
7: Ja, okay.
9: Ja. Dus dat vind ik heel interessant. En ik denk ook dat het daarmee begint en met de leidinggevende. Maar ik zie ook een rol voor collega's. Dus het houdt niet op voor de leidinggevende.
7: Oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want hier aan tafel in de studio is er nogal de neiging om steeds meer bij de leidinggevende neer te leggen.
9: Ja.
7: Alle zo'n beetje HR-onderwerpen, die moeten uiteindelijk toch stiekem door de leidinggevende gefixt worden.
9: HR vaak niet meer. Hè? Daar zie je de trend dat meer strategisch wordt. En dan zie je dat er steeds meer in de lijn zelf wordt belegd.
7: Ja, waar op zich niks mis mee is. Maar ja, hallo, je zal maar leidinggevende zijn.
9: Ja.
7: Ja, dan wordt het psychologische veiligheid.
9: Ja.
7: Maar ook schulden, inclusie, noem het maar op. Al die thema's.
9: Ja. Nou, jullie hebben het hier ook wel eens in de studio over schaamte.
7: Ook nog,
9: dit is natuurlijk wel echt een topic wat daar heel erg mee te maken heeft. Van hoe kun je dat dus onderdeel maken van je gesprek? En mag het er zijn? Mag het er zijn? Je fysieke ongemak, je mentale ongemak, maar ook je.
7: En mag je er überhaupt naar vragen? Dat vind ik ook wel een interessante. Want dat heb ik ook wel eens. Ik heb in het verleden ook wel eens over dit onderwerp afleveringen gemaakt. En dan zeiden mensen, we hebben loon, we hebben loonbeslagen. Hè? Dus op het moment dat iemand zoveel schulden heeft, dat die schuldeisers naar de rechter gaan, dan kan er een beslag gelegd worden op je loon. Dat betekent dat je werkgever eigenlijk gewoon niet het loon aan jou uitbetaalt, maar aan de mensen die geld van je krijgen. Dus dat weet je dan. Maar dat is wel privacygevoelige informatie.
9: Ja, dat klopt.
7: Dus enerzijds weet je dat iemand problemen heeft. Anderzijds mag je niet zeggen van, joh, ik weet dat je problemen hebt. Laten we het eens over hebben. Ik wil je helpen. Dat mag officieel niet.
9: Nee, het gaat echt om, weet jij wie je medewerker is? Ken je je medewerker? Kun jij het gesprek voeren met de mens tegenover jou? En dat is wel iets waarvan ik denk, dat kan iedereen. Jij kan ook met je buurvrouw een goed gesprek voeren. En je kan ook een vraag stellen, hoe is het met jou? En hoe is het met jou thuis? En als iemand daar geen antwoord op wil geven, dan is dat inderdaad aan de ander. Maar het gaat om, ben je open en stel je die nieuwsgierige vraag?
7: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk, omdat ik het over meer onderwerpen dan alleen maar over dit onderwerp heb, is dat die laag daaronder, hè, dus heb je überhaupt een goede band met je collega's, of als je leidinggevende bent met de mensen in je team. En kun je alles aan ze vragen zonder dat het ingewikkeld of dat is altijd beladen, maar extra beladen wordt omdat je de baas bent. Ja, daar moet je dus aan werken.
9: Ja, klopt.
7: En dit kan de aanleiding zijn. Dat is fijn.
9: Ja.
7: Maar nou al die andere dingen eigenlijk ook.
9: Ja, en soms zie je ook dat het ergens anders zich uit. He, dus dat je iets anders ziet aan de voorkant. He, of aan signalen. Maar zit daar een financiële stress onder?
7: Ja.
9: Ik denk dat Klaas daar heel veel over kan vertellen.
7: Ja, Klaas, is dat zo? Je hebt twee keer al de voorzet gekregen. Ja, dus nou, nu mag je minken.
9: Ik ben heel benieuwd.
10: We zeggen, volgens mij is het de bedoeling dat het deze kant op gaat. Super herkenbaar wat je zegt. En geldzorgen heeft enorm veel impact op je vitaliteit in de brede zin. Dus zoals je zelf al aangaf, niet alleen fysiek kan het in je lijf vast gaan zitten. Hè, in je nek, in je schouders, in je rug. Maar met name ook mentaal. En wat doet het dan sociaal? Hè? Dus de schaamte die erop zit, het taboe die er nog steeds op zit. Dus je ziet eigenlijk aan alle energiebronnen. Hè? Wij kijken net als vitalogen naar de vitaliteitsschijf van 5. Dus we kijken dus integraal naar vitaliteit. En dat begint met een stuk bewustwording. En vanuit die bewustwording ga je ontdekken, en welke knoppen kan ik dan draaien? En hoe kan ik daar regie op pakken?
7: Ja.
10: Dus het is niet zo dat een werkgever of een leidinggevende verantwoordelijk is voor jouw vitaliteit. Maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelf heb je daar wat in te doen. Maar als werkgever en als collega's heb je daar ook wat in te doen.
7: Ja, en dus ook hoor ik jullie allebei zeggen, je kunt wel vinden dat het niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Of je kunt ook nog wel vinden dat dat het privé is. Maar het heeft zoveel effect op mensen dat het je kan het gewoon niet links laten liggen.
9: Nee, het is echt een basis.
7: Ja.
9: Ja, dit gaat over je bestaan. En op het moment dat dit onder druk staat, is het heel moeilijk voor je om verder te ontwikkelen, om te presteren.
7: Ja.
9: Wij noemen dat dan floreren. En gaat je gezondheid ook onder druk staan.
7: Ik vind het altijd grappig. En dan voor mijzelf snap ik het dan altijd gelijk. Ik probeer me dan bijvoorbeeld iemand, een verkoper voor te stellen die in een gesprek met een klant moet zorgen dat die enthousiast wordt ergens over of weet ik wat. En als diegene echt financiële problemen heeft, dan kun je je heel goed voorstellen dat het ook niet zo'n al te beste verkoper meer is op dat moment.
9: Nee.
7: Want die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ja.
9: Ja, klopt.
7: Morgenochtend wordt iedereen wakker, Martine.
9: Ja.
7: Hebben ze deze live uitzending / podcast geluisterd?
9: Ja.
7: Wat moeten ze doen?
9: Nou, ik zou in ieder geval mensen ook willen oproepen, en dat geldt voor iedereen, om gewoon goed te kijken van hoe ziet je eigen huishoudboekje eruit. Dus wees je bewust van hoe je ervoor staat. Heb je voldoende ruimte om te sparen en wat kan je daarmee doen? Dus dat is er één. En ook hoe ga je zelf met risico's om? En neem je risico's of zorg je ervoor dat goed geborgd is via een, noem het een verzekering of andere, bijvoorbeeld het broodfonds voor ondernemers. Dat is één. En voor iedereen die met mensen werkt, dan wel mensen in zijn buurt heeft, want het geldt natuurlijk ook voor mensen die je privé tegenkomt, vraag ook eens naar hoe het daarmee staat. Ja. Ik merk dat bij mezelf ook, dat het soms een moeilijke vraag is. Zo van, hoe red je het financieel? Bijvoorbeeld wij vriendinnen die er alleen voor staan. Of mensen die net een levensgebeurtenis achter de rug hebben. En toch is het een hele goede vraag. Want mensen vinden het fijn om even te sparren. Ook al kan je misschien direct niet iets doen. Maar het helpt wel om even weer bewust te zijn. En ook mensen wellicht weer even op een ander spoor te zetten. Dat is ook waar wij als Achmea veel mee samenwerken. We werken bijvoorbeeld met Geldfit. En Geldfit is een stichting ook. Of een onderneming die heel erg helpt bij hebben van geld zorgen. En dat doen ze zowel voor jongeren als voor ondernemers, als voor mensen die al in schulden zitten. Echt dat bewustzijn creëren, ja, dat zou ik iedereen gunnen.
7: Alright.
9: Ja.
7: Nou, kortom, dit kan op het actielijstje erbij. Dankjewel Martine, je blijft gezellig hier natuurlijk in de studio. Hè? Ja, je blijft hier gezellig in de studio, dus blijf gezellig meepraten. Wij gaan zo verder praten over, toevallig, een beetje over hetzelfde onderwerp. Vitaliteit met Klaas Koster, die hoor je zo.
11: New Business Radio, innovatie en impact voor business shapers.

0: Zo, probeer dat maar eens te halen. De Bee Gees hoorde je, Nights on Broadway.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Ja, maar jij kent hem wel. Die ene collega die altijd overloopt van de energie. Dus als hij binnenkomt, die is altijd heel druk bezig. En nou, jeetje, wat een power zit erin. Die ander, die ken je ook. Dat je denkt, jeetje, daar gaat niet goed mee. Die loopt altijd leeg, juist. Wat maakt nou het verschil tussen die twee? Vitaliteit blijkt over veel meer te gaan dan alleen een gezonde leefstijl. Goed eten, goed slapen, goed bewegen. Er zit toch veel meer in. Maar hoe wakker je die energie en vitaliteit aan als je leidinggevende bent of HR professional? En hoe kun je daar morgen, want we willen natuurlijk altijd dat er een beetje tempo gemaakt wordt, al aan beginnen? In de studio Klaas Koster, vitaloog, oprichter van Vitalogisch, want dat is zijn bedrijf, en auteur van verschillende boeken waar heel vaak het woord vitalogie in staat. Klaas, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo, goedemorgen. Ik heb me er doorheen gekregen. Ja, ik weet niet, ik heb vandaag meer last van woorden dan op andere dagen. Ik weet niet waarom dat komt. Misschien even handig om daar naar te kijken. Want in het vorige blokje begon je al over de schijf van 5. Vitalogie. Ik ken vitaliteit. Wat is dit? En waarom is het anders? Of waarom is het beter? Of waarom is het duidelijker?
2: Ja, een mooie vraag. Want mensen denken dat ze bij vitaliteit allemaal hetzelfde beeld hebben over waar gaat het dan over. En je noemde net al gezond eten. Voldoende bewegen, voldoende slaap. Nou, dat soort elementen. Die zitten heel vaak in de fysieke component ontsloten. Maar er wordt vaak vergeten om ook te praten over het mentaal welzijn en het sociaal welzijn. Waar ook onder andere financiële zorgen in kunnen zitten. Of mantelzorg. En ik denk dat een hele belangrijke energiebron eigenlijk niet eens meegenomen wordt in gesprekken. Het gaat over zingeving, over betekenisvol werk.
0: Okay.
2: En als je die vier energiebronnen bekijkt, dan is het aan jou als medewerker en als werkgever om te kijken van, hey, hoe gaan we dit faciliteren en hoe ga ik daar zelf regie op pakken? En dat begint natuurlijk met een bewustwording, met het zelfbewustzijn.
0: Yeah.
2: Dus onze insteek is, als wij organisaties helpen, is dat we eerst een gemeenschappelijke taal creëren. Waar hebben we het dan over als we het over vitaliteit hebben? Weten medewerkers waar de knop voor hem of haar zit? En hoe kan die dan vervolgens daar eigen regie op pakken? En hoe gaan wij dat faciliteren als HR? Of als leidinggevende, of welke
0: je ook hebt. En er zijn natuurlijk dingen die je zelf kunt doen, maar er zijn ook dingen die buiten jezelf liggen.
2: Ja.
0: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de cultuur. Hè? En ook wat jij als werkgever daarin wil faciliteren. Je noemde net al het woord psychologische veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat niet tastbaar is. Maar het is wel voelbaar.
0: Ja.
2: Dus als je het niet over dit soort thema's kan hebben, of het dan inderdaad financiële zorgen zijn, of mantelzorg, of überhaupt iemand die zwaar overgewicht heeft, of elke dag met wallen rondloopt, hoe ga je daar het gesprek over voeren? En die medewerker moet daar uiteindelijk zelf de regie op pakken. Maar ik denk dat je als werkgever ook daar een verantwoordelijkheid hebt.
0: Of je hebt gewoon een stomme leidinggevende.
2: Die zitten er ook tussen.
0: Je hebt natuurlijk, laten we wel zijn. Ook bij leidinggevenden zijn er mensen die zijn gewoon totaal niet geschikt voor hun werk.
2: Klopt.
0: En het nadeel daarvan is dat ze invloed hebben op nogal een grote groep. Namelijk al hun collega's waar ze verantwoordelijk voor zijn.
2: Een van de grootste redenen waarom mensen vertrekken bij een organisatie is dat ze gewoon niet matchen met de leidinggevende. Dat klopt.
0: Ja. Maar dat zijn, zeg je dan, dan is het of accepteren of iets anders gaan doen. Of op een andere plek gaan werken.
2: Nou ja, volgens mij heb je daar dus meerdere keuzes in. Accepteren is één, maar dat, volgens mij word je er niet heel veel gelukkiger van. Dus dan blijft het probleem bestaan. Dan ben je het alleen maar weg aan drukken. En dan komt het toch ergens weer een keer naar boven. Dus ik zal vooral gaan kijken, bij jezelf. Hey, wat kan ik met deze situatie? Uiteraard het gesprek voeren is er daar ook eentje van. Maar als je dat al 1 of 2 of 3 keer gedaan hebt, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op. Ja, en dan is het wel goed om voor jezelf te kiezen en misschien wel van afdeling te switchen of van baan te switchen naar een andere organisatie.
0: Welke van die 4 energiebronnen wordt nou het meeste aandacht aan besteed in organisaties?
2: Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan is met name het fysiek welzijn iets wat het snelst en het meest makkelijk beter pakken is, ook vanuit je rol als HR. Dus wordt er een fruitschaal, een bureau.
0: Daar is de fruitschaal,
2: Daar hebben we meer.
0: Ja.
2: Maar het is wel een onderschatte interventie, hoor.
0: Oh ja? Jij bent er wel positief over?
2: Absoluut, ja. Want het is meteen een fysieke uiting van, hey, we vinden je vitaliteit belangrijk. We willen het erover hebben met elkaar. Het is heel laagdrempelig. Kost niet zo heel veel.
0: Ja.
2: Dus
0: Het is wat ik wel altijd frappant vind. Ik weet niet hoe jullie... Die bak is altijd leeg. Dat is een goed teken. Want er wordt dus gebruik van gemaakt. Maar ik denk dan altijd... Als ik ergens, weet ik veel... Ik ga bij een bedrijf op bezoek. En ik ben daar om... Na de lunch. Om 2 uur of zo, weet je wel. En dan zit nog 1,5 dode appel in. Dan denk ik, ja... Dat is eigenlijk heel raar. Want om 4 uur heeft iedereen trek. En dan moet hij juist vol zitten, toch? Ja, dus neem dan even een level up voor je abonnementje.
2: Ja, dat zou ik dan inderdaad ook...
0: Toch?
3: Ja, dat zou ik ook doen.
2: Ja, goed teken dat hij leeg is. Maar dat betekent dat er eigenlijk te weinig in heeft gezeten. Of mensen nemen het allemaal in.
0: Of iemand komt met een boodschappenkar langs. Ja, dat zou
2: dat kan. Hè? Dan koppelt hij ook gelijk weer aan de financiële zorg. Ja. Iemand het op die manier dus rondgebreid kan krijgen. Ja,
0: ja. Why not? Oké, dus dat is mooi. Dan zeg ik even, want we hebben niet de eeuwige tijd.
2: Nee.
0: Daar gaan we het dan niet over hebben.
2: Nee.
0: Waar moeten we het dan over de mentale... Waar wordt het minste aandacht aan besteed en waar is de meeste winst te behalen?
2: Ik denk wat je nu ziet is dat mentaal welzijn enorm onder druk staat. Eigenlijk bij zowel jongeren, maar ook bij wat oudere medewerkers. Daar wordt inmiddels steeds meer aandacht aan besteed. Dus dat is heel goed. Mantelzorg, financiële zorg zijn inmiddels ook thema's. Maar... waar ik denk dat het nog niet over gesproken wordt. En dat is waar mijn laatste boek ook over gaat. Is werkliefde.
0: Mm.
2: Over zingeving. Over talenten, drijfveren. Ik denk dat je... ook al zou je elke dag in de sportschool zitten. En gezond eten. En een positieve kijk op het leven hebben. En hele fijne collega's hebt om mee te werken. Maar als het werk zinloos voelt. Of je hebt niet het gevoel dat je betekenisvol werk doet. Ja. Dan loop je alsnog elke dag leeg.
0: Ja.
2: En dan kun je niet tegenaan yoga.
0: Ik weet, ik moet denken aan... ik heb mijn periode gehad dat ik heel veel psychologische boeken... of psychologieboeken las.
2: Mm-hmm.
0: En één... ik vind altijd de experimenten zo fantastisch... die mensen, die wetenschappers verzinnen. En er was één experiment... er waren van die Lego... soort robots... die... kregen ze bijvoorbeeld... begonnen ze met een euro... en dan mochten ze zo'n Lego robot in elkaar zetten. Mm-hmm. En dat was niet veel werk. Het was niet echt Lego, maar het was een eenvoudige versie. En dan elke volgende ging het bedrag naar beneden. Want dit was een economische gedragspsycholoog. En dan hadden ze 2 vormen. Dus ze keken dan hoe lang mensen doorgingen. Ze hadden 2 vormen. Bij de ene werden ze neergezet. Dus dan zag je dat het er steeds meer werden.
2: Mm-hmm.
0: En bij de ander was er iemand, die haalden ze gelijk weer uit elkaar. En dan bleek dus dat bij degene waar ze neergezet werden, die gingen veel langer door.
2: Zeker, ja.
0: Want ja, dan doe je het ergens voor. Behalve dan voor die paar euro die je ervoor krijgt.
2: Ja.
0: En ik dacht, ja, toch al wie dus, dacht ik. Maar voor die, ja, vanuit economisch perspectief, hè, vanuit de gedachte dat de mens een rationeel wezen is, is dat een hele rare gedachte. Want ja, je krijgt er hetzelfde voor, dus waarom zou je dan stoppen?
3: Ja.
0: Is het dan zo dat wij te economisch, te bedrijfsmatig naar zo'n organisatie kijken. En dus dit fenomeen van liefde voor je werk, voor wat je maakt, het ambacht, het vakmanschap, dat we dat een beetje veronachtzamen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we veel te transactioneel kijken eigenlijk naar onze werkrelatie. Ik lever mijn tijd in en mijn kennis en mijn kunde voor geld en misschien voor wat erkenning als je geluk hebt en voor waardering. Maar ik geloof dat werk veel meer kan zijn dan dat. Zeker met... ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Want anders is het ook... Ja, is dit het nou, weet je? Dat gevoel. En ik in mijn boek heb ik het over François bijvoorbeeld. Dat is een man die ik goed ken. Die heeft een prachtige baan bij een grote bank. Dik salaris. Hij heeft alles gewoon goed op orde. En toch loopt hij rond met het gevoel van... ja. Is dit het nou?
0: Is dit alles? Is dit alles gevoel? Ja.
2: Weet je, ja. En dan denk ik, ja, als je daar nooit zelf aandacht aan hebt geschonken, maar wel elke dag loopt te hardlopen met je schoentjes aan en daarmee hopen je lekker fit en vitaal te voelen. En toch voel je dat je de energie weglekt. Dan heb je iets anders te doen dan nog vaker naar sportschool gaan of gezonder te eten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, het is wel grappig natuurlijk, hè? Want Achmea is ook een financiële instelling, zou je kunnen zeggen. Hè? Daar had je de ziel ook uit kunnen halen.
2: Mm-hmm.
0: Dat is niet gebeurd, zeg ik
3: alvast
0: maar even.
3: Dat klopt.
0: Ik ken Achmea een beetje.
3: Juist niet.
0: Hè? Is natuurlijk coöperatief opgericht.
3: Ja.
0: Zit veel meer die gemeenschapszin in. Hè? Samen zorgen voor elkaar. Verzekering.
3: Duurzaam samenleven, ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook echt iets waar ik ook wel organisaties wil adviseren op het moment dat je inderdaad naar je werkgeverschap kijkt of naar de dingen die je wilt doen voor de samenleving. Probeer het ook zo dicht mogelijk bij je eigen core te houden. He, dus op het moment dat je denkt van ik wil iets betekenen. He, dus dan gaat het ook over zingeving. En ik zeg dan ik. He, maar dat is dan ik als een soort van wij als Achmea willen iets betekenen. Klinkt heel raar, maar dan is het toch een soort van drijfveer met elkaar.
0: Ja.
3: Waar je hart voor harder gaat kloppen. Als dat heel dicht bij je past. En dan in het voorbeeld van financiële weerbaarheid. Als financiële dienstverlener daar iets betekenen. Omdat je iedere dag met mensen werkt. Die daarmee bezig zijn. Hoe breng ik de balans? Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende heb. Om mijn huishouden in balans te houden. Ja, dan gaat het stromen.
0: Dat snap ik. Maar dan zeg ik en ik snap helemaal dat als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent en je staat aan het bed van iemand, of je bent installateur en je installeert een nieuwe cv-ketel waardoor het bij mensen weer warm is, ja. Dan snap ik het. Maar en ik snap het ook als je aan de telefoon zit en je werkt bij Achmea en je kan iemand die in de schuldenproblemen zit, kan je een probleem oplossen. Dan snap ik het gelijk.
3: Ja.
0: Maar nu ben je nu reken je de econometrische modellen. Ik verzin ook allemaal moeilijke woorden voor mezelf. Waarom doe ik dat?
3: Ja, je maakt het jezelf wel moeilijk.
0: Stel je voor, je zit ergens heel erg achteraf. Je ziet die klant niet. Je ziet niet degene waarvoor je het doet. Je bent aan het rekenen of je maakt een beleidsplan bij een gemeente waar ook nooit een burger bij in de buurt komt. Ja, hoe zorg je dan dat je toch voelt dat je bijdraagt? Want dat is het ingewikkelde dan, lijkt mij, toch, Klaas?
2: Ja, dat is precies wat om gaat. En volgens mij moet je dus verder kijken dan in je functietitel. En in mijn boek schrijf ik ook een mooie oefening om dat te gaan onderzoeken. Van hey, los van het werk wat ik doe, wat betekent ik voor andere mensen hierin? En die hoeven niet eens fysiek in de ruimte aanwezig te zijn, maar uiteindelijk heeft alles een hoger gelegen doel. En dat is waar je naar op zoek moet gaan. En als dat er niet is, dan heb je misschien ook wel een job die er ook echt niet te doet. En dan kun je er nog zoveel betaald voor krijgen. Maar dan voel je, het voelt gewoon leeg.
3: Dat zijn die bullshitbanen.
2: Dat zijn die bullshitbanen, ja. En zelfs bepaalde bullshitbanen kunnen misschien wel betekenisvol zijn. Ja. Je zult wel op zoek moeten gaan, wat is dat dan?
0: Maar dat is best een moeilijke zoektocht voor het individu om te doen.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat klopt. Ja, dat is ook niet iets wat je van de een op ander moment gevonden hebt. Dus daarom is het ook lekker om een keer een coach daarvoor onder de arm te nemen. Of in een workshop daar met elkaar over te praten.
0: Ja. Maar zeg je dan ook dat als werkgever is het verstandig om ervoor te zorgen dat je mensen daar naar op zoek laat gaan?
2: Mm-hmm.
0: Van wat is dat ook alweer waarvoor wij op aarde waren? En wat is jouw rol daar dan in?
2: Ja.
0: Maar ook om het te, want dat vind ik nog wel eens interessant. Dat gebeurt nog wel eens. Hè. We hebben die hele Simon Sinek golf gehad. En we hebben de purpose. We hebben bij Abin Amro rond. Nou, elk gesprek kwam een purpose. Nee, hey, wat is onze purpose? Moeten we over onze purpose gaan? We zijn helemaal gek van op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Maar dat is altijd zo'n soort piekje. Het is weer een dingetje. Dan heeft HR iets bedacht. Of het is een CEO die het belangrijk vindt. En dan ebt het weer weg.
2: Ja.
0: En het, wat ik het interessante vind is. Hoe zorg je nou dat je er aandacht aan blijft besteden. Zonder dat het elke keer een dingetje wordt.
2: Ja.
0: Want een workshop is hartstikke leuk. Maar het ebt ook weer heel snel weg.
2: Nee, dat klopt. Dus je zult dus moeten kijken als organisatie. Hoe gaan we dit echt op de agenda krijgen zonder dat het een tijdelijke interventie is. Hè? Dus we hebben nu de Nationale Vitaliteitsweek, die komt er weer aan in september. Dat is ook zo'n dingetje. Die zou je 1 week van het jaar kunnen doen. En die andere 51 weken hebben we het dan niet meer over elkaar.
3: Ja.
2: En werkliefde is dan toevallig dan het thema voor aankomend jaar. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat het niet eenmalig is waar je over praat. Maar hoe zorg je ervoor dat HR dit als thema in het beleid opneemt. Maar ook dat het daar gewoon vrijwel wekelijks over hebben. Zonder het specifiek te benoemen.
0: Ja.
2: Maar het kan ook gewoon puur een vraag zijn van hey, hoe was je vandaag? Voor wie heb je wat betekend? Kan al een hele mooie vraag zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja.
0: Dus je kan het in je werkoverleg des zelfs nog inbakken.
2: Zeker, ja. Ja. En hoe ben je vandaag naar huis gegaan? Heb je het gevoel dat ben je moe maar voldaan, weet je? Kijk, dat je moe naar huis gaat is logisch. Hè? Je hebt 8 uur heel veel energie gegeven als het goed is. Maar als het moe maar voldaan is, dan kan het zomaar zijn dat je thuis nog steeds de energie hebt om een energieke partner te zijn. Of een energieke vader of moeder. Of wat je rol dan ook thuis ook nog is.
0: Voor iedereen die nu aan het luisteren is en denkt. Ja, hoe zit dat eigenlijk bij mijzelf? Heb je een leuke, want we zitten een beetje in de zomerperiode. Als je dit in de winter luistert, is het ook prima trouwens. Maar we zitten nu toevallig, we nemen dit op, we zenden uit in de zomerperiode. Heb je een soort van oefening voor mensen waar ze gewoon even lekker in deze iets wat luwe vakantieperiode mee aan de slag kunnen gaan?
2: Ja, ik heb een scan ontwikkeld, de werkliefdescan, waarin je dus ook gewoon kan meten hoe vitaal je bent op zingevingsvlak. En die meet eigenlijk de liefde voor je werk, liefde in je werk, wat je in je werk kan stoppen, en liefde op het werk. En dan niet de relationele liefde die ik bedoel. De
0: nee, niet, of je, liefde. Nee, niet nee. Of je verschillende partners op je werk hebt.
2: Nee, dat is niet. Maar wel van hoe zijn de sociale relaties hier? Hoe is de psychologische veiligheid? En dat kun je met 30 vragen kun je dat in kaart brengen. En dan weet je, waar sta ik op de werkliefde ladder?
0: Oké, en waar doe je dat?
2: Op vitalogie.nl.
0: Vitalogie.nl. Hartstikke goed. Wij zorgen voor een linkje daar naartoe. En dankjewel voor nu, Klaas. We praten zo verder met Klaas en Martine over hun eigen werkende leven. Want zij werken zelf ook. Ja, je zal het bijna niet denken. Ze praten er niet alleen over. Ze werken zelf ook.
3: Wow. Zeker.
0: En het leuke is dan, ik mag dan een ingewikkelde vraag stellen. En ik weet nog niet precies wat, maar dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je. New shoes.
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: In de studio Martine Bolhuis van Achmea en Klaas Koster van zichzelf eigenlijk vooral, toch?
3: Ja, ja. Vitologisch.
1: Ja, vitologisch en vitoloog en auteur van Vitologie. Goh, ik kan het wel. Ja, wat ik altijd leuk vind als ik twee gasten in de studio heb die allebei een eigen item hebben, is dan ga ik in het derde item praten we gewoon over onszelf. Mm. Dan wordt het persoonlijk.
4: Nou, dat lijkt me echt een heel goed idee.
1: Leuk, hè?
4: Ja,
1: ja, dat vind je nu nog.
3: Niet te vragen.
4: Ja, precies.
1: Wat mij te binnen schoot is dat ik dacht, ook om... kijk, als mensen hier in de studio komen, dan hoop ik altijd en dan help ik altijd om mensen zo goed mogelijk hun expertise te laten delen. Laten zien hoe leuk ze eigenlijk zijn enzovoorts. Maar we zijn ook allemaal feilbaar en stom. En onhandig. En eigenwijs, als ik het over mezelf heb. Dus waar lopen jullie nou? Je zijn ook allebei geen 21 meer. Waar lopen jullie nou in je werk nog tegenaan? Van hoe je zelf in elkaar zit. Dat je denkt, oh shit, daar ga ik weer. Klaas.
3: Ja, ik heb twee dingen.
1: Oh, dat mag.
3: Ja. Eén is dat ik het ontzettend moeilijk vind om echt te ontspannen.
1: Oh.
3: Ik ben een redelijk energieke vent. Ik ben gezegend met een lichaam waar ik dus ook heel weinig voor hoef te doen. Ik hoef niet op mijn voeding te letten. Ik hoef niet als een biel te sporten. Ik ben goed in shape. Maar in mijn koppie, die staat altijd aan. Dus ontspannen is echt heel moeilijk. Heb ik ook niet echt geleerd. Ik heb zo'n tegeltjeswijsheid die ik van huis heb meegekregen. Met name van mijn vader. Die zei altijd, Klaas, wie wat worden wil, die zit nooit stil. Nou, stilzitten is voor mij een ding.
4: Die is blijven plakken.
3: Die is wel blijven plakken, ja.
1: En wat je zou kunnen zeggen, ja, nou en? Ja. Maar wat heeft dat dan voor effect? Dus waarom heb je daar last van?
3: Omdat ik ook wel voel dat bij mij dus ook niet altijd het gaspedaal ingedrukt kan blijven. Weet je? Dus fysiek wel, aan de kant eten erbij. Maar ik ben er wel vaak moe. Gewoon, mijn hoofd is dan vol.
1: Ja. En heb je ondertussen iets gevonden wat je dan kunt gebruiken zodat je hoofd even stil staat?
3: Ja, wat voor mij heel goed helpt is dat ik 6 jaar geleden een huis heb gekocht in het bos. Dus ik woon midden in de natuur. Dus die context die maakt dat ik hem al spannender voel. Ik doe elke maandag yoga. Zeilen vind ik heel fijn. Dus het water. Eigenlijk gewoon verbinden met de natuur is voor mij de manier om te ontspannen.
1: Oké.
4: Mooi.
3: Het gaat eigenlijk automatisch dan.
1: Ja.
4: Het lijkt me wel anders, omdat jij als ondernemer ook wel veel alleen besluiten moet nemen of er alleen voor staat. Mm-hmm. Zie je dat ook nog als invloed?
3: Ondernemers zijn wel vaak mensen die dus ook altijd aanstaan en het gevoel hebben dus ook altijd aan moeten staan.
4: Ja.
3: Dan heb ik het geluk dat ik 20 collega's heb waar ik mee samenwerk. Dus ik kan ook wel veel dingen beleggen. Hè? Dus dat opgepakt wordt door anderen.
1: En 20 collega's waar je ook een beetje verantwoordelijk voor bent.
3: Ja, dat is dan ook wel weer de druk en de verantwoordelijkheid die je voelt. Dus een terecht punt. Dus het is niet voor niks een uitdaging.
4: Ja,
1: welkom
4: maar wel een
1: bij
4: hele
1: Therapie
4: mooie.
1: Radio.
4: En ook een mooie uitdaging in jouw werk, denk ik. Want hij is natuurlijk... hij raakt heel erg.
3: Ja, in mijn boek schrijf ik ook van de kraan thuis bij de loodgieter lekt ook. Maar eigenlijk is dat gewoon een heel slecht excuus. Want dan heb je het gewoon zelf niet super goed op orde.
4: Ja.
3: Maar je noemde net het woord feilbaar. En dat is natuurlijk ook wel zo. Je kunt niet alles perfect op orde hebben. Dus, dus laat dit nou mijn Achilleshiel zijn. Ik ben me er bewust van. Ik weet hoe ik het aan kan pakken. Maar ik heb het zeker niet altijd op orde.
1: Nee.
4: Ja.
1: Martine, waar loop jij tegenaan?
4: Nou ja, een van de dingen, even aansluitend op wat jij zegt, is wat ik in de loop der tijd heb geleerd, is dat perfectie eigenlijk de imperfectie van de mens is. Dus daar word ik echt heel blij van. Maar waar ik tegenaan loop, is dat ik heel vaak denk van, oh, dit is echt een heel mooie kans. Dit is leuk. Dit moeten we doen. Of ik zie een verbinding tussen een bedrijfsonderdeel is met iets bezig. En dat moet dan extern verbonden worden. Dus ik zie allemaal van die haakjes. Mm. En dan ga ik helemaal glunderen. En dan denk ik ook dat iedereen dat leuk vindt. En vervolgens ga ik rennen. Beweging creëren. En vervolgens kan ik niet meer kiezen op welke als ik nou ook alweer aan het werk was. Dus wat ik heel veel aan het doen ben en wat me ook wel energie kost, is dat eigenlijk ook wel een kracht. Hè? Dat is ook altijd je wat jij ook
3: maar de
4: vertelt.
3: Tijd is ook je valkuil,
4: dat is een beetje zo'n dooddoener. Ja. Maar dat je dan weer uitzoomt van, oh ja, dit zijn allemaal mogelijkheden, maar dat ik iedere keer wel weer terug moet van, oh ja, waar deed ik het ook alweer voor? Mm. Dit is mijn opdracht. Dit is waar ik echt voor loop. En dat weer bij elkaar brengen. En dan ook mensen moeten teleurstellen van, nou, nu even niet. Dit ga ik nu even niet doen. En dat kom ik zowel in mijn werk tegen als privé. Waarbij ik toch wel denk van altijd, oh, dit is leuk, dit kan ook. En vier het leven. Nou, jij kent mij langer dan vandaag. Dat hoort daarbij. Maar ook weer in die beperking.
1: Ja.
4: Dus ik maak een soort wieberbeweging. Dat zien ze natuurlijk niet op de radio.
1: Nee, maar je doet het heel goed.
4: En naar buiten en dan weer naar binnen.
1: Divergeren, convergeren.
4: Ja, precies die. Ja.
3: En voor jou, Glenn?
4: Ja.
1: Ja, ik zijn er al 17 door mijn hoofd gevlogen. Ja. Dus ik moet er even één kiezen. Ik denk mijn ongeduld. Ik ben natuurlijk ook niet voor niks ondernemer geworden. Omdat het voordeel was als je ondernemer bent. Dus je denkt, ik vind dit een goed idee, dan ga je het doen. En dan heb je in principe niemand nodig om er in ieder geval aan te beginnen. Je hebt wel mensen nodig die uiteindelijk zeggen, dit is een goed idee. En ik herken dat wel, wat jij ook zegt, dat Martine, van, ik heb last van ideeën en last van energie. Maar er zijn altijd meer ideeën dan energie en tijd. Dus er sterft ook heel veel van ideeën. Daar kan ik prima mee leven. Dus ik vind ook helemaal niet erg dat er dingen mislukken. Maar het ongeduld, zeker als ik in een organisatie werk, of als ik iets heel leuk vind en dan denk, ja, maar lieve klant, je snapt toch wel dat dit echt redelijk briljant is. Dus waarom zeg je daar geen ja tegen? Het is echt dat laatste voor de klant, ik had iets heel leuks ontwikkeld, een AI ding. En die zei, ja, vind het echt heel interessant. Ja, ik denk dat we dit moeten doen. Ik denk, yes. En toen zei dus we hebben het in de backlog gezet.
4: In de backlog.
1: Voor 2027 dacht ik, 2027, dan ben ik alweer andere dingen aan het doen tegen die tijd. Want dan vind ik het niet leuk meer.
4: Heb je dat gezegd?
1: Nee, heb ik niet gezegd. Nee, ik ben wel ongeduldig, maar niet heel dom. Gelukkig.
3: En in hoeverre heb je dan last van, zeg maar? Wat doet het met je als je zegt van dat ongeduld? Dat...
1: Nou ja, ik heb er last van omdat ik letterlijk... als iets niet snel genoeg gaat, dan ga ik wat anders doen.
4: Dan haak je
1: af. Is er alweer een ander idee. Ik ben gewoon een sprinter. Mm-hmm. Dus ik heb er niet heel veel uithoudingsvermogen. Dus ik ben geen marathonloper die zegt, nou weet je, ik heb een idee en dan ga ik nu een bedrijf omheen bouwen. En dan ga ik heel veel tijd en energie in stoppen. En dan gaat het een keer lukken. Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het heel leuk om iets te bedenken. Of voor een klant die een probleem heeft. Dat is het makkelijkste. Of dat ik denk, hey, dit is leuk. En dan zeg ik tegen iemand, hey, ik heb iets bedacht. Dit is leuk. En als hij dan zegt, ja, dat vind ik ook leuk.
4: Ja.
1: Dat gaat ons enorm helpen. Dan word ik heel blij. En dan ga ik iets maken. En dan is het er.
4: Ja.
1: Dus ja.
4: Ja, maar dus dan moet een snelle ja zijn eigenlijk. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel dat iedereen... Ja. Ik heb zelf ook ik heb zelf ook last van ja zeggen. Dat heeft me heel ver gebracht. Dat mensen dan tegen me zeggen, oh, maar ga je die gaan wel met je meedenken. Zeg, ga je dan ook dit doen of ga je dan ook dat doen? Dan zeg ik, ja, is eigenlijk wel een goed idee. Ja, ga ik doen. Ja, ga je dan een boek schrijven? Ja, ga een boek schrijven. Nou, vier boeken geschreven. Of mensen zeggen, nou, wat ga je dan nu ook radio maken? Ja. Nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik dat wel ga doen, ja. Dus dat, ja.
3: Dus mag ik dan advocaat van de duivel zijn?
1: Oh ja, daar komt

0: soort ontwikkelaar, business developer, bouwer. Dat vind ik leuk om te doen. En alles wat een lange horizon heeft, moet ik dus gewoon niet doen. En dat lost heel veel op.
1: Ja.
0: Maar dus dat wil niet zeggen dat ik er niet toch nog tegenaan loop.
1: Ja, heb je er last van? Is wel een goede vraag. Want wil je hem inderdaad aanpakken? Hè? Wil je hem aankijken en daarmee aan de slag?
2: Ja. Of je omgeving moet er heel veel last van hebben. En dan word je door externe druk gedwongen om wat mee te doen.
0: Nee, ik heb een hele lieve vrouw die snapt wat een mafketel ze heeft. Dus dit gaat helemaal goed. Hey, ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ik vond het leuk om met jullie te praten. We hadden hier nog een uur lang over kunnen praten. Maar ja. Ik leef nou eenmaal in een wereld die bestaat uit uurtjes. En die hebben een begin en een eind.
1: En anders duurt het te lang.
0: We zijn aan het eind. Ja, zo simpel is het weer. Dat is ook weer overzichtelijk. Je luisterde naar de altijd fantastische Martine Bolhuis van Achmea. En sinds vandaag heb ik die echt leren kennen. Klaas Koster, vitaloog en alles waar Vita voor staat. Show notes natuurlijk vind je op de website. Wat je ook op de website vindt is de fantastische AI Power, waarbij je aan alle 640 plus afleveringen vragen kunt stellen. En je kan je ook nog inschrijven voor de community die nog niet echt lekker loopt. Dus ik heb alweer de neiging om de nek om te draaien. Dus als je denkt, maar ik vond het juist een heel goed idee, meld je dan snel aan, want anders krijg ik geen prikkels meer. En als ik geen prikkels krijg, dan stop ik ermee. Dus, tot de volgende.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's.

0: financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven.

0: ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Innovatie en impact
0: voor business shapers.
2: Dit is New Business Radio.
0: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap.
1: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
11: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers.

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent of hebben aannames over junioren die in de praktijk niet altijd kloppen. Maar hoe maak je als organisatie talentontwikkeling voor junioren aantrekkelijk en sexy? Nou, we gaan hierover in gesprek met Missie 3. Bij hun staat de talentontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Ze zijn een adviesbureau voor Noord- en Midden-Nederland dat bouw- en infraprojecten efficiënt en betaalbaar maakt door mens, expertise en proces centraal te stellen. En sinds 2020 bouwen ze actief aan een cultuur waarin junioren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige adviseurs en projectleiders. Wat is er voor nodig om een organisatie goed in te richten, zodat je gezamenlijk met jongeren successen boekt? Nou, we gaan daarover in gesprek. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Bodil Brinkman en Rick de Jong, beide van Missie 3.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rick en Bodil, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We willen natuurlijk allemaal weten, hoe maak je nou talentontwikkeling sexy voor junioren? Maar eerst eventjes om met jullie te beginnen. Bodil, jij bent adviseur contractmanagement. Ja. Jij bent zelf ooit ook als junior begonnen, heb ik begrepen.
4: Klopt, ja. 2020 ben ik bij Missie 3 te start gegaan.
2: Ja.
4: Ja.
2: En waar begon je toen mee als junior?
4: Ik begon eigenlijk in een hele andere sector. Ik ben begonnen met risicomanagement. Dat was toevallig zo op mijn pad gekomen daar. En daar ben ik mee begonnen en me verder doorontwikkeld en ontwikkeld. En toen uiteindelijk bij contractmanagement geëindigd.
2: Ja, hele andere stap dus uiteindelijk ook weer.
4: Ja.
2: Ben ik wel nieuwsgierig hoe dat is dan gegaan? Want dat gaat dan dus ook weer om talent waarschijnlijk.
4: Ja, ja, en ook wat je zelf wil en waar je de mogelijkheden ziet. En hoe je daarin mee wordt genomen door je collega's.
2: Ja, hoe je daar dus ook in bent begeleid.
4: Ja,
2: toen die tijd.
4: Ja.
2: Rick, als we kijken naar jou, projectleider en HRM-adviseur. Mooie job, kan ik me ook zo voorstellen.
3: Zeker.
2: Ja. Is het lastig om jongeren mee te krijgen?
3: Om ze mee te krijgen, weet ik niet. Dat is denk ik op zich nog wel goed te doen. Alleen om ze te vinden en de juiste mensen te vinden is lastiger.
2: Ja.
3: Trouwens nog wel een leuk verhaal. Ik heb bij een detacheerder gewerkt hiervoor.
2: Okay.
3: Uiteindelijk heb ik ooit Bodil geworven voor Missie 3. Dus uiteindelijk, wij kenden elkaar al. Denk wel, nou, hoe lang zit je bij Missie 3?
4: 6,5 jaar.
3: 6,5 jaar geleden.
4: Ja.
3: En ik ben vorig jaar bij Missie 3 begonnen. Dus toen zijn we herenigd.
2: Ja. Wat bijzonder. Wat
3: ja,
2: mooi.
3: Heel leuk.
2: Ja, mooi dat dan weer zo bij elkaar kan
3: Zeker.
2: Komen. Wat maakt jouw job zo bijzonder?
3: Ik krijg heel veel vrijheid in hoe ik het doe. En dat is gewoon heel leuk.
2: Ja. Ja, mooi job. En je werkt natuurlijk continu met mensen.
3: Ja, heel veel. Maar wel, het is bij ons ook wel weer ingewikkeld. We hebben een vaste kantoordag, dat is op vrijdag. Dus
2: ja.
3: Dan is iedereen er. Maar de rest van de week zitten mensen bij klanten, bij thuis, ja, waar dan ook. En ik zit veel op kantoor. Dus soms is dat best nog wel eens lastig om dat bij elkaar te brengen.
2: Ja, ja. Nu zei ik het al in de introductie. Hè? Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent. Of hebben misschien ook wel een bepaald beeld over jongeren. Is dat ook iets wat jij merkt, Bodil? Dat ze een bepaald beeld hebben bij jongeren?
4: Ja, ik denk wel dat het voor de starters soms moeilijk wordt of moeilijker wordt gemaakt. Omdat ze denken, ja, ze hebben geen ervaring. Ze komen net van school. Wat gaan ze doen?
2: Ja. Yeah.
4: Dat maakt het wel lastig, denk ik.
2: Ja, zijn sommige mensen misschien ook wel een beetje sceptisch? Ook ja. Omdat het een hele andere generatie is?
4: Ik denk het ook. Ze kijken anders naar de wereld, naar de projecten, naar de klanten. Ja.
3: Ze hebben ook een andere verwachting van werken overigens.
2: Ja,
3: dus dat is ook wel anders dan wat je gewend bent.
2: Ja. Kun je dat meer uitleggen? Wat verwachten ze dan?
3: Nou, waarin wij denk ik nog net horen bij de generatie die het heel normaal vindt om fulltime te werken. En best wel centraal te stellen in je leven. Zie je dat de generaties die nu komen heel veel andere dingen belangrijk vinden. Veelal beginnen niet eens met fulltime werken, maar beginnen met 32 uur. Want ik wil in die andere dag zelf nog wat anders doen.
2: Ja.
3: En ja, zien het ook als iets minder belangrijk misschien voor hun werk. Zonder dat dat goed of fout is, maar andere opvatting.
2: Ja, ja. Ja, en ik maak hier ook best wel veel programma's over. En ook wel bij evenementen merk ik het ook wel. Dat inderdaad dan al snel dat vooroordeel is van, als je niet fulltime wil werken, dan ben je eigenlijk ook niet een harde werker.
4: Nee, niet anders.
2: Terwijl dat is nog maar de vraag of dat zo is.
4: Ja.
2: Ja, dat is meteen eigenlijk al een aanname eigenlijk, hè?
4: Ja.
2: Ja, wat is dan belangrijk, zeg maar, hè, om die vooroordelen aan de kant te kunnen zetten? Wat is daarbij belangrijk?
4: Ik denk je eigen inzet, het willen. Ja. En de begeleiding die je erbij krijgt.
2: Ja, ja. Net als bij jou natuurlijk ook. Hè. Die begeleiding is heel cruciaal geweest.
4: Ja, die op het begin was hij er niet.
2: Nee?
4: Nee. Of weinig, laat ik het zo zeggen.
5: Ja?
4: Ja. Toen werden we echt in het diepe gegooid. Zo van, nou, zie maar.
5: Ga maar je ding doen.
4: Ja, kijk maar. En er zijn veel toen ook bij Missie 3 begonnen en ermee gestopt.
5: Oké. Okay.
4: Ze dachten, ja...
5: ik weet niet zo goed hoe
4: wat
5: ik hier...
4: Moet ik doen?
5: Ja.
4: Ja. Ja, dus ja. Daar, vanaf toen zijn we wel gaan veranderen. Want ja, we hebben wel gezien, zo kon het niet.
5: Nee, ja. Nee. En wat veranderde er dan? Want op een gegeven moment kwam er dus wel begeleiding. Maar hoe zag dat er dan uit?
4: Ja, veel meer aandacht. Rick is natuurlijk aan boord gekomen. Die heeft het vooral ook heel veel opgepakt. Zeg maar, hoe gaan we het aanpakken?
5: Ja. Hoe doe je dat? Want je komt dan in een team terecht waar je dus ook wel mensen ziet vertrekken.
3: Mm-hmm.
5: En dan?
3: Nou, de reden dat ik ook voor Missie 3 heb gekozen in de gesprekken die ik voerde met Gerben, dat is onze directeur. Daar was heel veel, er is heel veel oog voor de mensen. Dus de mensen is heel belangrijk. En er waren ook behoorlijk wat tools die werden gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen aan boord blijven of aan boord komen.
5: Mm-hmm.
3: Alleen, ja, je moet daar ook wel tijd voor maken. En het HRM was eigenlijk bij verschillende mensen in verschillende jaren belegd. Niemand die echt daar verantwoordelijkheid voor had of gedeelde verantwoordelijkheid. En dan is het moeilijk om dat soort dingen de juiste aandacht te geven. Wat natuurlijk vaak met dit soort dingen is. Als je je aandacht geeft, dan gaat dat groeien.
5: Ja.
3: Maar we hebben bijvoorbeeld groeigesprekken. Ja, ik vind dat echt een fantastisch fenomeen. Als in, dat is een gesprek over je ontwikkeling. En dat is niet per se met een leidinggevende, maar dat is met een groeigespreksleider. En dat kan gewoon een collega zijn. Waarin je het hebt over, oké, maar ja, dit zijn de thema's waar ik tegenaan loop. Of waar ik naartoe wil. Hoe ga ik daar dan komen? Hoe kan ik dat regelen? Ja, dat vind ik heel leuk dat we dat op die manier organiseren.
5: Ja, ja. En dus ook wat dat betreft niet per se dus met een leidinggevende zo'n groeigesprek.
3: Nee.
5: Waarom is dat?
3: Omdat dan is het natuurlijk ook een soort van hiërarchische verhouding. En dan krijg je een andere uitkomst van een gesprek waarschijnlijk. Dus dan heb je dan kan het zo zijn dat iemand praat naar het gewenste antwoord. Terwijl iemand misschien wel een hele andere droom heeft. En een van de mooiste voorbeelden vind ik is dat we hebben vorig jaar iemand gehad die had een persoonlijk traject gedaan. En eigenlijk was de uitkomst van dat traject van, ja, de plek die jij hebt bij Missie 3 is eigenlijk niet helemaal meer jouw plek. En die is uiteindelijk ook vertrokken. Ja, dat kan en dat we daaraan bijdragen, ondanks dat dat ten koste deels gaat van onszelf, vind ik heel mooi.
5: Ja, mooi. Ja. Als ik jouw verhaal ook zo hoor, Bodil, is dat bij jou dus eigenlijk ook gebeurd. En je zat op een andere plek. Uiteindelijk zit je nu dus echt dan ook bij contractenmanagement. Hoe is dat proces gegaan? Hoe ben je erachter gekomen dat je meer daar misschien ook wel nog meer tot je recht komt?
4: De vrijheid sowieso die we binnen het bedrijf hebben. Dus de mogelijkheid moet er zijn om jezelf te ontwikkelen.
5: Ja.
4: En naast de gesprekken die we dan voeren, de groeigesprekken. Dat je dan ook kan aangeven van, hey, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek hier. Ik wil graag de andere kant op. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat je daarbij helpen? Wie gaat je begeleiden? En door die gesprekken maak je de keuze om dat te gaan doen en daaraan te beginnen.
5: Hoe lang duurt zo'n proces dan zo'n beetje? Waar moet ik aan denken?
4: Nou, toch wel een paar maanden. Ja, er moet natuurlijk ook een opdracht zijn. Het moet natuurlijk ook de opdrachtgever van de opdracht, dus die moet ook jou willen hebben of die moeten voor openstaan om weer een junior aan boord te nemen. En dat is ook altijd nog wel lastig. Dus de begeleiding die je daarin krijgt en dat is ook dan nodig om verder te komen.
5: Ja, vond je dat zelf ook nog lastig, zeg maar? Dat je misschien dan ook wel voelt van, oh ja, mensen vinden het wel lastig om een junior hier nog in aan te nemen of niet? Of voelde je dat zelf helemaal niet?
4: Bij sommigen wel. Ja, je merkt wel, dus misschien de oudere, de garde, zeg maar, die heeft er vaak wat meer moeite mee.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ik zelf namelijk, als ik even terugspoel, vond ik het wel lastig. Had ik het idee dat ik als junior me extra moest bewijzen, zeg maar. Dus vond ik die druk heel heftig soms.
4: Oh ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
5: Ja. Hangt natuurlijk ook weer van je functie af, denk ik. Maar dat vond ik wel eens. Mm-hmm. Dat kan ik nog wel echt herinneren.
4: Ja.
5: Maar
4: dat is bewijzen.
5: Dat.
4: Ja.
5: Ja, dat ik het idee had van jou. Ja, juist omdat ik jong ben, moet ik nog meer bewijzen dat ik wel echt iets in mijn mars heb.
4: Ja.
3: Ik heb dat nu nog steeds.
5: Ja?
3: Ja. Ja.
4: Je bent ook jong.
5: Maar je voelt
3: ja,
5: je
3: ja, ik ben nog jong. Ja, dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja, ja.
5: Nee, maar dat zit er nog steeds wel in bij jou dan.
3: Ja, ja, dat blijft denk ik. Dat...
5: Of is het gewoon iets ambitieus wat gewoon ook in jou zit?
3: Zou kunnen, maar ja, je wilt toch altijd dat een ander denkt van, oh, dat doet hij goed. Of hij brengt iets met zich mee, hij brengt meer waarde ten opzichte van als hij er niet zou zijn.
5: Ja, ja. Als we het eventjes hebben, hè, hoe zorgen we nou voor dat jongeren echt wel beter integreren? Hè, en dat die talentontwikkeling goed op gang komt? 1 hadden we eigenlijk al. Niet vooroordelen. Wees eigenlijk wel nieuwsgierig. Hè? Dus kijk echt gewoon wat heeft iemand in zijn mars. Een tweede ding is dan misschien ook wel niet te veel naar dat cv kijken.
3: Absoluut. Maar dat is sowieso opleiding. Ja, wat mij betreft maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dat zie je ook echt wel bij Missie 3. Ik denk dat de laatste mensen die we nu hebben aangenomen hebben international business, bedrijfskunde. We hebben iemand met een accountancy achtergrond. Terwijl we in de bouw en infra zitten. Dus ja, eigenlijk zou je denken techniek zou logisch zijn.
5: Yeah.
3: Maar ja, dat is allereerst heel moeilijk om te vinden. En ten tweede gaat het ook veel meer om de skills die iemand heeft. Of de persoonlijkheid die erachter zit. In plaats van ja, iemand heeft iets geleerd. Dat zegt niet zoveel.
5: En nee.
3: Vooral kan je jezelf dwingen om te ontwikkelen, om dat vakgebied op te nemen. Want alles valt te leren. Maar ja, dat moet je wel willen en daar moet je de mogelijkheden voor krijgen.
5: Ja, ja, ben je ook wel nieuwsgierig, zeg maar, leergierig? Hoe sta je erin eigenlijk?
3: Ja, wil je veel verschillende dingen doen? Kijk, als je maar één dingetje wil doen, ja, dan net als Bordeel, dan was het uiteindelijk geen succes geworden.
5: Nee.
3: Maar ben je bereid om dingen te proberen, verschillende dingen aan te pakken, dan kom je heel ver.
5: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bordeel?
4: Ja, dat ben ik zeker mee eens, ja.
5: Echt wel hetzelfde, hè?
4: Ja.
5: Ja, niet te veel blind staren op dat cv.
4: Nee, is nergens voor nodig.
5: Ja, zou je dan kunnen zeggen dat de cv dood is? Dat het wel misschien een beetje ouderwetse manier is?
4: Ja en nee. Ik denk dat je het af en toe wel om te kunnen... Zeg maar, we gebruiken het nog steeds voor opdrachten, om opdrachten binnen te halen. Je moet toch kunnen aantonen dat je af en toe dat je wat ervaring hebt.
5: Ja.
4: Maar dat is meer voor de seniors. Dus bij de junioren zie je dat minder. Dus ja. De starters wordt minder naar gekeken. Er wordt meer gekeken hoe het in het gesprek is. Hoe komt de persoon over?
5: Ja. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
3: Ik zou intern best wel zonder een cv kunnen. Als ik gewoon een aantal checkjes heb. Ja, dus iemand moet wel een hbo-niveau bijvoorbeeld hebben. Een hbo-afgerond of dat soort dingen. Maar verder zou het me echt niet uitmaken.
5: Nee. Voor jou zou het wel aan de kant mogen wat dat betreft.
3: Zeker.
5: Ja?
3: Ja.
5: Zie jij dan dat er toch nog te veel aan vastgehouden wordt?
3: Richting onze opdrachtgevers zeker, ja. Ja, we hebben eigenlijk net recent een voorbeeld gehad waarbij we een opdracht opnieuw mochten invullen, omdat er iemand wegging. En ja, wij denken dat we die invulling prima kunnen doen met twee junioren.
5: Ja.
3: Alleen de klant vindt dat heel ingewikkeld en die moet dat echt voor zichzelf goed praten ergens, om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen.
5: Ja.
3: Terwijl wij denken, ja, volgens mij kunnen we het op deze manier prima met die twee junioren onder begeleiding van Bordeel hartstikke goed invullen.
5: Ja. Ja, toch apart hoe dat dan soms gaat dan ook. Hè? Ja. Tegelijkertijd hè, is er natuurlijk heel veel in de wereld gaande. Niet alleen wereldwijd, ook in Nederland. Opkomst van AI is natuurlijk ook enorm, laten we wel wezen. Hè? Dat verandert iedere dag. Dan zou je ook zeggen, ja, bedrijven gaan wel juist steeds meer openstaan dan misschien ook wel voor jongeren.
4: Je zou het zeggen, ja.
5: Dat zou je dan denken. Van ja, hè, die nemen die nieuwe technologie veel meer met zich mee. Dat kan ook een kans zijn dan juist weer.
4: Ja. Zeker.
5: Is dat ook jouw ervaring? Of zeggen we nou nee, toch niet helemaal?
4: Gedeeltelijk. Ja, ik denk dat het wel steeds meer komt.
5: Ja.
4: Ik denk, ze hebben altijd, vaak even tijd nodig.
5: Dat is het, hè?
4: Ja, even wennen aan wat er gaat gebeuren.
5: Ja, mensen zijn toch bang voor verandering.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, je ziet het veel. Ja, verandering is vaak lastig.
5: Ja. Hoe komt dat, denk jij, Rick? Waarom vind je het zo lastig?
3: Het is ook gewoon heerlijk om elke dag een beetje hetzelfde te doen om dit.
5: In je routine te zitten.
3: Nee, ja, dat weet ik niet. Blijkbaar de veilige haven vinden mensen toch ergens prettig.
5: Ja.
3: Maar ik vind wel, als je het hebt bijvoorbeeld over jongeren en de kansen in AI. Wij doen daar best wel veel mee. Maar degene die daar bij ons het meest in doet is Gerben, onze directeur. Nou, die is iets ouder dan wij zijn. Hij is denk ik 37, 38. Kijk jou even aan.
4: Ongeveer.
3: HRM, ik zou het moeten weten, denk ik. Maar dat heeft ook te maken met hoeveel moeite hij daarin stapt. Hoe interessant hij dat vindt. Hoe diep wil hij in dat onderwerp duiken. En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor een junior. Een junior hoeft niks te kunnen. Maar wil je echt in een onderwerp duiken en zorgen dat je daar alles van weet. Ja, dan maakt het niet uit of je daar al jaren mee werkt of net mee werkt. Of wel of geen ervaring hebt.
5: Nee.
3: Dan kun je dat uiteindelijk bereiken als je dat wil.
5: Ja, ja, dan is dat gewoon een persoonlijk talent eigenlijk.
3: Ja.
5: En dan staat het veel meer los van die leeftijd.
3: Zeker.
5: Ja, is dat misschien eigenlijk ook wel hoe we er veel meer naar zouden moeten kijken? Dat we gewoon veel minder naar leeftijd eigenlijk kijken?
3: Ja, wat mij betreft wel. Leeftijd heeft uiteindelijk, ja, dat zegt niet zo heel veel.
5: Nou, dat is het.
3: Hè, soms wordt er gezegd dat iemand met die auto's heeft veel ervaring. Ja, ervaring is allemaal leuk. Maar wat doet die ervaring in het hier en nu, zeg maar? Wat heb je er nu aan?
5: Ja.
3: Dat kon toen misschien heel waardevol zijn. Maar is dat nu nog steeds zo? Dat vraag ik me af.
5: Nou ja, en de ene dertiger of veertiger is ook weer, kan compleet anders zijn dan de andere dertiger of veertiger. Zeg. En dat geldt ook voor twintigers, zeg maar. Zijn twintigers die enorm volwassen zijn en enorm veel verantwoordelijkheid al aankunnen, zeg maar.
3: Zeker.
5: Dus ja, dat meer herkennen, die talenten herkennen, eigenlijk veel belangrijker.
3: Ja, en dat heeft ook wel met ontwikkeling te maken. Ik heb wel een aantal keer bij Missie 3 gezegd, als ik hier ooit was gestart, dan was dat denk ik geen succes geworden. Ik ben begonnen in een organisatie waar het heel gekaderd was en waar ik in, ja, eigenlijk in het hele duidelijke kaders dingen mocht gaan doen. Mm-hmm. Daar heb ik superveel van geleerd, omdat ik binnen die kaders wel wat mocht bewegen, maar ook heel erg gemanaged werd. Dat was voor mij op laatst ook wel heel erg klaar. En ik ben nu heel blij met dat ik heel veel vrijheid heb in hoe ik mijn dingen kan uitvoeren. Maar dat was andersom denk ik minder goed gelukt.
5: Okay.
3: Dus soms heb je dan natuurlijk ook wel tijd voor nodig om dat te ontwikkelen.
5: Ja. Zeg je dan, zou dat dan jouw advies ook zijn? Eerst een soort structuur aanbrengen en daarna meer vrijheid geven?
3: Nee, mijn advies zou zijn, kijk naar wat iemand nodig heeft.
5: Okay.
3: Dus de ene persoon kan gelijk, Bodil heeft het wel gered vanaf de start. Ja, die kan blijkbaar beter met die vrijheid vanaf de start omgaan. En een ander heeft meer structuur nodig om er wel uiteindelijk te komen.
5: Ja, ja. Het lastige daarvan lijkt me alleen, hè, door heel erg persoonlijk te kijken. De vraag is of die persoon dat ook zelf al goed weet. Zeker als je bijvoorbeeld nog jong bent. Ja. Weet jij wel wat precies goed voor jou werkt?
4: Ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
5: Je zit zelf nog in die zoektocht.
4: Ja, daarom hebben we ook altijd iemand ernaast staan die met onze junioren meeloopt om regelmatig in gesprek te gaan. Waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig?
5: Ja.
4: Heb je meer vrijheid nodig? Weet je iets niet? Heb je meer handvaten nodig?
5: Nee, die begeleiding is denk ik dan wel echt cruciaal, hè?
4: Ja.
5: Ja. Hebben jullie nog een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een mooi voorbeeld hoe het dan dus echt goed werkt, zeg maar. Dus dat jongeren en junioren echt goed integreren in het bedrijf.
4: Die hebben we zeker. We zijn druk bezig. We hebben nu allemaal junioren die zijn gestart, recent. De collega's van ons, die echt schoolverlaters, die nu die wij hebben meegenomen in het bedrijf en nu helemaal lekker los bij een opdrachtgever aan de slag kan gaan. Omdat het zo goed is gegaan met de begeleiding die ze hebben gekregen. En helemaal het vertrouwen van iedereen. En die nu zelf hun eigen weg kunnen bewandelen.
5: En aan wat voor projecten moet ik dan denken, zeg maar?
4: Grote infraprojecten ook in Noord-Nederland. Ja, als ook veel contractmanagement. Ja, veel contractmanagement de laatste tijd. We hebben nu ook iemand die is net gestart bij de projectbeheersing.
5: Yeah.
4: Dat is meer risicomanagement, kwaliteitsmanagement, die sector. Daar wordt zij ook heel erg in begeleid en meegenomen. En je ziet dus ook al dat zij steeds meer vertrouwen krijgt. En steeds meer zelfvertrouwen in wat ze aan het doen is. En je ziet iemand echt helemaal opbleuren en het leuk gaan vinden.
5: Ja, mooi is dat, hè?
4: Ja.
5: Ja, dan zet je iemand echt in zijn kracht.
4: Ja, het is leuk om daarnaast te staan en diegene daarin mee te nemen.
5: Ja. Is dat voor jou ook nog een heel proces geweest, zeg maar, hoe je dat zo goed mogelijk kan doen?
4: Ja, het blijft altijd, want iedereen heeft andere wensen en andere behoeftes.
5: Ja.
4: Dus altijd zoeken bij de persoon wat iemand fijn vindt.
5: Ja. Ja, het is heel persoonlijk wat dat betreft ook wel, hè?
4: Ja,
3: zeker.
5: Rick, als ik hier naar kijk, hè, ik vind het super mooi wat jullie doen, hè, want jullie vinden dus juist die ontwikkeling, maar die begeleiding erbij dus ook heel erg belangrijk. Maar het wordt ook meteen heel persoonlijk. Die aandacht heb je dus dan wel echt nodig voor mensen.
3: Absoluut, absoluut. Dat is wel soms een uitdaging. Wat ook in het eerder vertelde is dat veel mensen zitten bij ons niet heel vaak op kantoor. Dus we zijn niet een organisatie waarbij we bij een starter naast je gaan zitten en gaan vragen van, hoe gaat het bij
5: jou? Gaat het nou? Ja.
3: Nee, iemand moet het echt wel zelf doen. Daarvoor doen we ook in de sollicitatie altijd een TDA. We doen een TDA. Dat is een soort van persoonlijkheidstest. Daarin komen ook bijvoorbeeld leerstijlen naar voren. Dus waar je net over had. We hebben een beetje inzicht in hoe iemand graag wil leren. Hè. Wil iemand vrijheid of wil iemand juist meer meegenomen worden in de stof. Dus zo proberen we wel al een beetje een idee te krijgen van hoe dat voor iemand zal zijn. En om daarop te acteren. Maar vervolgens is het wel ook de aandacht geven terwijl iemand start. En dat is soms wel lastig en verwacht je ook wel iets van de starter zelf.
5: Ja.
3: En die verwachtingen proberen we ook wel heel duidelijk uit te spreken. Hè? Dus je kunt niet bij ons gaan zitten en wachten dat er iemand naast je gaat zitten. Nee, jij moet zelf de telefoon opnemen, dan wil iedereen je helpen. Iedereen staat dan zeker voor je klaar. Maar je moet dat wel zelf gaan vragen.
5: Ja.
3: En dat is ook wel iets waar we in de eerste maanden heel erg naar kijken, waar we op coachen en wat we proberen te stimuleren.
5: Ja, want in een sollicitatiegesprek, iemand kan nog zo'n mooi gesprek hebben, maar dat weet je dan toch nog niet, toch?
3: Iemand heeft ook waarschijnlijk geen idee waar hij echt aan begint. Want ja, ze hebben nog nooit iets in de infra gedaan. Ze hebben waarschijnlijk nog niet nooit gewerkt. Dus het is allesmaal nieuw.
5: Ja.
3: Dus ja, dat is heel lastig.
5: Ja, ja. Dus dat is dan echt wel gewoon in die beginmaanden goed kijken van, wat voor iemand hebben we nou eigenlijk echt? En wat past dan echt ook bij diegene?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Wat Boriel zei, we hebben een buddy systeem. Dus we hebben iemand die daar sowieso kort op zit. En op die manier proberen we de aandacht te geven die nodig heeft.
5: Ja. Wat zou jullie advies ook zijn voor andere organisaties die hiermee struggelen?
4: Geef die junior de aandacht. Ja.
5: Ja. En concreet, hoe doe je dat? Hoe geef je ze aandacht?
4: Zorg dat je in gesprek blijft. Dat.
5: Ja. Ja, probeer ze ook echt zo goed mogelijk te begrijpen, denk ik ook wel. Gewoon nieuwsgierig te zijn.
4: Ook dat, ja.
5: Ja.
4: Aandacht.
3: Ja. Rick? Ja, ik zou zeggen, hou in gedachten dat het anders, dat ze anders denken over werk dan dat je dat zelf doet. En ja, kijk of je daar een weg in kan vinden met elkaar, dat het elkaar kan versterken.
5: Ja.
3: Dan denk ik dat je een heel eind komt.
5: Ja.
3: En vooral, ja, sta je niet blind op dat cv of op die ervaring. Geef iemand gewoon een kans.
5: Ja. Als jij nu zelf ook kijkt, hè, naar al die junioren die jullie ook inmiddels binnen hebben gehaald. En die nu ook gewoon zelfstandig op de werkvloeren staan. Wat doet dat met jou ook?
3: Ja, ik denk zelf altijd dat ik nog heel jong ben. Dus dat ik kan me goed...
5: Je bent gewoon zelf ook een junior, toch?
3: Ik voel mezelf ook nog junior. Ik vind dat heel leuk. Goede energie en ik kan me daar goed mee matchen. Dus ja, mij geeft dat zeker wel energie.
5: Ja.
3: Al moet ik zeggen dat... Ja, dat kan met mensen met een oudere leeftijd ook zo zijn natuurlijk. Hè.
5: Dus dan komen we toch weer eigenlijk bij dat het eigenlijk niet uitmaakt.
3: Niet uitmaakt, nee. Als het maar een persoon is die bij je past en bij je organisatie past.
5: Ja.
3: En hetzelfde nadenkt over hoe jij dat ook doet in het werk.
5: Ja, toch nog eventjes die vraag, hè, waar we mee begonnen. Hoe maak je organisatietalentontwikkeling voor junioren nou aantrekkelijk en sexy? Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Want het is natuurlijk super mooi dat jullie hier al heel goed mee bezig zijn, zeg maar. Er zijn jullie een mooi voorbeeld in, ook voor andere bedrijven. Maar hoe ga je dit nou sexy maken, zowel voor jongeren als voor organisaties?
3: Ja, voor de jongeren denk ik vooral leer ze begrijpen. En daarop in te spelen, hè, met ook je uiting in hoe je ze aan gaat trekken. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, ik denk dat deze generatie het gewoon veel interessanter vindt als het gaat over... hoe kan ik me ontwikkelen? Wat zijn daar de mogelijkheden in? In plaats van, het gaat heel erg over salaris en dat soort zaken. Hè? We hadden het al over die vrije dagen bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daar ze meer in vinden?
5: Ja.
3: Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat dat niet ten koste gaat van hun ontwikkeling? Hè? Dus dat als er minder dagen zijn, ja, moet ik dan meer werken? Of heb ik daarnaast dan ook nog ruimte voor ontwikkeling voor mezelf? En dan denk ik dat ze ook nog wel bereid zijn om dat deels in eigen tijd te doen.
5: Ja, denk in oplossingen eigenlijk ook wel. Bodil, tot slot nog?
4: Ik sluit me hier helemaal bij aan.
5: Ja?
4: Ja.
5: Dat wel eigenlijk gewoon, hè? Kijk gewoon heel erg wat bij die persoon past. Dat is toch eigenlijk wel heel erg de kern wel van dit verhaal.
4: Stel de mens voorop.
5: Ja. Ambities nog voor dit jaar? Verder? Nog heel veel junioren ook weer in hun kracht gaan zetten?
4: Of...
3: Nou, ik denk vooral... Ik wil vooral de onboarding... die kan nog beter wat mij betreft.
5: Yeah.
3: Dus daar kunnen we stappen in maken. Dus als ik dan kijk naar mezelf, mijn eigen invloed... het HRM-vlak, dan heb ik daar werk te doen.
5: Werk aan de winkel. Boreel?
4: Ja, zeker. Ik hoop dat ik nog heel veel mooie groeigesprekken mag gaan voeren binnen Missie 3.
5: Ja, daar gaan we van
4: helpen, ontwikkelen.
5: Ja, mooi. Ja. Mooie ambities. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En heel veel succes met alles. Dank jullie wel.
4: Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: verandering van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: bijna de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk? Mijn naam is Olivier de Neve en in deze Let's Talk Business praat ik erover met drie mensen van FTI Consulting. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie senior managing director, maar alle drie met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken ze aan één centrale vraag, namelijk wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie. We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, drie disciplines, één programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
1: Let's Talk Business, Olivier de Neve.
0: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
2: Goedemorgen.
0: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting, ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
3: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. Die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
0: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
3: Exactly.
0: Ja. Ja. En want het is natuurlijk nog wel eens zo. De kritiek op consultants dat er gezegd wordt. Ja, die staan een beetje aan de zijlijn. Die weten het altijd beter.
3: Ja.
0: Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En ja. Jij zegt dus dat is bij ons anders.
3: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij zijn allemaal aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
0: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
4: Nou, een beetje aan de zijkant.
0: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
4: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
0: Oké, ja, want jij gaat over?
4: Restructuring.
0: Ja, precies, ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
4: Exact.
0: En dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
4: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. Hè? Dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ja. Ik denk dat dat vooral is wat Anand ook net aangeeft. Je kan als consultant mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
0: Ja, ja. En voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
4: Absoluut. Ja. Ja. Wij werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief. En ja. Dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
0: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
4: Nee, dat niet.
0: Oké, okay, dus je houdt je werk wel bij je werk.
4: Ja, ik denk dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
0: Nee.
4: En daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
0: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
5: Dat is wel echt heel bijzonder.
0: Oké.
5: Okay. Kort te houden. Transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad. In plaats van een consultant.
0: Ja.
5: En dat maakt dat we de taal van ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
0: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
5: Ik heb altijd wel in de financiële kolom gewerkt.
0: Ja.
5: Maar binnen een bedrijf, een financial due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. En private equity heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik ben altijd wel in de financiële kolom actief geweest. Maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
0: Ja, ja precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
5: Ja.
0: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
5: De afwisseling.
0: Ja?
5: Ja, eigenlijk continu ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
4: Ja.
5: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
4: Ja.
5: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
4: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
5: Ja, het is wel, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
4: Mm.
5: Je moet wel willen begrijpen, waar kijk ik naar?
4: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
2: Kan je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia.
4: Nou, hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
2: Nou, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
4: Ja.
2: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling, maar wel steeds binnen dezelfde context. En ik vind het heel leuk om ook met verschillende bedrijven bezig te zijn.
4: Mm-hmm.
2: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
4: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk, dat past echt bij mij?
3: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd, is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar management die er vaak al 20 jaar zit, zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals ze in het Engels zeggen, move the needle.
4: Mm-hmm.
3: En ten tweede, de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal consulting een beetje ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook, vind ik, heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar
4: ja.
3: mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO die vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in de industrie kennen, maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
4: Ja, precies. Want jullie moeten heel snel je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken en daarna kom ik wel eens even met iets.
3: Ja, exact.
4: Ja, we hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants dat ze zeggen, ja maar eigenlijk, of eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren, van ja maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen, maar ze laten het door iemand anders zeggen, want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
3: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede consultant is dat je toch, ook al heb je, is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval.
4: Mm-hmm.
3: En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het ons zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt bij B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
4: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan. Want als je naar een psycholoog gaat en je zegt, ik heb dit probleem, dan zegt de psycholoog ook, nou, dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
3: Vertel over je moeder, ja.
4: Ja, dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wel duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor, maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk? Wat je vaker hoort?
5: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financieel due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financieel due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed.
4: Mm-hmm.
5: En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
4: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in hun aanpak, denk je?
5: Oeh, vind ik een moeilijke.
4: Of qua persoonlijkheid?
5: Nou, ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen.
4: Mm-hmm.
5: Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
3: Conservatiever.
5: Dankjewel voor de aanvulling.
4: Ja.
5: En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, nou ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
4: Beetje met de botte bel bedoel jij?
5: Ja, precies. Ja. Inderdaad. Ja. Wat
3: harder moet zijn.
5: Harder moet zijn. En transformatie zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
4: Ja.
5: Dus dat vraagt, het vraagt echt wel een andere skillset.
4: Ja, nou reageer er eens op.
2: Nou,
4: de bottenbel.
2: Die is ook.
5: Waren jouw woorden.
2: Nee, dat is prima. Nee, kijk, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het sterke van consultancy is dat je
4: zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses en die op papier zetten, dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen, uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
6: Meekrijgen.
4: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt, we zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
6: En die tot goed toe krijgt die inderdaad wel.
4: Ja. Ik zeg het zelf even, maar die goed kunnen connecten. Ja. Die goed de room kunnen readen. Die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek. Hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Hè. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances. Maar ik denk dat de people, hè, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, het zijn wel mensen.
6: Ja. Die, word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
4: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn. Die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, ja, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat is zo.
6: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnold?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En dan is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnold zei, transformatie is vrijwillig. En herstructurering is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management. En Arnoud is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van de bedrijf.
6: Ja, want stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
3: Ja.
6: En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
3: Absoluut. Ik denk de meeste van ons die we zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten. Die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
6: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
5: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
6: Ja, vertel.
5: Pijn voelen is meer Arnoud, ambitie is meer aan de hand.
6: En wat is bij jou?
5: Groei vaak.
6: Groei? Ja ook wel ambitie.
5: Groei of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
6: Ja.
5: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen. Groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrippen. Daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
6: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vraag hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. Nou, daar komt ie.
7: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
6: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie, het vakjargon, wie biedt? Wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
5: Ik vrees dat we ze allemaal gebruiken.
4: Ja, dat is een groot probleem.
6: Ja, maar je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeukwoord.
3: Voor mij is het value added.
6: Value added.
3: Ja.
6: Ja, dus waarde toevoegend.
3: Waarde toevoegend.
6: Ja.
3: Dus wel een beetje van ja, wat voor soort waarde. En dit is ja, gewoon een stopwoord een beetje.
6: Ja, dus de hele tijd roep je dat. Ja, zoals sommige mensen zeggen, zeg maar, zeg jij value added.
3: Nou, ik niet, maar sommige mensen wel.
6: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
4: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
6: Earnings before income tax.
4: Depreciation, amortization.
6: Yes. Ja, ik kwam halverwege.
4: Ja, maar dat geeft niet. Maar dat is voor ons echt een soort. Hè, dat is altijd. En je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel. Niet CEO's en CFO's, maar wel niveaus eronder. Dat, wat doe je dan eigenlijk?
6: We zien water branden.
4: Waarom is het nou zo belangrijk?
6: Ja, precies. Ja. Heb jij er nog eens, Sas?
5: Nee, ik denk het niet.
6: Nee. Je houdt wijselijk even je mond voor dit moment. Ja.
4: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, om het maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden. Maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels.
5: Ja.
4: Dat
5: we het normaal vinden. Het niet meer.
6: Nee, precies. Dus je zou er niet vanaf willen?
5: Nou, misschien wel. Maar het is ook een beetje, het hoort er een beetje bij.
6: Ja, oké. Okay. Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en The Next Summer hier bij New Business Radio.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring. Anand in transformatie. En Saskia in transacties. Ja, hoe hangen die werelden in de praktijk samen? Dames eerst, Saskia.
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Moment dat je bijvoorbeeld, wat ja, denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien, maar misschien ook nadenken over past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me en dan wil ik een stuk afstoten. Mm-hmm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject of naar aanleiding van een restructuring, omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie, maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence.
1: Ja.
2: Dat heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker. Ja.
1: Dus dan
2: het is echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van nou, dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia. Mm-hmm. Want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje. Soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: De enige manier het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt.
4: Ja.
2: Bijvoorbeeld
4: ja.
2: Dat je wij doen
1: nog een
2: carve-out.
1: Ja, een dus carve-out,
2: dat je, een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil, als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten, stand-alone, dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja. Best lastig, denk ik.
2: Het standpunt van die kosten, dat komt dan vaak van een team van Anand,
1: ja.
2: Bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit elkaar. Ja. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme. Of in ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben. Dus naar je eigen collega's werk te kijken.
1: Dus hij gaat het eerst lossnijden. En daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Of ze niks vergeten zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie? En wanneer is het er eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?
4: Ik denk, het is zeker te laat als de motor overhit is. En er zit geen benzine meer in. Dus
1: wanneer is dat?
4: Dat is vaak financieel. Dus dat is vaak als er of covenanten gebroken zijn. Dus dat betekent dat je schuld niet kan afbetalen. Of er is geen cash meer om gewoon zelfs de mensen te betalen. Geld is gewoon op. En transformatie is voornamelijk, het is een beetje in deze wereld, of de dag van vandaag met AI is, gaan er heel veel bedrijven onder transformatie door. En het woord transformatie kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen. Het kan ook gewoon dat jij moet nadenken over hoe je met de AI moet omgaan. En wat dat voor je businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn, waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
4: alles.
1: Definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
4: Ja.
1: Enzovoort.
4: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie en de visie. Maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is. Maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen. Die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk. Mm.
1: En ja, ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
4: Ja, nee. Ik bedoel, ik denk het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruiken zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam.
1: Mm-hmm.
4: Van wat kan je met dit internet, wat kan je met de AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
4: Ik denk dat wij, omdat wij een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategie afdeling die daar naar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen we wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt, dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
4: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter. Dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben, want dan doen we ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken, wat is een bedrijf echt waard? Wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, als we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daarmee uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing en dat het echt volledig afweek uiteindelijk.
2: Dan gaan we als deals niet door. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren en tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld, maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende.
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet, is dat een deal fever noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan, dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
4: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
4: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. En dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Dat uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
4: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is vaak toch door een cultuur.
1: Juist. Ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben. Is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Ja. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel zoals je het stelt. Want het herstructuring is best complex. Je zei net over blinde vlekken. Ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hands aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledige roer om.
3: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog aan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Hè. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alles maken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook, en dat is een een professie, denk ik, die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. Ook kijken van wat ligt er onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand in de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht. En kunnen we dat niet optimaliseren?
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
3: kan bijten. Ja? Dus wij pakken af en toe, nemen we een statutaire rol. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten. En dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor zeggen?
3: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
3: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het management team. Dat geeft een heel interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, en je zei het al, dat is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
3: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, joh, hè, nou ja, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
3: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de bot erbij helpt niet. Hè. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten, hè, en ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè, want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè, zeker als je over familiebedrijven praat. Dat zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
3: Want er zijn toch, hè, zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of, als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet. Dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
3: En dat inzien, hè, dus als management zien van hey, dit kunnen wij niet. We moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
3: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie. Ja, daar komt
3: zeker
1: het
3: niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Hey, ja.
3: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
5: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja. Een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand van jullie iets?
4: We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk het beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
4: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
4: Het is gewoon duur. Als je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product van tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op New York.

0: talking. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Olivier de Neve en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen op dit moment heel veel sectoren. Hoe veranderen ze jullie eigen werk eigenlijk op dit moment?
2: Ja,
3: ik denk dat zeker due diligence enorme impact daarvan gaat krijgen. We hebben het dan ook over AI-enabled due diligence. Dat is dan de nieuwe buzzword. Mm-hmm. Wij werken vrij veel met junioren. En wat je ook wel ziet in andere sectoren is dat AI een deel van het juniorenwerk vervangt. Met name het repeterende deel. Dus ook altijd fragmenten van je werk zijn repeterend. Dus je kan niet het hele proces in AI stoppen. Dan zijn we ook klaar en out of business. Dus dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.
1: Hoeft dat ook niet?
3: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen. Omdat iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring bijvoorbeeld van je. Dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld. Ja. En AI kan dat niet.
3: Nou kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan.
3: Ja.
1: Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
3: Zeker, maar wij, wat Anand ik in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus we hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Dan moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. Dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
4: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee. En
4: dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
4: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
5: Ja, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat de AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
5: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
5: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door de AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moeten nog steeds wel checken, maar dat is een
1: makkelijk stap. Ja.
5: Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen. Dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad dat dat is ook een beetje mijn zorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden. Dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
5: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar het is ook luier misschien, denk ik, toch?
5: Ik weet niet, weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
5: Dat denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
5: Ja, ik kan wel wat verkopen. Ja. Daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben.
1: Ja.
5: Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang het relevant is, dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten.
4: Urgentie. Het is inderdaad... In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is bij, als je bij corporate zit, is dat wat minder. Waar het toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt... in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij.
1: Ja.
4: Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En voor wat value add erbij.
4: Met dat value add erbij. En dat ja. kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel kopen en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren.
4: Ja.
1: Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
4: Exactly.
1: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen. Inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
3: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet. Of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken wat gaat er gebeuren.
1: Onzekerheid groot.
3: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden. Mm. En dan heb je wel minder dealflow.
1: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
3: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
1: Ja, die had er minder last van.
3: Ja.
1: Ja. Arnoud?
5: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessanter vind om te zien is dat... In de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie, is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
1: Ja, je raakt eraan gewend.
5: Ja, dus een heel concreet voorbeeld, hoge inflatie. Heeft op een gegeven moment geleid. En hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vaste contracten hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. En als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, dan moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Dat zou maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo dat, ja, je toch, het lijkt, mijn constatering is in ieder geval bij bedrijven waar ik kom, dat je ziet dat het nieuwe normaal rekening houdt met meer disruptie. We hebben natuurlijk een politiek klimaat, internationaal, maar ook nationaal, waar je ook iets van kan vinden.
1: Gebeurt een hoop.
5: En iedereen lijkt zich daar toch enigszins mee te vereenzelvigen en zeggen, oké, dit is dan blijkbaar wat het is en daar zullen we mee om moeten gaan.
1: Ja.
5: Dus ik denk dat een aantal van die dingen die je net noemde, 10 jaar geleden allemaal individueel tot enorme crisis zouden kunnen hebben geleid. En nu lijkt het wel wat meer onderdeel van de regular going concern.
1: Ik merk het wel, jij bent van de positieve boodschap.
5: Ja hoor.
1: Arnoud, dit vind ik toch een geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag, dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar nou de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren? Waar zit die groei?
4: Ik denk dat het zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren zit er gewoon margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moeten ze naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arna natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En nu opeens is dat niet meer zo goedkoop.
1: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
4: Ja.
1: Ja. Zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, ik weet niet of ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
3: Dat ik niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik weet niet. Ik zou het echt 1, 2, 3
1: niet. Nou, anders mag je hulplijnen inzetten hier, hoor.
5: Jij stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
1: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
5: Dat dacht ik eigenlijk later. Het is zelden dat ik wakker lig. Want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van. En dat zit meer in de dealmaking. Hè? Dus als je bezig bent met een bedrijf. Ik kan de naam natuurlijk niet noemen. Maar nee. Waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè? Om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. En ik heb één keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen, wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
1: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar ja. Het is ook wel gewoon.
1: Het is ook echt waar.
5: Ja. Het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon no-nonsens te zeggen waar het op staat. En in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
1: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd welk. Ik ga jullie het hemd van het lijf vragen. Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze. En, past nu ook wel een beetje.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op de wereld van consultants. Met FTI consultants en zelfs drie mensen daarvan hier in de studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
2: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijke aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs. Maar EQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is denk ik het tweede. Derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken, hoe ze over werk nadenken.
1: Cultureel, ja.
2: Cultureel, dus dat neem je mee. En dat, daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
1: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet.
2: Ja.
1: Of juist wel. Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
3: Ja, verschillende wel.
1: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje.
3: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, want ik heb heel lang bij de bank gewerkt, dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in de opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, ik geloof een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en een echt zo'n megafoon.
1: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
3: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet, het zweet droop van mijn rug.
1: Dat snap ik, ja.
3: En
1: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
3: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Maar dat is een moment wat ik nooit vergeet.
1: Nee, dat is een mooi, niet een mooi moment per se, maar wel mooi dat je deelt.
3: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel kwam en dat hij er nog stond.
1: Nou zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
4: Met 4 volle banden in plaats van lekke banden.
1: Exact. Nou, dat ook prettig, ja. Ja, Saskia, welk advies zou je de jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
4: Iets minder druk maken wellicht.
1: Ja?
4: Soms denk
1: over wat?
4: Ja, over wat niet zou bijna. Ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
1: Ja.
4: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
1: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken, hoor. Dus, ja.
4: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndroom.
1: Stap wat meer naar voren.
4: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
1: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
2: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen.

0: lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
1: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat went niet altijd.
0: Het hoort erbij.
1: Ja, nou ja, daarover gesproken. Wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghu Raman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag en tot de volgende keer.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
10: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
3: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
11: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
15: Goedemorgen, efficiënter werken en kortere doorlooptijden. Elke organisatie wil het, maar hoe krijg je het nu echt voor elkaar? Critical Minds bewijst inmiddels al meer dan 15 jaar dat de sleutel niet in dikke rapporten ligt, maar in de mens en de praktijk. En vandaag duiken we in de wereld van zelfsturing, ketensamenwerking en maken we kennis met een nuchtere aanpak bij complexe projecten van mijn studiogasten Floris Groeneveld, ook oprichter van Critical Minds, Tjardo Mullenbroek en Bas Schreuder.
3: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
15: Zo, hartelijk welkom. Ik begin even bij jou, Floris. Dat is natuurlijk logisch, want je bent de veroorzaker van het feit dat dat bedrijf er nu al 15 jaar staat, Critical Mind.

0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, van harte welkom. Hoe ben je ooit op het idee gekomen?
0: Oei, ik heb achtergrond in de maritieme techniek. Ben ooit bij een bedrijf afgestudeerd waar een hele hiërarchische organisatie, waar projecten nou niet heel efficiënt liepen. En daarachter gekomen dat als je succesvol wil zijn, dat je het samen met mensen moet doen. En dat je, als het gaat over grote projecten, dat je ook gewoon een team moet hebben waar je mee kan samenwerken.
1: Ja, waren destijds de cijfermatige, data gedreven projecten, werd daar niet gekeken naar de mens?
0: Mensen moesten gewoon uitvoeren. Die moesten gewoon doen wat er gezegd werd. En als je wil samenwerken, dan zal je toch met elkaar de dialoog moeten zoeken. En niet vertellen wat iemand moet doen. En dat zit ook niet in mijn genen. Je gaat met elkaar in overleg en kijken hoe je elkaar kan versterken. Dat is een beetje de basis.
1: Heb je dat ook zien veranderen eigenlijk de afgelopen jaren? Dat er toch meer aandacht is voor de mens achter de projecten?
0: Zeker weten. Ik denk, toen ik ooit Critical Minds bedacht, dat was in 2006. Dat was ik een soort... mijn vrienden zeiden, jij met je geitenwolle sokken geleuten, wat ben je van plan eigenlijk? En nu zijn diezelfde vrienden die af en toe bellen van, Floris, kun je eens even komen kijken en kun je met Critical Minds niet even komen helpen? Dus er is een andere stroming aan de gang. Het hele hiërarchische verandert in, we doen het met elkaar en het menselijke aspect wordt steeds belangrijker.
1: Ja, nou, we met elkaar gesproken, je bent inmiddels met vier.
0: We zijn met vier partners. Ja.
1: Vier partners in het bedrijf en je hebt daarvan meegenomen.
0: Chardo. En Bas?
1: Chardo Meulenbroek, laten we bij jou beginnen.
2: Ja.
1: Wat is je achtergrond?
2: Mijn achtergrond is bedrijfskundig. En ik heb daarnaast, voordat ik met Critical Minds, voordat ik met Floris eigenlijk ging samenwerken, heb ik in de interimwereld ben ik actief geweest. En ja, Floris en ik kwamen elkaar, ik denk inmiddels al, nou, een kleine 13 jaar geleden kwamen we elkaar tegen. En wij vonden ons elkaar onder andere op hetgene wat Floris zojuist vertelde. En toen zijn we aan de slag gegaan.
1: Bedrijfskundig interessant. Ik heb er ooit een poging toe gedaan, terzijde. Bas Schreuder.
3: Goedemorgen.
1: En jij, wat is jouw achtergrond?
3: Ook bedrijfskundig, met de strategiemaster op de VU in Amsterdam, hier in de buurt. En 10 jaar geleden begonnen mijn eerste baan bij Critical Minds als projectmanagement consultant. En in die tijd veel projecten gedaan. Op interim basis steeds meer advies en programmamanagement. En toen waren we een klein clubje met z'n tienen. Inmiddels is het team bijna 50. En na een aantal jaar kwam ik bij Floris & Chardo in de lucht. En ik zei, is er een manier hoe ik nog meer mee kan doen in het ondernemerschap? En daar bleek ruimte voor te zijn. En daar hebben we een plan voor gemaakt. En inmiddels mag ik me 5 jaar mede-eigenaar van Critical Minds noemen.
1: Hoe zou je Floris als eigenlijk inmiddels collega, een echte sparring partner kunnen omschrijven?
3: Een visionair die tegen de stroming in durft te zwemmen. Die heel veel ruimte biedt aan anderen om zich te ontwikkelen. Waaronder mijzelf. Gewoon een fijne kerel om mee samen te werken.
1: Jij Bas?
2: Heb je nog iets van hem te goed, Bas?
1: jij Charlo? Hey, en jij?
2: Hoe ik Bas zou omschrijven?
1: Nou, Floris.
2: Floris. Ja, nee, Floris is... een man met een hart van goud. Die echt het beste met de wereld en met de mensen om hem heen voor zich heeft. En die ervoor zorgt dat het elke dag leuk is om met hem samen te werken. En dat gaat niet altijd over één nacht ijs. We kunnen ook enorm clashen met elkaar. En ik denk dat dat juist ervoor zorgt dat de samenwerking goed gaat.
1: Hoe belangrijk is het voor jou dat jij eigenlijk uiteindelijk toch partners in die onderneming genomen hebt?
0: Ik denk dat dat... voor mij echt het allerbelangrijkste is. Ik wil het niet alleen doen. Dat geloof in dat mensen het belangrijkste zijn. Hè, het verschil maken door jezelf te zijn. Hè, dat geloof, dat hebben Bas en Chardo als geen ander. En dat samen uitdragen. Ja, dat maakt 1+1+1 wel meer dan 10 of zo.
1: Precies, ja. Nou, ik vond het wel belangrijk om deze vraag te stellen, want jullie hebben ook de mens centraal. Dus ik dacht, nou, laten we daar eens mee beginnen. We gaan in dit programma natuurlijk duiken in de geschiedenis van Critical Minds. En uiteindelijk ook uitlichten wat jullie nu allemaal doen. Je zei al, achtergrond in de maritieme sector. Dat is nog steeds een van de belangrijkste sectoren die jullie bedienen.
0: Dat is nog steeds ook een plek waar we heel veel actief zijn. Onze focus ligt wat meer op de energietransitie tegenwoordig.
1: Maar goed, dat had ook te maken waarschijnlijk met die windmolenparken op zee. Dus dan komt het
0: ook
1: een beetje samen.
0: Er zit ook nog maritiem. Precies, achter, ja, zeker. Ja. Maar mijn hart is wel een scheepsbouwhart, ja, zeker.
1: En laten we eens even beginnen bij het begin. Ja, jij zei net al van, nou, jij werkte in een bedrijf waar projecten eigenlijk alleen maar gestuurd werden volgens de theorie, zou je kunnen stellen. Mensen moesten gewoon uitvoeren. Voor de rest was daar weinig reden tot discussie of ruimte voor discussie.
0: Ja.
1: En toen dat eerste moment dat je dacht, nu ga ik voor mezelf beginnen. Hoe kan je dat omschrijven?
0: Ik ben in 2001 voor mezelf begonnen, in juni. Ik was printers aan het installeren. Ik had nog een namens afstuderen bij de Schelde. Ben ik nog bij een adviesbureautje gaan werken. En toen dacht ik, ja maar hallo, ik sta printers te installeren. Ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Dus ik heb in juni ontslag genomen. Toen ben ik even op vakantie geweest. En toen was ik begonnen. En het was nog niet begonnen of die vliegtuigen vlogen in die torens. En toen zat ik wel van, oké, en nu? Maar doorgaan. Ik zeg altijd dat de eerste 10 jaar van mijn ondernemersleven was vooral heel veel oefenen en ontdekken wat niet werkt. Ik ging leuke dingen doen met leuke mensen. Maar als het fout ging, zaten ze mij allemaal aan te kijken van, en Floris, wat moeten we nu doen? En dat was nou precies wat ik niet wilde.
1: Nee.
0: Dus daar heb ik heel lang mee gestoeid. En in 2006 een concept bedacht, dat had ik Critical Minds gedoopt. En met de toenmalige mensen kreeg ik dat concept niet over de bühne. En pas in 2012 hebben we echt kunnen starten met Critical Minds.
1: Maar goed, dan die financiële druk eigenlijk als het ware, hè, die je toch met zich meebrengt. Je springt in een gat, eigenlijk met, ja, op dat moment weinig inkomsten, neem ik even aan. Ja, ja. Nee? Ja. Dan toch daarin geloven en doorzetten. Wat is daar het geheim achter?
0: Ja, dat is passie. En dat is echt geloof in waar je voor staat. Ik geloof dat als je met mensen samenwerkt, dat je resultaten gaat behalen. En als je doet wat je leuk vindt, dat dat ook oplevert wat je nodig hebt. Dat zijn, denk ik, is de basis.
1: Was het ook gewoon dat je gewoon wist, nou, die visie, die klopt. Die klopt en daar hou ik aan vast. En dat het dan 6 jaar later eigenlijk wel begon te lopen.
0: Ik moet zeggen, in beginjaren van mijn ondernemersbestaan had ik zoveel mensen die ergens wat van vonden, waar ik ook nog wel naar luisterde, omdat ik echt niet precies wist wat ik aan het doen was. Dat ik een hele tijd wel geprobeerd heb om andere mensen ook naar te luisteren. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Echt. Ik dacht echt, ik ga het nu gewoon doen op mijn manier.
1: En was het ook meer intuïtief? Dat je eigenlijk vaak wel intuïtieve gevoel had en dat men dan iets anders adviseerde als wat van jou uit.
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat dat helemaal klopt. Ik wist dat het niet goed was. En op een gegeven moment dacht ik, ga het nu doen zoals ik denk dat het nodig is. Ja, en dat maakte een groot verschil, want toen ging de wereld ineens open.
1: En dan eigenlijk mensen om je heen verzamelen waarvan je uiteindelijk ook zegt van, ja, die brengen mij ook verder. Hè? Samen komen we verder, wordt er vaak gezegd.
0: Ja, daar ben ik helemaal van. Ik heb een droom en ik heb een passie. En ik kan je vertellen, er zijn een heleboel dingen waar ik helemaal niet goed in ben. En om met elkaar te versterken en te zorgen dat je juist die talenten in huis en om je heen hebt, waar je zelf ook beter van kan worden of kan leren. Of zelfs denkt, dit ga ik nooit leren. Laat iemand anders daar heel goed in zijn. Ja, dat maakt ook de samenwerking met Bas en Tjardo zo onwijs tof. Ja.
1: En voordat we straks echt die geschiedenis in duiken, hè, met de eerste opdrachtgevers, dat soort dingen, natuurlijk, dat zijn de echte ondernemersverhalen waar iedereen die van ondernemen houdt ook van smult. Wat was nu het moment dat je dacht van oké, nu hebben we dus eigenlijk de boel aan het rollen. Dat zal rond 2012 geweest zijn dat je zei. Wanneer kwam nu die ene grote opdrachtgever dat je dacht oké, nu kunnen we echt aan de gang?
0: Nou, al heel snel. We hadden heel snel een scheepsbouw in de portefeuille zitten, waar we met meer mensen konden starten en eigenlijk een hele goede basis voor Critical Minds op konden zetten. Ik denk dat begin, dat is 2013 geweest.
1: Straks gaan we verder praten. Gaan we natuurlijk al kijken waar jullie nu mee bezighouden. De achtergrond maritiem, dat is het vertrekpunt en het piketpaaltje wat we nu geslagen hebben. Zo meteen verder.
4: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: 12 tot 12, somewhere op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Critical Minds in de studio. Floris Groeneveld, oprichter. Tjardo Meulenbroek en Bas Schreuder. Zij zijn beide partner van het bedrijf. We hadden het net al eventjes over hoe het bedrijf ontstond. Maar nu dan, toch naar het moment dat die eerste klant... Je zei al, dat was een contract. Daar konden we eigenlijk al meteen aan de gang. Hè?
2: Ja.
0: Wat was dat voor klant?
2: Een grote baggerclub. We hadden net met elkaar besproken dat we met jonge mensen gingen werken. En we hadden dat Critical Minds gedoopt. En ik was ingehuurd als adviseur bij een bedrijf. En ik zei, we hebben hier een flyer van die jonge mensen. Wil je kijken of je daar wat aan hebt? Toen zei hij, ja, maar Floris, ik heb nu iemand nodig. We waren een project in Duitsland aan het doen. En we hadden toevallig een sollicitante, een Duits sprekende Nederlandse, die ook Duits goed kon. En daarmee zijn wij in Duitsland daar het eerste grote project begonnen. En zo zijn we verder doorgegroeid, ja.
0: Ja, want internationaal zijn jullie dus heel actief?
2: Nou, vooral in Nederland. Internationaal, ja, vul me aan hoor jongens, maar we doen wel projecten in het buitenland, maar de meeste projecten zijn gewoon in Nederland.
0: Ja. En als je kijkt, want dat zei je net al, de energietransitie is eigenlijk een van de belangrijkere branches op dit moment. Maar jullie doen meer offshore, maritiem, energie, bouw en infra, jachtbouw, de maakindustrie.
2: Ja.
0: En hoeveel projecten draai je dan gemiddeld, zeg maar, nu, anno nu, in plaats van 2012? Hoe kan je dat omschrijven?
3: We zijn met iets meer dan 40 consultants en ik denk gemiddeld 1,5 project per consultant per jaar. Dus rond de 60 projecten en ook wel zoveel klanten, denk ik.
0: En je zei al, die aanpak, daar heb je echt een visie op ontwikkeld. Hoe doe je dat op het moment dat consultants bij jou, bij wijze van spreken bij jullie in dit geval, aan boord komen? Hoe krijg je eigenlijk die visie overgebracht op elkaar? Hoe gaat dat?
4: Tjardo. Nou ja, waar we net mee begonnen, hè, de visie is het verschil maken door jezelf te zijn. Dat is echt de basis waar Floris en ik elkaar ook op hebben gevonden. En wat we daarmee bedoelen is dat we mensen willen helpen om uiteindelijk zichzelf te zijn. Hè? Dus we gaan aan de slag met wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Dus mensen worden echt geholpen om zichzelf beter te leren kennen. Omdat wij erin geloven dat als je jezelf beter leert kennen, dan maak je betere keuzes. En als je betere keuzes maakt, dan ben je ook effectiever in het werk wat je doet. En dat is ook bij onze opdrachtgevers. Dus dat is echt de basis van wat we doen. Wat we ook hebben, we hebben kernwaarden en kernkwaliteiten. En langs die lat leggen we eigenlijk de mensen die in ons sollicitatieproces zitten.
0: Wat zijn die kernwaarden, kernkwaliteiten? Kan je iets over zeggen?
4: Ja, die kernwaarden, nou, dat is oprecht, transparant, gedreven en positief. Dus het zijn echt kernwaarden. Nou, eigenlijk moet ik een stapje terug doen. Toen wij net begonnen waren met elkaar, toen zaten we met z'n zessen aan tafel. En toen zeiden we, waarom werkt dat nou eigenlijk zo goed hier? En toen kwamen we tot de conclusie dat wij allemaal die vier kernwaarden hadden, dat het ons als het ware verenigde. En toen hebben wij gezegd van, nou, dat is iets wat ons DNA is, dat willen we ook houden. Ik zeg altijd, we hebben heel veel verschillende mensen hebben wij bij ons aan boord, maar die vier kernwaarden, dat verenigt ons nog steeds. Ja, en dat is waar we mensen zeg maar op binnenkrijgen. Ja, en uiteindelijk gaan ze door een enorm ontwikkeltraject heen, zowel persoonlijk, professioneel als inhoudelijk. En dan ja, geloven wij er vooral in dat je gewoon met de poten in de klei moet en zo snel mogelijk gewoon lekker bij een klant actief moet zijn.
0: Moet er altijd de affiniteit zijn met de branches die jullie eigenlijk bedienen?
4: Wij hebben daarin heel veel geëxperimenteerd. Dus kijk, wat het wel bij ons is, het werk wat we doen vraagt een bepaald opleidingsniveau. Dus we werken veel al met HBO en of eigenlijk alleen maar met HBO en WO opgeleide mensen. Wij geloven echt dus dat de mens het verschil maakt. Dus wat wij zien is, als jij als mens weet wie je zelf bent, als jij als mens weet wat je leuk vindt en als dat aansluit bij wat wij doen, ja, dan maakt de achtergrond qua opleiding uiteindelijk niet uit. Dan kan iedereen succesvol zijn bij ons.
3: Ja, en het bronidee was meer niet met de planning vanuit heel erg de technische kennis opbouwen, maar juist vanuit een procesgedachte en hoe laat ik mensen beter samenwerken. Dus het is wel eens gek dat...
0: Ja, klikte.
3: Het is wel eens gek dat opdrachtgevers het heel fijn vinden dat we affiniteit hebben met de branche, maar in de basis is onze dienstverlening heel erg goed toepasbaar vanuit het proces.
0: Precies, mensgericht ook. Ja. Ja. Maar Floris, ik kan me wel voorstellen dat je in het begin in. Op een bepaald moment bouw je natuurlijk een track record op waarin je kan overhandigen en kan laten zien welke projecten jullie al begeleid hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms toch ook wel vertrouwen van opdrachtgevers moet winnen. Hoe doe je dat dan? Is dat dan puur op het feit van dat je de focus hebt op die mensgerichte aanpak?
2: In het begin was het, ik heb een scheepsbouwachtergrond. Ik heb er nooit iets mee gedaan. Nee. Maar als je bij een werf aan tafel zit en ze weten dat je ook een scheepsbouwachtergrond hebt in deze conservatieve wereld, helpt dat enorm. En tegelijkertijd gaat het alleen maar over het bouwen van relaties en zorgen dat je oprecht bent. Ik denk dat de manier is om in je contacten met potentiële klanten een relatie op te bouwen en betrouwbaar te zijn.
0: Ja, dus dat was eigenlijk het begin. En later ga je natuurlijk breder opereren. Dan komen er andere branches bij. Maar dan heb je in ieder geval, daar ben je wel mee gestart.
2: Ja, en zoals Chardo net zei, iedereen heeft datzelfde DNA. Dus iedereen bij ons benadert de klanten op in die zin op dezelfde manier. Het gaat over de verbinding maken en het gaat over oprecht zijn. Je gaat niet meepraten met een klant. Je kan ook gewoon zeggen, nee, sorry, maar als je dat wil, dan moet je iemand anders hebben. Zo zitten we wel in elkaar.
0: In die 15 jaar, zijn er nou nog mijlpalen waarvan je zegt van ja, die zijn wel heel interessant om te benoemen in de bouw van het bedrijf? Want ja, je komt niet zomaar tot 50 medewerkers uiteraard.
2: Nou, een van de belangrijkste mijlpalen is toch het verhuizen naar Kamerik in ons mooie pand waar we daar zitten. We zaten daarvoor in Barendrecht in een kantoortje tegenover de IKEA. En eens in de twee weken is iedereen bij ons op kantoor. En als we dan sollicitatiegesprekken moesten voeren, dan gingen we in de IKEA zitten.
0: Dat is wel goedkoop.
2: Ja, nou ja, nee, of puur uit ruimtegebrek hoor. En nu hebben we echt zo'n prachtig pand wat qua uitstraling en qua energie gewoon heel erg past bij de mensen en het bedrijf wat we zijn. En dat is een soort win-win ook geweest. Ja.
0: Hoe hebben jullie een bepaalde rolverdeling onderling met elkaar? Hoe moet ik dat zien? Tjerno?
4: Ja, wij. Mag ik nog één verhaal toevoegen aan wat Floris net zei? Want wat denk ik ook echt wel een ommekeer is geweest in de Critical Minds tijd, is dat we eigenlijk vanaf het begin af aan zelfsturend wilden optreden. Dus we wilden mensen zelf veel verantwoordelijkheid laten nemen en veel vrijheid laten ervaren. Alleen in het begin gaven we daar helemaal geen kaders omheen. En wat we toen hebben gezien is dat alles alle kanten opvloog. En dat was eigenlijk een hele leuke tijd. Het was echt ondernemen. Maar op een gegeven moment hebben we wel gemerkt dat als je met meer mensen bent, hè, we waren toen met 10, 15, 20 mensen. Ja, dan is het ook belangrijk dat je meer structuur, dat je meer gaat organiseren en kaders gaat aanbrengen. En ik weet nog dat Floris en ik toen in Zeist zaten bij een open haard. Bij Londen heet dat, geloof ik. En dat we elkaar aankeken en dat we zeiden, ik heb er helemaal geen schik meer van. Nee, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin meer in.
0: Je heeft dat ook te maken met dat uiteindelijk je span of control wordt natuurlijk zo groot dat je het ook niet allemaal meer. Zo'n kleine club is natuurlijk snel schakelen. En op een bepaald moment wordt het allemaal toch een stuk formeler. Wat is dat een beetje wat jij eigenlijk bedoelt daarbij?
4: Ja, nou formeler. Ik weet niet of het formeler is, maar je moet het meer organiseren.
0: Ja, precies. Er wordt meer georganiseerd, er komen meer regels, het wordt strakker.
4: Ja. Ja, en kijk, zeg maar, Floris en ik runden het bedrijf denk ik in het begin toch echt wel gewoon als ook een soort van vriendenclub. En op een gegeven moment hebben we moeten leren dat we gelijkwaardig zijn als mens, maar dat we niet de gelijke rol hebben. En dat er in sommige situaties het zo is dat wij dus de beslissing moeten nemen. En natuurlijk kunnen we de rest raadplegen, maar wij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk. En daar heb ik, als ik voor mezelf spreek, de eerste jaren wel heel erg mee geworsteld van hoe zit dat nou in elkaar? En nou ja, toen in Zeist hebben we elkaar aangekeken. Toen hebben we gezegd van, we gaan het nu anders doen. En ik denk dat dat voor mij ook echt wel een ommekeer is geweest. En ik denk voor Critical Minds in de algemeenheid. En voor jou denk ik ook, Floris.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En je zegt dan mensgericht. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want een van de moeilijkste dingen, hè, van het groeien van de onderneming is toch vertrouwen overhevelen naar mensen om je heen. Als ondernemer. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou, ondanks die mensgerichte visie, toch ook wel een uitdaging geweest is?
2: Nou, ik denk dat toen ik begon met ondernemen, mijn droom was dat het bedrijf zonder mij ook gewoon zou draaien. En ik denk dat hoe wij werken met elkaar en hoe we talenten helpen ontplooien, dat het gaat over vertrouwen. Het gaat over dat mensen jouw vertrouwen krijgen. En dan mogen ze ook fouten maken. En als ik zo naar links en naar rechts kijk en Maaike is hier dan niet, geloof ik dat aardig gelukt is.
0: Ja. En Bas, hoe kijk jij dan naar die periode?
3: Ja, wel op een gelijke manier. En ik denk, Charlo noemde het al vriendenclub. En je noemde zelf al iets meer regels. En ik denk, nou, ruim 3 jaar geleden of 4 jaar geleden was ook het punt dat we zeiden, oké, het is nu ook echt zaak om een heldere strategie, visie neer te leggen. Toen hebben we zouden we 2 dagen in Hellevoet zijn bij Floris. En dan zouden we ook nog gaan zeilen en leuke dingen doen. Maar uiteindelijk bleek dat nodig om 48 uur met vol passie en energie over Critical Minds te praten. Van ontbijt tot 's avonds laat met het vuur. Vuur erbij. En dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt. En dat we toen het niet zozeer formeler, maar wel strakker zijn gaan neerzetten met elkaar. Nou, dat ertoe heeft geleid dat er veel meer duidelijkheid van de richting, maar ook waar kan je wel aan bijdragen en hoe lopen de zaken anders. Dus dat hele speelveld is toen wel iets gekanteld. Inclusief dat we een aantal dingen centraal zijn gaan organiseren, zoals sales, marketing, recruitment, waar dat voorheen eigenlijk bij veel meer teams decentraal belegd was. Dus dat zijn wel, dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt.
0: En die stip aan de horizon, althans de formulering van de ambitie die Critical Minds had of heeft nu, hoe ziet die eruit?
2: Kijk jullie mij aan?
4: Ja, hij kijkt jou aan. Dus.
2: We hebben met z'n drieën dit gedaan. En, Bas?
3: We hebben net afgelopen jaar een heel mooi proces weer gehad om de strategie voor de komende 3 jaar neer te zetten met elkaar. En ook dat is weer niet zozeer experiment, maar wel een oefening om dat samen met het team te doen. Dus we hebben daar begin vorig jaar hebben we daar wat richting in bepaald. En toen hebben we een heel proces opgetuigd waarbij we het team hebben uitgenodigd op bepaalde thema's zoals propositie, dienstverlening, ontwikkeling, om daarover mee te praten. En dat waren de hele rijke gesprekken die we allemaal weer hebben mee kunnen nemen in heel helder verhaal. En we hebben 1 keer per jaar in oktober hebben we onze visiedagen. Dat was dit jaar op Texel. Daar hebben we eigenlijk een hele lancering en een doorleving van de strategie gehad. Wat echt de kers op de taart was. En inhoudelijk hebben we daarin besloten dat we nog meer richting de duurzame kant aan het bewegen.
0: Ja, jullie zijn inmiddels B Corp gecertificeerd.
3: Ja, vanaf net iets voor de zomer. Dat betekent onder andere dat we de focus qua opdrachten en markten hebben op een aantal SDG's. En dat is duurzame innovatie, waar ook de maritieme sector bij hoort. Maar ook duurzame steden, de drinkwatervoorziening en net al genoemd de energietransitie. En we zetten de vorige week even wat cijfertjes achter elkaar. En daar zijn we van 2 klanten naar 30 klanten in de afgelopen 3 jaar gedaan. Op die lijn willen we zeker door.
0: Zometeen zou ik graag ook eens even de praktijk in willen duiken. Hè? Wat voor projecten hebben jullie nu op dit moment die jullie bedienen? Of waar je nu terug te kijken en denken van dit was een droom. Dit was fantastisch om te doen. Zometeen meer.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Incognito, always there op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Elke werkdag tussen 10 en 11, Let's Talk Business met vandaag Critical Mind Centraal. Floris Groeneveld is oprichter, heeft mee partners Tjarda Meulenbroek en Bas Schreuder. En we hebben eigenlijk al het vertrekpunt helemaal kunnen horen van Critical Minds. Dan nu eventjes naar de dagelijkse praktijk. Hè? Als je nu een project zou moeten omschrijven en of je nou wel of niet dan de opdrachtgever benoemt, prima. Maar hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
2: We doen drie dingen. We werken mee in teams en organisaties. En dat doen we projectmatig. Dus we zitten er niet om stoelen warm te houden. Maar altijd, oké, wat kan er ook beter? Los van dat er een operatie gedraaid moet worden. En we implementeren strategie. Dus dat betekent dat we niet zozeer de strategie schrijven en dikke rapporten. Die wellicht in een lab belanden. Maar dat we altijd focussen op wat is er nodig om van A naar B te bewegen. En daar helpen we de klanten mee met trainingen, workshops. Soms ook juiste meters maken. En drie, we hebben een Critical Minds Academy. Waarin we de mensen juist in de technische sectoren waar heel veel aandacht is voor de techniek, dat we die in 2-3-daagse programma's meenemen om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Zodat juist ook weer dat menselijke aspect, wat ons betreft onderbelicht is in die technische sectoren, dat de juiste aandacht krijgt.
0: Ik ontdek hier trouwens een parallel. Dit is natuurlijk ook een IT-sector aan de hand. Hè? Dat was voorheen, waren dat veel mensen die alles bedachten op zolderkamertjes, om het even plat te zeggen. Communicatie was nog wel een ding. Maar langzaam maar zeker zie je daar ook eigenlijk dat de vraag naar een type mensen heel erg aan het veranderen is. Is dat vergelijkbaar?
2: Waar
0: het dus niet alleen draait om de techniek, maar dat die communicatie en die mensgerichte aanpak ook veel belangrijker wordt.
2: Ja, ik denk in lijn met wat Floris ook al eerder zei, dat er echt wel een beweging op gang aan het komen is. En dat wij vanuit die visie en met experimenten en het ontwikkelen van onze dienstverlening, dat we daar inmiddels 15 jaar mee bezig zijn. Dan blijven we daarin voorop lopen en het voorbeeld. En dus dan komt het wel eens voor dat we van een opdrachtgever een belletje krijgen en zeggen, deze collega van jullie, die is een half jaar bij jullie. Die heeft daarvoor alleen gestudeerd en die stelt mij vragen waar ik echt over na moet denken. En dan denk ik, wauw. En ja, dat een grote compliment kunnen wij niet krijgen als je het hebt over persoonlijk leiderschap en hoe je ook daar een inspiratiebron van kan zijn. Niet alleen vanuit ons, maar juist al die collega's van ons die we Critical Minds noemen, die op die projecten zitten.
0: Ja, wat wel grappig is, dat je zegt eigenlijk de consultants zijn ter plekke in die operatie betrokken. Dat gaat natuurlijk best wel tegen de stroom in qua thuiswerken, hè? Dat is natuurlijk in corona heel erg opgekomen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
3: Ja, tijdens corona?
0: Ja, en ook daarna, daar is toch wat veranderd in Nederland.
3: Ik denk dat vaker mensen bij ons op kantoor aan het werk zijn. In de zin dat ze niet bij de klant zijn. Ze vinden het ook fijn om bij ons onderling aan het werk te zijn. Vroeger waren alleen op vrijdag mensen op kantoor. En nu is woensdag ook een hele drukke dag. En zo vult de week langzamerhand zich met mensen die toch op kantoor zijn. Ik denk dat wij er heel flexibel mee om zijn gegaan. Maar als je op een drukke scheepswerf, dat is mijn achtergrond, mijn voorbeeld, aan het werk bent, dan willen mensen je wel zien. Want anders dan raak je ook een stukje geloofwaardigheid en draagvlak kwijt. Dus het is echt puzzelen hoe je daarmee omgaat. Soms moet er gewoon iets gemaakt worden. Ja, dan ga je lekker een dagje thuis rammen. En dan kan je het de volgende dag presenteren. En die gesprekken met die klant voeren, ja, dat is, we lopen wel voor in die wereld.
0: Ja. Ja. En Bas, jij was op weg langzaam maar zeker naar een praktijkvoorbeeld.
2: Ja. Ik zit even te denken welke we er uithalen. In de veranderprogramma's die we hebben gedaan. We noemden al de drinkwatersector. We hebben afgelopen anderhalf jaar een drinkwaterprogramma of drinkwaterbedrijf geholpen die eigenlijk een grote vraag aan ons stelde. Die zei, we willen procesmatig werken, maar we weten niet wat onze processen precies zijn. Twee, we werken nog niet zo. En drie, we hebben ook niet het idee dat iedereen begrijpt wat dat is. Kunnen jullie ons helpen? Nou, daar hebben we een programma voor geschreven. Wat betekent dat we in anderhalf jaar met een 2-3-tal collega's heel veel workshops hebben gegeven om al die processen niet zozeer vanuit ons en we zeggen zo moeten het neer te zetten, maar vanuit de collega's die in die processen zitten, kijken hoe kun je dit uitvoeren? In een groter framework neergezet en ook allemaal trainingen en workshops gegeven om het leiderschap en gedrag wat dan past bij die nieuwe manier van werken, om dat te laten landen. En we vragen eens per half jaar uit hoe tevreden de klanten bij ons zijn. En nou, ik wil het team dat heeft gedaan nogmaals complimenteren met de uitkomsten. En mooi. Ook vanuit het management hoe dankbaar ze waren voor uiteindelijk de totale shift die ze hebben gemaakt.
0: Ik heb de afgelopen jaren veel bedrijven ook van binnen mogen aanschouwen. Hè? Ook dit soort implementaties heb ik ook wel gezien wat dat teweeg brengt in zo'n organisatie. Het begint natuurlijk met natuurlijk dat mensen best wel ongerust zijn van wat gaat er gebeuren. Ja. Hoe kan je dan, los van die trainingen, dat dan toch op een goede manier laten landen zo snel mogelijk, zonder dat er heel veel onrust ontstaat?
2: Ja, elke verandering, zeggen we altijd, begint met urgentie. Dus dat betekent, en wij moeten die niet brengen, dat heeft het management of dat heeft het leiderschap binnen een bedrijf te
0: doen. Maar ik kan me voorstellen dat je daar ook wel controle over wil hebben, omdat jullie toch dat vanuit een bepaalde visie opstellen.
2: Absoluut. En dan komt uiteindelijk weer wie we zijn als mens heel erg snel bovendrijven. Dus door de oprechte interesse, het niet zijn van een bedreiging voor de mensen die in die processen zitten. Vanuit verbinding kan er een hele hoop. Los van even de verandermanagement theorie die er allemaal ook absoluut achter zit. Maar onze kracht zit er maar in dat we het heel erg praktisch maken en zorgen dat we het heel erg duidelijk maken voor de mensen. In plaats van meer de klassieke consultant met heel veel modellen aankomt en zegt, kijk nou eens, zo kan het allemaal.
0: Welke smaak zou je willen?
2: Precies,
0: ja. En dan, wanneer is zo'n project afgerond? Of is het toch iets dat je ook zegt van, nou, die verandering, die moeten we blijven begeleiden? Want anders dan gaat wellicht in de toekomst de klap erin.
2: Ja, de intentie is dat we altijd het ook weer overdragen. En dan in een mooi woord als het geborgd is. En dat is ook eerlijk gezegd wel altijd een uitdaging. Dus het is in afstemming met de opdrachtgever altijd goed kijken. Hè, wie kan het proces zoals we dat nu hebben neergezet, wie wordt daar de eigenaar van? En als je dat goed inregelt en mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om aan een nieuwe manier van werken te wennen. Want het is net een langspeelplaatje. Het is makkelijk om in de oude groef te gaan. Dat je daar het juiste moment voor kiest met elkaar om te zeggen, oké, nu hebben we hem te pakken. En als we dan nog eens in de maand of in het kwartaal nog een keertje langskomen om even te horen hoe het gaat, ja, dat doen we graag. Maar in de basis, bij dat soort programma's, de intentie, een kop en een staart en dan kunnen jullie het zelf.
0: Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie kijken naar bepaalde trends waar dan heel veel over gesproken wordt op bepaalde procesmatig werken. Noem 10 jaar geleden was natuurlijk Agile Scrum, kwam helemaal op, was helemaal hot. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Zal ik hem pakken?
4: Of nee, ja, hoe gaan wij daarmee om?
0: Ja, want dan kan ik me voorstellen dat je in gesprek gaat met een opdrachtgever en dat ze eigenlijk als eerste zelf met zo'n oplossing komt, omdat iedereen het erover heeft.
4: Ja, kijk, ik denk, jij noemt Scrum, Agile, nou, Lean, hè, dat zijn stromingen waar wij ons de afgelopen 10 jaar ook, of 13, 15 jaar eigenlijk al enorm in bekwaamd hebben. En wat we ook meenemen tijdens onze opdrachten, nu, dat is dan weer totaal iets anders, maar nu zijn we ons ook heel erg aan het verdiepen in AI en welke invloed dat natuurlijk kan hebben in het uitvoeren van onze opdrachten. Ja, en volgens mij gaat het er gewoon weer om dat we onze oren en ogen open houden van wat speelt er in de markt, waar hebben onze opdrachtgevers behoefte aan en hoe kunnen we hun het beste helpen om uiteindelijk hun probleem op te lossen. En dan is het belangrijk om al die dingen allemaal in je koffer te hebben. En misschien daar nog aan toe te voegen wat wij vroeger deden, toen we net begonnen met Critical Minds, gingen we echt heel erg uit van de mens. Hè? Dus ik zeg wel eens heel zwart-wit. We gaven iemand een auto en een laptop en we zeiden, jij bent een topper en je zal het wel kunnen. Uiteindelijk hebben we geleerd dat voor sommige mensen heel goed werkt. Want die gaan daardoor enorm snel ontwikkelen. Maar bij andere mensen en bij de meeste mensen hebben we ook wel gemerkt dat het handig is als je ze wel wat basis meegeeft. En daardoor hebben we een aantal jaar geleden gezegd van, nou, het is belangrijk dat we duidelijk omschrijven welke expertisegebieden we hebben, welke methodieken we toepassen, welke bouwblokken we hebben. En nu is het dus eigenlijk zo dat iedere opdracht die wij beginnen, dan maken we een soort van startdocument aan het begin, waarbij we dus duidelijk maken welke expertisegebieden en welke methodieken wij willen toepassen.
0: En wat je gaat toepassen. Ja, want dat is misschien wel duidelijk om te benoemen. Projectmanagement, procesoptimalisatie, projectbeheersing, organisatieontwikkeling, tooling. Dat zijn eigenlijk allerlei elementen die jullie kunnen toepassen. En is dat iets wat van tevoren al heel concreet is bij de opdracht? Of is dat iets waarin jullie naar gaan kijken van wat is er nu nodig? Wat moeten we toepassen binnen deze organisatie?
2: Afhankelijk van de vraag, maar daar kan Floris denk ik wat over.
3: Ja, dus we krijgen zulke verschillende vragen. Help, ik loop vast in mijn project. Kom eens praten. Ik heb hier een planner die uitgevallen is. Hebben jullie iemand voor mij die die stoel kan opvullen? En ja, dan het mooiste is om dan aan tafel te komen en het gesprek te voeren. En dan door te vragen. En dan komt er soms wel iets heel anders uit dan de oorspronkelijke vraag. En ja, dan kunnen we kijken hoe we die klant kunnen helpen.
0: Precies. Tjado, je zei net al, AI komt natuurlijk ook op jullie pad nu.
4: Ja.
0: Voor iedereen is dat, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we er morgen mee om? Hoe gaan we er overmorgen mee om? Want het gaat ontzettend snel, die ontwikkeling. Hoe implementeren jullie AI in eigenlijk de projecten die nu draaien?
4: Nou, wat wij hebben, Bas heeft er zojuist al aan gerefereerd. We hebben een strategie met daarin doelen voor de aankomende 3 jaar. En om die doelen te bereiken hebben we ook een aantal strategische initiatieven opgesteld. En dat zijn eigenlijk als het ware initiatieven waar een werkgroep in zit vanuit ons met een aantal mensen die gaat bedenken van hoe kunnen we hiermee aan de slag. Nou, AI is een van die voorbeelden. En het afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk gefocust op hoe kunnen wij intern in onze eigen bedrijfsvoering AI meer gaan toepassen. En we zijn nu heel erg druk bezig om ook te bedenken hoe we dat kunnen gaan doorvertalen in het werk wat we bij onze klanten doen. En nou ja, we hebben het er al eens met elkaar over gehad, maar we denken dat dat landschap er over 3 tot 5 jaar totaal anders uitziet dan nu.
0: Je leest heel vaak krantenkoppen dat mensen bang zijn voor hun baan. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit juist natuurlijk ontzettend veel kansen biedt, ook in de sectoren en branches waar jullie actief zijn.
2: Ja, wat interessant is dat binnen het vakgebied projectmanagement, daar is recent een onderzoek geweest en daar wordt eigenlijk gesteld dat AI 80% van het werk van een projectmanager over zou kunnen nemen. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En onze manier om daar naar te kijken is dat er eigenlijk dan juist weer in lijn met onze visie veel meer tijd en ruimte is om als projectmanager de verbinding te zijn tussen de mensen en de verschillende partijen die dat project moeten realiseren. Dus we zien daar eigenlijk juist een hele grote kans om in lijn zoals wij projectmanagement zien, dat de komende jaren nog weer meer vlucht krijgt. Omdat er minder
0: administratie. Je kan nog meer de verdieping zoeken. Ja. Ook daar weer een parallel overigens te zien bij social media, bij verhalen die online door AI eigenlijk gegenereerd worden. Op het moment dat je die toch een menselijke twist geeft met andere inzichten, dan steek je er toch weer bovenuit. Mm-hmm. Dus eigenlijk komen die inzichten natuurlijk steeds meer naar boven ook.
2: Ja,
0: dan die branche, de energietransitie. Dat is volgens mij een van de branches die nu best wel focus hebben, kan me voorstellen.
2: Zeker.
0: Hoe gaat dat op dit moment?
2: Nou, heel goed. Ik denk, we hadden ons ten doel gesteld om 50% van de opdrachten te doen in de energietransitie. Het is iets minder geworden, maar de groei. Momenteel doen we 40% van onze opdrachten doen we in de energietransitie. En wat ik zei, 3 jaar geleden hadden we daar 2 klanten in, waaronder netbeheerders en aannemers. Momenteel zijn dat er 30 die we de afgelopen 3 jaar hebben benoemd. En dan gaat het over windmolenparkbouwers, netbeheerders, aannemers. Eigenlijk de hele keten die daarmee aan de slag is. Die bedienen wij. En wat interessant is dat je in de scheepsbouw voornamelijk ziet dat er grote complexe one-off projecten gebouwd worden met veel verschillende stakeholders. Die complexiteiten brengen. En dat je in de energietransitie eigenlijk de optelling van de projecten, dat meer de uitdaging is. En dan ga je iets meer richting portfolio management. Nou, wat onderdeel is van onze expertisegebieden en waar we dus veel bedrijven binnen de energietransitie weer een stuk verder mee helpen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar heel veel haast geboden is. Vanwege bijvoorbeeld de netcongestie. Dat soort zaken. Merken jullie dat ook in hoe je zo'n project samenstelt? Dat je toch onder druk snel moet gaan leveren?
4: Ja, nee, dat is echt de grootste uitdaging. En ja, wat wij dan doen is wij helpen om die bedrijven om inzicht te creëren. Zodat ze eigenlijk betere keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen bepalen. En dat is echt key in deze tijd. Want je noemt het woord al de netcongestie. We hebben met z'n allen een hele grote uitdaging. En door wie wij zijn en wat wij doen, kunnen we bedrijven daarbij helpen.
0: Nu hebben jullie natuurlijk veel kennis in huis. Met 50 totaal zijn jullie, waarvan natuurlijk niet iedereen consultant is. Maar jullie maken ook een podcast, hè?
4: Klopt. Dat is een initiatief geweest dat we denk ik 3 jaar geleden. Bas, jij bent dat eigenlijk begonnen.
2: Ja.
4: Dat we 3 jaar geleden zijn gestart, waarin we 12 podcasts hebben opgenomen. Om eigenlijk mensen een kijkje in de keuken te geven van Critical Minds. We zeggen altijd wel, we zijn best wel een beetje een raar en eigenzinnig bedrijf. En we kunnen er wel over vertellen. Dus we hadden zoiets van, nou, dan is podcast een mooi medium om dat eens te doen. Dus er zijn inderdaad op Spotify 12 afleveringen te vinden als je nog meer over Critical Minds wil.
0: Dat is heel leuk. Nou goed, want daar ga je natuurlijk, pak je allerlei thema's beet. Dan eventjes die visie in de toekomst. Is er iets van nu waarvan je zegt van, nou, als een luisteraar dit hoort, nou, dan moet je eigenlijk toch nog even meekrijgen in het hele totale verhaal. Zijn er zaken waarvan je zegt van, nou, dat moet het toch nog even over de bühne brengen?
3: Ja, ik heb wel. Ik heb begonnen over samenwerken.
0: Ja.
3: Mijn missie is echt om bedrijven daarin te helpen. En onze missie, als ik zo mag zeggen. Wat je ziet is, zeker in die grote complexe projecten en in die ketens, dat daar ook nog sprake is van hiërarchie. Terwijl als je echt wil samenwerken, moet je die rollen goed verdelen. En moet je gewoon ook echt aan de voorkant samen en samenwerken definiëren. Welk gedrag hoort daarbij? Hoe ga je met elkaar om? Wat voor contracten horen daarbij? En ik denk dat we daar nog in de kinderschoenen staan. En dat daar nog zo ongelooflijk veel te winnen valt. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om mee te nemen naar de toekomst.
0: Ja, wat betreft hiërarchie zie je dat Nederland steeds minder hiërarchisch is inderdaad. Kijk naar een land als Duitsland waar ze heel traditioneel kijken, waar heel hiërarchisch zijn ingesteld. Merk je daar ook nog een verschil in, zeg maar, de verandering in de generaties die nu opkomen? Dat daar ook anders naar gekeken wordt, naar zo'n hiërarchie?
3: Ja.
0: Waar je rekening mee moet houden dus ook.
3: Ja, zeker. Ik merk een groot verschil. Alleen al de Critical Minds Academy, wat voor mensen daar komen. Het is wel, ik denk dat, ik heb vrienden die ook een bedrijf hebben, die over mensen bespreken, dat ik denk, en die willen voor jou werken dan, als je dit doet. Dit is echt een heel ander mensbeeld en een hele andere manier van een bedrijf leiden dan, ik kan me gewoon niet voorstellen dat nog werkt. Maar het werkt, het gebeurt gewoon nog.
0: En dan heb je het ook over de stijlen waarop, ja, de management eigenlijk opereert.
3: Ja. Ja, ik geloof in leiderschap. Maar ik geloof niet in een titel als een directeur en daarom mag ik tegen jou zeggen wat je moet doen. Ik geloof echt dat je leiderschap op de een of andere manier ook moet verdienen. En of bij je moet hebben. En dat je ook moet weten waar je kwaliteiten niet liggen. En dat je daar juist jezelf op versterkt of aanvult door naar anderen te luisteren.
0: Ja. En die projecten die jullie...
2: Mag daar nog een aanvulling op doen? Ja. En een voorbeeld daarvan is dat we twee keer per jaar hebben onze Jokerdag. En dat is een dag die in de avond eindigt met feest, maar helemaal in het teken staat van 360 graden feedback. Dus dat betekent dat wij, net als iedereen, meedoet in een 360 graden ronde feedbackgesprek. En voor 8 collega's dat voorbereiden. Dus dat Floris in deze ook van een stagiair feedback krijgt over zijn leiderschap. Om ook dat voorbeeld te zijn en te doorleven. Charles zei het al, we zijn gelijk als mens. Natuurlijk hebben we andere rollen en rolverdeling. Maar in de basis kunnen we van iedereen wat leren. En is dat ook de enige manier om als bedrijf vanuit onze visie continu te groeien door ook aan onszelf te werken.
0: En is dat dan eigenlijk ook, want het is een hele mooie dat je dat zegt, is dat ook eigenlijk dat jullie de manier van samenwerken, dat het vaak begint bij een nieuwe kijk, een nieuwe visie in het bedrijf, in jullie eigen bedrijf ompoppen en daarna door te brengen naar eventuele opdrachten? Dus een soort innovatiecentrum, kan je dat zo stellen?
4: Ja. Ik denk dat het voor mij echt de kern is dat wij een veilige omgeving creëren bij Critical Minds, waarbij alles gezegd mag worden. Want als je een veilige omgeving creëert waarbij alles gezegd mag worden, dan komen al die ideeën, die poppen inderdaad allemaal op en die, daar hebben we het dan met elkaar over. En ik denk dat dat echt wel de basis is voor de innovatie die wij hebben en waardoor wij continu eigenlijk nieuwe delen aan onze dienstverlening toevoegen of dat wij... bij wijze van spreken, we hebben in het verleden in Zuid-Afrika hebben we geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben in Amerika geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben dienstverleningen opgestart waarvan we later hebben gezegd, joh, dat kappen we weer af. Maar ik denk dat dat wel de basis is van waar wij in geloven. Geef mensen een veilig gevoel, zodat ze alles zeggen, dat alles gezegd mag worden. En dan ontstaan er hele mooie dingen die wij met z'n drieën, plus Maaike met z'n vieren, echt niet zouden kunnen verzinnen. Want met 50 man weet je veel meer dan met z'n vieren.
0: Tot slot, want we zitten bijna op. Een vraag die ik steeds vaker hoor dat die moeilijk te beantwoorden is. Daarom stel ik hem ook. Hoe ziet Critical Minds eruit over 5 jaar?
3: Mag ik even fantaseren?
2: Zeker.
3: Ik denk dat we over 5 jaar met 120 mensen zijn ongeveer. Dat we een afdeling in Oost hebben. In Deventer zit een kantoor. Ik denk dat we, als het gaat over AI, dat we ook daar een dienstverlening in hebben. En dat als het gaat over samenwerken, dat we weer een stuk verder zijn. En dat we, als het gaat over samenwerken bij moeilijke, complexe projecten, gewoon gebeld worden. Van kom even helpen. Ja.
0: Mooi. Bas, wat denk jij?
2: Ja, helemaal in die lijn. We hebben mazzel dat we die strategie voor de komende 3 jaar, dan trek je hem even door en dan komen we in heel eind. Nee, en ja, belangrijk om toe te voegen, we hebben gezegd de komende 3 jaar in ieder geval minimaal 75% van onze opdrachten aan bij bedrijven die bijdragen aan die SDG's die ik eerder heb genoemd.
0: Ja.
2: Ja, dat gaan we ook gewoon halen. En dat is gewoon in lijn met onze intrinsieke motivatie om niet alleen zelf mooie dingen te beleven, avonturen te beleven met onze met heel Critical Minds, maar ook een positieve impact te maken op de wereld om ons heen.
0: Tot slot, Tjerno.
4: Ik denk dat alles al gezegd is. Ik sluit me helemaal aan bij wat de heren hiervoor gezegd hebben. En Floris die gaf een knipoog naar mij over Deventer. Ik woon zelf in Deventer, dus dat is iets wat de aankomende jaar gaat gebeuren. En daar willen we, om nog een grotere spreiding in het land te hebben, ook aan de oostelijke kant daar een vestiging beginnen.
0: Ja.
4: En ik kijk er nu al naar uit om dat te gaan doen.
0: Nou, bij deze. Volgens mij kunnen we echt nog heel veel langer doorpraten. Helaas hebben we maar een uur de tijd. En dan lijkt zo'n uur heel kort. Of heel lang eigenlijk.
4: Nou, het is voorbij gevlogen.
0: Ja. Ik kun je graag bedanken voor de komst in de studio. Floris Groeneveld, Charles Meulenbroek en Bas Scheurder van Critical Minds. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard straks via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun

0: activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
4: Zeg gewoon wat je denkt. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar wat als dat voelt als iets gevaarlijks, als risicovol, als spannend? In veel teams houden mensen zich in uit angst voor gedoe, afwijzing of misschien wel hun baan. En dat kost organisaties meer dan ze denken. Hoe herken je een toxische werkomgeving en belangrijker, hoe draai je die om? In deze aflevering krijg je praktische handvatten om psychologische veiligheid te herstellen, of in ieder geval het begin daarvan. Het gast is Tika Peemans, is team- en leiderschapscoach en oprichtingen van vistrainingen en vaak te gast hier in de studio. Fijn dat je luistert naar People Power.
5: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
4: Ja, Tika Peeman is weer de gast. Ja. Zeg ik maar weer.
6: Ja. Gezellig.
4: Ik kan tegenwoordig redelijk makkelijk opzoeken hoe vaak je te gast bent geweest. Leuk is dat, hè?
6: Met ja. AI zeker?
4: Nee, gewoon door gewoon op de website te kijken. En sterker nog, maar dat weet ik echt niet. Ik heb voor een aantal van mijn vaste gasten, dat omdat ik het heel erg leuk vond, heb ik een soort eigen profieltje laten maken. Waar al jouw afleveringen in staan.
6: Ja, die zag ik al.
4: Goed, hè? Ja, ja, dus als je naar de website gaat, je gaat naar community en je gaat naar studiogasten, dan vind je onder meer Tika, wie ze eigenlijk is en welke boeken ze allemaal heeft geschreven. En dan 2, 4, 6, 8, 10 afleveringen waar je in het gast bent geweest.
6: Wauw.
4: Nou, je bent zeker nog niet op nummer 1, hoor. Dus
6: nee?
4: Je kan nog... Nee.
6: Wie is dat?
4: Dat weet ik niet. Ik denk Joop Schippers.
6: Oké.
4: Okay. Ja, of Aukje Nauta, een van de twee. Want Aukje is ook een tijd columnist geweest.
6: Ja, ja.
4: Telt niet echt, hè?
6: Nou ja. Ja. Ja, ja,
4: dan ben je er, maar dan was ze niet in de studio, dus dat telt niet echt. Anyways, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het wel hebben over psychologische veiligheid, toxische werkomgevingen. Nou ja, het onderwerp van 2025 misschien
6: wel. Ja, denk
4: wel.
6: Je? Ja, wel een de beetje. Onveiligheidshoek.
4: Toch?
6: Onveiligheid als woord, ja.
4: Ja, denk geholpen door een aantal publieke evenementen, namelijk The Voice. Matthijs van Nieuwkerk, zijn leiderschapsstijl, die niet heel veel mensen heel erg te pruimen vonden, achteraf gezien.
6: Het feit dat niemand daarop ingreep.
4: Het feit dat niemand erop ingreep, dat niemand er wat van zei.
6: Nee.
4: Pas toen het afgelopen was, het hele feest. Wat hebben we nog meer gehad? Nou, natuurlijk het boek, hè? Over psychologische veiligheid.
6: Ja, er is natuurlijk heel veel verschenen. Amy Edmondson
4: toch? Ja, ja, die heeft het heel goed gedaan. Nou, kortom. Los daarvan. Mm-hmm. Waarom denk je dat ineens zo de boel in de fik heeft gezet? Waarom er nu zoveel aandacht voor is?
6: Nou, ik zou even een makkelijke vraag om in te komen.
4: Ja,
6: ja,
4: ja,
6: lekker,
4: hallo.
6: Dank.
4: Je komt, u bent al de 11e keer. Dan hoef ik je
6: in te kiezen. Ja. Ik weet niet waarom. Ja, ik denk dat dit soort... situaties het er wel heeft geholpen. Maar ik denk ook wel omdat de wereld, je zou letterlijk kunnen zeggen, wat onveiliger is geworden. Dus ik heb ook het idee dat we het ook moeten een beetje moeten uitzoomen als we het over onveiligheid hebben. Dus ik vind de wereld gewoon onveiliger en onvoorspelbaarder. We hebben heel lang in relatieve veiligheid geleefd. En dat is niet meer zo. Dus ik heb ook het idee dat het een beetje ook in ons systeem begint te kruipen. Ik vind mensen snel in paniek, ook organisaties. Dus er wordt snel gehandeld, snel op een soort van rode knop gedrukt. Er is iets aan de hand.
4: Ja, ja.
6: Dus de rust is wel wat ver te zoeken vind.
4: Wat zegt dat dan over organisaties? Dat als er dan iets aan de hand is, dat iedereen een beetje in de stress schiet gelijk?
6: Nou, ik denk dat dat gewoon heel lang ook wel heel slim was om te doen. Dat er is iets en dan lossen we het op. Dat hele systeem. Hè, zo selecteerden we ook leidinggevende. Een soort oplossingenmachine, zou Tom Verheggen zeggen. Alleen dat kan natuurlijk niet meer, want het is veel te complex geworden. Maar dat zit nog wel in een soort van, hè, er gebeurt iets en dan meteen in een soort van reactie schieten.
4: Ja, is het dan wat ik zelf ook een beetje voel, want dit is natuurlijk altijd geweest. Het is niet zo dat er nu ineens psychologische onveiligheid
6: Zeker.
4: Is. Nee, we hebben er een woord voor gevonden.
6: Ja.
4: Dit is er altijd al geweest. En sterker nog, waarschijnlijk was het vroeger nog veel erger.
6: Ja.
4: Maar nu accepteren we het niet meer met z'n allen. Vinden we het niet oké dat het gebeurt? Kijken we niet meer weg? Is het ook? Ik heb ook wel het gevoel dat we nu dit er dan eindelijk op tafel ligt als een onderwerp, dat we gewoon niet zo. We weten gewoon eigenlijk niet hoe we ermee om moeten gaan. We hebben daar geen ervaring mee. We weten niet. Ja, het is niet voor niks dat het er nooit is geweest, omdat we het dan altijd weg hebben geduwd.
6: Ja. Ja, dat denk ik ook. En dat is ook een beetje de paniekslag. Dus ik merk vaak als iemand nu iets roept over onveiligheid, dat mensen heel vaak ook paniekerig reageren. Dan wordt en meteen wordt HR erbij geroepen. Er zijn tegenwoordig wel veel meer organisaties die nadenken over gedragscode. Maar dan nog, dan zie je niet dat we heel goed hebben nagedacht over en hoe moeten we dan handelen. En mensen zijn ook een beetje bang, denk ik, voor het imago snel. Dus
4: ja, ja.
6: Op allerlei vlakken. Dus ik vind dat we. Ja, ik bedoel, we mogen als leider, dat is niet helemaal zo, maar als leider iets kwetsbaarder zijn. Maar ik vind als organisatie dat we dat nog blijkbaar niet zo snel mogen zijn. Ik hoor nog weinig organisaties zeggen, het gaat niet zo heel goed met ons.
4: Nee.
6: Toch?
4: Nee, altijd gaat fantastisch.
6: Het gaat altijd fantastisch.
4: Natuurlijk zijn er al de dingen die beter kunnen, maar het gaat wel fantastisch.
6: Ja, ja. Dus er is heel snel een soort van, we moeten dit stoppen. En het is een heel complex iets als er iets van onveiligheid is. Dan is dat niet zomaar een korte analyse. Althans in mijn ervaringen. Dus wat ik zie aan onveiligheid. Ja, dat zijn gewoon puzzels.
4: Ja, en ik kan me ook voorstellen leggen. Dat mensen jou niet bellen als het een beetje, als er een klein dingetje is. Dan lossen ze het zelf op.
6: Ja, dan mag ik hopen dat
4: toch?
6: Ze dat zelf
4: Jij wordt gebeld. Kunnen. Jij bent een soort brandweer. Als het misgaat, dan bel je Tika.
6: Ja, nou zo erg is dat weer niet. Maar het is wel als het wat complexer is. Ja,
4: ja.
6: Dat wel. En je hebt natuurlijk, als je begon in je inleiding over teams. Er is altijd gedoe. En dus ik vind het ook, we zeggen het ook wel heel makkelijk. Het is onveilig. Weet je? Er is geen team wat helemaal veilig is of onveilig.
4: Nee.
6: En Amy Edmondson heeft het daar ook niet over. Die heeft het over perceived safety. Dus het gevoel van veiligheid.
4: Hmm.
6: Ze hebben het een beetje vertaald in Nederland met veilig en onveilig. En dat maakt het dan ineens als een soort polarisatie.
4: Een soort zwart-wit. Het is goed of het is niet goed.
6: Nee, wij krijgen die vraag ook. Het moet veilig worden of het is onveilig. Terwijl ik denk, nou dat, ja, zeker. Dat zal het zeker ook een stukje zijn. Ja.
4: Dus eigenlijk moeten wij even zorgen dat mensen het vast kunnen pakken. Toch?
6: Ja,
4: dus wanneer is het nou, waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik weet zelfs al met de vraag stellen ga ik het inkaderen en dat wil ik eigenlijk niet eens. Waar hebben we het nou eigenlijk over, Tika?
6: Nou ja, perceived safety. Dus het gevoel dat iemand zich niet kan uitspreken, dat hij niet iets kan zeggen, omdat hij dan het gevoel heeft dat hij daarop afgerekend wordt. En dus het is interpersoonlijk risico, niet durven nemen. Dat is de definitie van Edmondson.
4: Ja. En dan zeg ik maar even heel flauw, dat is er altijd.
6: Ja.
4: Want ik ken jou al een tijdje.
6: Ja.
4: Bij alles wat ik tegen jou zeg, is er een soort voorlichter in mijn hoofd die toch mij in de gaten houdt. Dat heeft iedereen toch?
6: Ja.
4: Zelfs met je vrouw en je kinderen.
6: Zeker.
4: Er zit altijd een filter op.
6: Dat kan niet. We zijn niet volledig authentiek. Dat wordt natuurlijk tegenwoordig gezegd, maar dat is helemaal niet waar.
4: Nee, los van het feit dat dat. Nou ja, dat is weer een heel andere discussie. Maar
6: zou het ook niet willen dat iedereen de hele dag loopt te gillen en te krijsen. En als ik echt authentiek ben.
4: Daarom, ja. Nee, ik heb Rick van Baar hier wel eens gehad. Die zei, het is maar goed dat we niet doen wat we denken. Want dan zouden we echt al heel veel misdaden zijn begaan.
6: Ja. Dus je past je sowieso aan.
4: Ja. En wanneer is dan de. Nou, dat is natuurlijk lastig om te bepalen. Maar er zit ergens een grens waarbij het ongezond wordt. Waarbij het voorkomt dat je dingen benoemt die belangrijk zijn.
6: Ja.
4: Dus je komt niet met een goed idee omdat je denkt dat mensen het gek vinden. Of je zegt niet tegen je baas van joh, weet je, We hebben nu net werkoverleg gehad. Ja, je bent 98% van de tijd aan het woord geweest. Dat is misschien niet zo handig.
6: Ja.
4: En dat is nog redelijk net. Dat is nog redelijk braafjes.
6: Ja. Ja. Nee, er is dus ook geen wat me opvalt is dat er soms wordt gezegd, het is hier onveilig, terwijl er geen norm is. Dus we hebben vaak geen norm met elkaar gesteld. Wat vinden we hier dan oké om met elkaar om te gaan? Dus ik merk heel vaak dat we daar wel weer moeten beginnen.
4: Ja.
6: Dus met elkaar nadenken over, oké, als wij hier op een leuke manier met elkaar omgaan, wat zijn zo dan de afspraken?
4: Ja, maar Tika, dat is toch zo heel zwaar. Het zijn toch gewoon dingen, zo doe je dat toch gewoon onderling?
6: Ja. Ja.
4: Dat is toch, ja, dat is toch logisch dat je sommige dingen niet doet?
6: Ja, maar dat
4: is toch logisch dat ik jou, als ik jou, en ik ken jou, als ik jou ontmoet, dat ik je geen tik op je billen geef. Dat is logisch.
6: Ja, nou, in sommige bedrijven zou dat misschien helemaal niet.
4: Daarom, daar ga je al.
6: Dus daar ga je al. Dus het gaat er best over om dat bij elkaar te brengen, om het daarover te hebben. Je kan niet alles dicht timmeren. Maar ik denk wel dat het echt gaat helpen als je daar het gesprek met elkaar over kan voeren.
4: Oké. Okay.
6: En dat lijkt inderdaad, heel veel mensen zeggen dat hoeven we toch niet te doen. En dat is kinderachtig. Ja. En iedereen snapt toch wel wat respectvol is. Nee, want respectvol is een enorm containerbegrip. Vertrouwen is een enorm containerbegrip. Veiligheid is misschien wel het meest onveilige woord op dit moment. En als je zegt het is hier onveilig. Dat
4: is nogal wat om dat te zeggen ook, toch?
6: Ja. Ja. En dan weet je helemaal niks. Dus als ik erbij word geroepen of mijn collega's en er wordt geroepen er is hier onveilig, dan heb ik geen idee.
4: Ja.
6: Waar het over gaat.
4: Ja, wij zitten hier in een omgeving die bijna per definitie onveilig is.
6: In deze
4: zou je kunnen zeggen.
6: Ja.
4: Ja, toch? Nou ja, ik bedoel, we hebben microfoons, we hebben camera's. Dat is niet een hele chille, relaxte omgeving.
6: Nee, er wordt altijd veel gevraagd van jou.
4: Ja.
6: Ja, ja. Dus dat speelt allemaal mee. Ja.
4: Hoe heeft het zo kunnen... Want ik denk, we gaan straks wel over de extreme kant hebben. Maar, maar aan de positieve kant. Ik sta al 11 jaar in deze studio elke maandag te kletsen over hoe mensen tot hun recht, bloei, ontwikkeling, bladibla allemaal kunnen komen.
6: Ja, in hun kracht.
4: In hun kracht, ja. Oh, ja, gelijk al rillingen. Ja, alles is... Ja.
6: Ja.
4: Dat was er ooit, klonk dat heel mooi. Ja, ja. Of de beste versie van zichzelf.
6: Ja,
4: er zijn dus ook hele slechte versies van jezelf, zou je dan kunnen zeggen. Nee, maar daar hebben we het al heel lang over. Het is toch redelijk basis dat het wel handig is dat mensen überhaupt wat durven te zeggen.
6: Ja.
4: Dus dat ze durven te zeggen, hey, ik heb een goed idee. Of hey, laatst viel mij iets op. We doen dit en dit en dit en dit. En ik zag de klant daar zus en zo op reageren. Volgens mij moeten we het daarover hebben. Dat soort dingen.
6: Mm-hmm.
4: Hè, dus gewoon dat mensen überhaupt opmerkzaam zijn. En zich durven uit te spreken over wat ze denken dat er beter kan. Dat vindt iedereen belangrijk, denk ik. Dus waarom hebben we
6: daar
4: dan...
6: is ook geen discussie over, denk ik.
4: Ja, maar er zijn toch heel veel mensen die dat toch niet doen. Omdat ze niet het gevoel hebben dat de ruimte er is. Of dat ze denken dat ze uitgelachen worden. Of dat de leidinggevende zegt, joh, wat bemoei je je mee? Of dat ze je bemoei al of een bed beter vinden. Nou, er valt van alles nog wat aan labels op te plakken. Nu gaan we het erover hebben omdat de extreme benaderd worden. Maar dit is eigenlijk psychologische veiligheid light, zou je kunnen zeggen. Als mensen zich niet durven uitspreken om de boel gewoon beter te maken. Ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Daar had je dan toch 10 jaar geleden ook al mee bezig moeten zijn.
6: Ja, maar ik denk dat het ook wel al een veel langer probleem is. En je zegt het heel mooi. Er zit durf elke keer in jouw gezin. Ja, we zijn niet per definitie op deze aarde om te durven. Dus ons brein vindt dat helemaal niet zo leuk om lef te tonen.
4: Nee.
6: Dus het gemak waarmee mensen nu ook roepen, dat is het woord denk ik van 2026, het moet hier een aanspreekcultuur worden. Ja, ik denk al, nee, want ik vind het aanspreken is helemaal niet zo leuk om mensen om iets te zeggen. Dat kost echt wat.
4: Ik heb de neiging om heel erg met je mee te knikken, maar dat is niet mijn rol.
6: Nee.
4: Waarom, wat kost dat dan?
6: Nou ja, lef is gewoon, dan ga je dus letterlijk je hoofd boven het maaiveld uitsteken, want je doet iets anders dan... Dat je dan meegaan of gewoon duiken, wat veel makkelijker is. Dus je brein vindt het veel fijn om te duiken en geen risico te nemen. Dus je gaat zo en zo iets durven en dat roept angst op. Dus ik snap dat mensen daar heel veel voor kiezen. Dus het is eigenlijk een wonder dat we af en toe wel zeggen, nou, ik vind dit niet zo heel handig van je. Of dit heb je niet zo goed. Ik heb een beter idee. En er zijn heel veel organisaties waar dat prima lukt. Maar daar hebben ze heel veel, denk ik, gedaan om dat lef en die angst te overwinnen. Want elke keer moet je toch denken, ik heb dat ook. Ik bedoel, het is mijn vak om mensen aan te spreken. En elke keer denk ik toch, hoe spannend.
4: Nog steeds.
6: Ja. Doe ik het wel goed? Weet je wel? Landt het wel? Ik kan hier ook naartoe rijden en denken, oh jeetje. De 11e keer hoor ik net.
4: Ja.
6: Doe ik het wel goed? Ja.
4: Er is ons niks menselijk. Nee.
6: Dus dat is ook de hele heftigheid van feedback. Waar ook met heel veel gemak wordt gezegd, we moeten gewoon feedback geven. Ja, ik zou denken, ik doe dat helemaal niet makkelijk.
4: Nee, en ik denk als iedereen bij zichzelf nagaat van, goh, wat was nou de laatste keer dat je inderdaad, neem al maar gewoon iemand die iets op straat flikkert en zegt van, goh, wat doe je nou eigenlijk? Of weet je, of je eigen kinderen, of je man, of je vrouw, of je andere ja. partner, of vrienden van je, dat je zegt, joh, wat zeg je nou eigenlijk?
6: Ja, en ik denk dat dat ook wel we komen daar waarschijnlijk straks op. Als het gaat over onveiligheid en er zijn situaties ontstaan al veel langer al. Wij komen vaak bij organisaties waar al veel langer, nou ja, zou kunnen zeggen, relatief veel onveiligheid is. Dan zou je kunnen zeggen dat daar is veel meer aan de hand. Dat moet je echt gaan onderzoeken met elkaar wat er precies speelt.
4: En kun je nou zeggen dat, hè, want we hebben tot nu toe nog over de brave kant van je zo veilig voelen dat je jezelf kunt laten zien en dat je ook durft te zeggen, hey, dit zou wel beter kunnen, of beste collega, weet je, volgens mij aanspreken of feedback geven of kritiek, want zo, dat is eigenlijk het normale menselijke woord waar het op neerkomt. Is dat hetzelfde mechaniek als dat je ziet als in toxische omgevingen, plekken waar het echt verziekt is en waarvan iedereen, als je er als buitenstaander rond zou lopen, denken ze, wat gebeurt hier voor raars?
6: Ja, ik denk het wel, want mensen hebben dus veel langer in die situatie gezeten. En dan wordt het steeds moeilijk, maar mensen gaan zich ook wapenen. Als je heel lang onder stress hebt gezeten, dan word je en niet slim. Hè? Dus wat ik zie is daar allerlei gedrag wat echt niet netjes is. Mensen gaan elkaar pesten, er wordt gefraudeerd. Dat is niet omdat ze dat willen. Ze hebben zo lang in zo'n situatie gezeten waarin het echt ging over overleven. En dan ga je, niet meer kijken wat is mijn aandeel, wat je heel graag wil, maar dan ga je vooral anderen de schuld geven. Dus ik vind het heel belangrijk dat we in ons werk, het eerste wat we hebben te doen is te verontschuldigen. Dat de mensen echt leren, dit is niet per se jouw schuld, dit is de context, dit is de hele situatie. En ik vind wel dat mensen daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar ik vind dat wij echt als eerste stap moeten inzicht moeten geven in, dit gebeurt al heel lang. Als je onder groepsdruk zit, daar word je niet heel een fijn mens van.
4: Oké, daar wil ik veel meer van weten. Want waarom moet Tika zich verontschuldigen als zij komt helpen om een organisatie minder toxisch te krijgen? Nou, dat hoor je zo.
3: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Ben Lonklesol hoorde je met Soulman.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tika Peeman van VIS Trainingen in de studio. We hebben het over psychologische veiligheid, toxische omgevingen. Of je nou wel of niet iets durft te zeggen in die vergadering. Nou, je herkent het vast wel. Je zei net, Tika, ja, het eerste wat we moeten doen is verontschuldigen.
2: Ja, niet mezelf.
0: Dus jij komt binnen en dan zeg je, sorry dat ik er ben.
2: Ja. Nou ja, soms moet dat wel.
0: Oh ja?
2: Nou ja, soms is er zoveel gebeurd. En zitten mensen zo niet op mij te wachten. Weet je, en dan vind ik het wel ook oké om te zeggen, ik snap dat jullie niet op mij zitten te wachten. Weet je, en nu ik er toch ben, gaan we aan de slag. Maar mensen hebben het soms ook nodig om iets van te kunnen landen. Want het brein heeft voor mijn gevoel vaak heel lang in brand gestaan bij echt die hele toxische
0: omgeving. In een soort vechtmodus.
2: Ja, volledig.
0: Alles en iedereen naar buiten rammen wat er langskomt.
2: Ja, of helemaal terugtrekken. Alles wat je kan bedenken als je heel lang onder druk staat. Niks meer zeggen.
0: Ja.
2: Jezelf redden.
0: Ik snap dat je niet kan. Je kan natuurlijk niet zeggen, oh, ik was daar en dan kwam ik dit tegen. Dat is wel jammer, want dat zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar, maar wat voor dingen zie je dan? Dus waar hebben we het überhaupt over? Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van The Voice. En misschien wel de verhalen van De Wereld Draait Door. Hoe er daar geschreeuwd en gedaan wordt. Maar wat kom je tegen voor soort gedrag waarvan je zegt, ja, dat mogen we toch wel onder de afdeling toxisch scharen.
2: Ja, nou ja, dit is natuurlijk wel iets. Hè. Er wordt zo af en toe nog best wel wat geschreeuwd in organisaties. En er zijn allerlei redenen voor, maar dat gebeurt dan wel. Je ziet dat mensen zich aan de andere kant helemaal terugtrekken. Ik zie ook in leiderschap, zie ik daar zowel de harde variant. Hè. Dan schreeuwen mensen in ieder geval nog. Je zou kunnen zeggen, dan maken ze nog contact. Maar je ziet ook leidinggevenden die zich helemaal terugtrekken. Die helemaal niet ingrijpen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik vind dat vaak veel ingewikkelder. Dus als je ziet dat leidinggevenden gewoon niet hebben ingegrepen. Dat doet natuurlijk heel veel ook bij mensen. Van ja, die zitten gewoon te kijken. Wordt hier gecorrigeerd, zo niet. Oh, dan is dat dus blijkbaar mag het. He, onbewust gaan we dan denken, we mogen hier dit met tegen elkaar doen. Wordt gewoon niet gecorrigeerd.
0: En wat wordt er dan? Want het gaat dus niet. Heel vaak zien we natuurlijk het beeld van degene die macht heeft, de leidinggevende tegen een aantal medewerkers. Maar ik hoor jou eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Onderling gebeuren er dingen die
2: zeker
0: niet oké zijn.
2: Ja hoor. Ja, er worden mensen op wc's opgesloten. Ik heb wel zo'n organisatie waar iemand in het team de anderen met voodoo poppen onder een soort van bezwering hield. Dat soort dingen moet je aan denken. Ja, het is gewoon Nederland, hè? Dus gaan we niet Rooms van de paus doen.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat is het heftigste? We gaan even voor het spektakel. Wat is het heftigste wat je een leidinggevende ooit hebt gehoord, wat hij gedaan heeft, waarvan je dacht, zo, hallo, goedemorgen.
2: Ja, ik vind dat dus echt wel lastig, omdat ik altijd ook snap, kijk, iemand gedraagt zich, zelfs grensoverschrijdend, omdat het er ergens een oplossing voor was. Okay. Dus voor mij begint daar ook altijd de puzzel, dit gedrag was ergens goed voor. En dat vinden mensen al moeilijk om zo te denken. Maar anders was het er niet geweest. Dus
0: kan je anders misschien ook wel je werk gewoon niet doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je bij sommige dingen, je vindt er ook wat van.
2: Ja.
0: Als dat jou tot een oordeel doet komen van dit is gewoon een eikel. Ja, dan kan je ook met zo iemand niks meer, toch? Dan is hij gewoon af, zij of hij. Maar dat zal wel een hij zijn.
2: Klopt. En daarom doen we dit werk ook wel altijd met z'n tweeën. Omdat zeker in dit soort hele zware omgevingen, noem ik het dan maar even, dan is ja, ik heb ook mijn triggers, weet je wel. Ik heb ook mijn traumaatjes zo. Ik ben in behandeling, maar ik heb ze natuurlijk allemaal wel. Ja. Dus sommige dingen komen veel dichterbij. En dan moet je met iemand kunnen werken die dat ook weet. Dus mijn collega's, wij weten heel veel van elkaar. En dan kan ik echt met de ander kan ik echt wel even zeggen, volgens mij moet jij dit stukje even pakken. Want dit raakt mij te vaak. Te veel.
0: Waar begin je? Shit is verkeerd. Ergens is er een trigger waardoor iemand gaat bellen en zegt, ja, maar nu kan het echt niet langer. We hebben hulp nodig.
2: Ja, daar
0: en dan
2: begint hij dus ook. Ja, hij begint meteen. Dus dat gesprek is, alles is informatie.
0: Ja, ja.
2: Dus hoe je binnenkomt, hoe zo'n gesprek verloopt, waar mensen het probleem leggen, hoe ze praten. Wat ze wel zeggen, wat ze niet zeggen tegen ons. Wat je voelt. En wat ik heel bijzonder vind aan mijn vak, vind ik ook wel heel belangrijk, is ik stap ook meteen in het systeem. Dus ik kan echt na een eerste gesprek al denken, nou deed ik toch iets, dat dit is niet echt traditioneel iets van mij.
0: Echt waar.
2: Maar ik zit al in het systeem. Binnen no time. En die informatie, die kan ik gewoon heel, die moet ik ook terugleggen. Die kan ik heel goed gebruiken.
0: Ja, je merkt dat je je alweer gaat aanpassen aan hoe, wat er morgens is, van waar je bent.
2: Ja, ik heb wel eens bij een raad van toezicht gezeten. En die vroeg ook, nou heel hartstikke tof. Hè? We hebben wel dingen gemist en wil daar ook zelf even goed naar kijken. En zij vertelde iets over die casus. Ik kende de hele casus verder niet. En ze vertelde daarover. En ze vertelde dat ze als ze erop terugkeken, dat ze wel best wel wat vragen hebben gesteld, maar daar elke keer niet echt antwoord op kregen. Of een hele charmant antwoord, maar elke keer niet echt. En elke keer werd gezegd, nou, daar kom ik op terug en dat ga ik regelen. En dat was een onderdeel geweest van dat patroon, dat ze niet door hadden gehad hoe erg het was in de organisatie. En ik reed naar huis en ik dacht na een kwartier, ik heb echt ook best wel veel vragen gesteld en ik heb heel weinig antwoorden gehad. Dus ik dacht, nou ja, weet je wel, dus toen belde ik mijn collega. Die zei meteen dit ook.
0: Yeah.
2: Die is nogal gevoelig. En zei, oké, dan moeten we dus de volgende bijeenkomst beginnen we daar.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, je weet niet waar je aan begint. Je weet niet hoe je het gaat aanpakken. Je moet gewoon een ervaren persoon zijn. En
2: je shit op orde.
0: En je shit op orde hebben om überhaupt hier dingen voor elkaar te krijgen. Want...
2: Ja, het is best wel pittig. Dus het gaat ook over goed voor jezelf zorgen. Ik heb ook wel echt een klus gehad waar ik dat met onwijs. Het was echt heel mooi hoe we dat gedaan hebben. Maar ik merkte wel, dat was best wel intens. Dat was 3-4 dagen in de week. Hele zware gesprekken met heel veel mensen. Ik kreeg het niet uit mijn systeem. En weet je wel? En dus ik echt na een paar maanden dacht ik, oeh, dit heeft zo in mijn emoties ook meegespeeld. Het was ook wel veel, hè, in een paar maanden en dan heel veel dagen. Dus het is ook wel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
0: Als je dan even uitzoomt, hè, want ik met inzoomen krijg ik denk ik bij alles het antwoord. Ja, het is overal anders en het ligt eraan wat er gebeurt. Maar als je uitzoomt, wat zijn dan de basisdingen waar je... Maar als je de situatie herkent van super heftig naar, nou eigenlijk niet zo heftig, maar hier durven mensen ook hun vinger niet op te steken. Wat zijn dan de basisdingen waar je aan te werken hebt met elkaar? Om te zorgen dat het, ja, ik wil het woord niet meer op, maar om te zorgen dat mensen zich prettig genoeg voelen om zich uit te spreken.
2: Laat ik het zo zeggen. Nou ja, het begin dat ze zich dus niet prettig voelen.
0: Ja.
2: Ja, de eerste fase, en dat vinden organisaties echt niet tof om te horen, maar de eerste gaat over rouw. Het moet eruit. Mensen hebben zoveel meegemaakt. En er moet zoveel erkenning komen op, we hebben hier echt geleden. En jullie hebben ons misschien ook wel echt in de steek gelaten. Dus er moet ruimte zijn voor rouw. En organisaties willen dat nog wel eens, als ze er al aan willen, dan zetten ze daar wel een deadline op. Dus dan wordt het toch een project.
0: Rouw is een project.
2: Rouw is een project. Ja,
0: milestones.
2: Ja. We snappen dat het ingewikkeld is, maar kan het wel voor de zomer nog klaar zijn.
0: Ja.
2: Snap ik ook. Hè? Je wilt dus als organisatie denk je, ik denk dat de organisaties ook niet fijn vinden dat het is zo ongrijpbaar. Wij komen altijd binnen en dat is natuurlijk geen goed verhaal. Maar zeggen, we weten het niet. We weten niet hoe lang dit gaat duren. We weten niet hoe heftig het is. Dat zou heel arrogant zijn als wij met de minimale informatie die we nu hebben het al weten.
0: Ja. We hebben een workshopreeks en daarna is het goed.
2: De bystander training en dan zijn we er.
0: Ja, dan komt het allemaal goed. Nee, zo werkt het niet. Oké, dus rouw is belangrijk. Het moet eruit. Maar ik hoor je ook zeggen, er moet ook bevestiging, misschien wel excuses komen van...
2: Kan, ja. En dat kan ook heel verschillend zijn. Dus heel vaak zie je als mensen de rouw hebben ervaren. Dus vaak is er ook veel gebeurd waardoor mensen zijn gaan denken in tenten of kampen. Of nou ja, elkaar beconcurrerende. Dat kan heel heftig zijn zelfs. Hè? Dus weer iedereen met elkaar laten praten. Dat noemen we dan in die rouwfase. Vinden we dat belangrijk. Doen we altijd vaak de groepen husselen als het niet om één team gaat, maar meer. En dan wordt het ineens niet de kampen, maar dan wordt het ik heb een verhaal. Ik heb iets meegemaakt. En dat helpt al heel erg dat mensen snappen, oh, weet je wel, we zijn geen kampen, maar er zitten hier 100, 200 verhalen. En we hebben natuurlijk allemaal onze eigen perceptie daarin gehad en onze eigen waarheid. Dus het gaat wel over, in zo'n rouwfase moet je heel veel doen aan bedding creëren. En dus snappen dat mensen hebben geleden. Er is geen monopolie op de waarheid. Je moet mensen wel even leren, hoe gaan we hier luisteren naar elkaar? Want er zijn twee dingen heel spannend in die fase. Eén is om je eigen waarheid te spreken. Want dan kan je op afgewezen worden. En dat hebben heel veel mensen ook meegemaakt. Dus dat is heel dapper. En het tweede is, die is misschien nog wel spannender. Ik moet ook in staat zijn om naar jouw waarheid te luisteren. En die is spannend, want straks hoor ik hem. En dan moet ik mijn eigen waarheid gaan aanpassen. Dus dat is wel heel belangrijk om dat ook te schetsen met mensen. Weet je, dat we dat van elkaar gaan vragen hier.
0: Ik krijg nu al een soort halve kortsluiting in mijn hoofd. Omdat ik denk, je gaat ergens helpen. Omdat het psychologisch onveilig is, toxisch. Nou, geef er een woord aan.
2: Ja.
0: En het eerste wat mensen moeten doen is dat ze hun emotie moeten uitspreken over hoe zij het ervaren hebben. Nou, dat is al doodeng.
2: Ja.
0: Überhaupt is dat doodeng. Al is het niet toxisch onveilig, is dat ook al ook al doodeng.
2: Ja.
0: En nog heftiger, de ontvangende collega of leidinggevende, die moet eerst maar even leren hoe die dat ontvangt zonder dat hij zegt, ja, dat is niet waar.
2: Ja.
0: Of... Nee, zo zit het helemaal niet. Of je liegt. Of nou ja, al die andere dingen die mensen nogal neigen te zeggen als ze denken dat iets niet klopt.
2: Ja. Nee, dat is helemaal waar. En aan de andere kant is mijn ervaring tot nu toe dat mensen ook er heel erg vaak aan toe zijn. Dat ze denken, oh ja, weet je, want ze hebben het natuurlijk allemaal onderdrukt. En er zit heel veel emotie. En daarover praten met begeleiders die wel ingrijpen. Dus we maken een aantal afspraken over hoe praten we hier met elkaar. Dus als jij zegt, dat klopt niet, dat is niet een afspraak. Dus dan kan ik tegen je zeggen, Glenn, sorry, maar we zouden echt even luisteren. Ik snap dat je allerlei... Dat het
0: zo, ga jou, bij ik ga jou heel irritant vinden dan.
2: Ja, gaat je heel irritant vinden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus dat is jouw werk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Leuk,
0: okay, wauw. Ja. Nou ja, het interessante is natuurlijk dat je bent dan al mensen dingen aan het bijbrengen, aan het leren. Die zijn stiekem dingen aan het trainen die ze heel hard nodig hebben om te zorgen dat ze dat in de toekomst anders doen.
2: Ja, en proberen wel altijd aan te sluiten bij wat er al is. Dus er zijn vaak wel, soms zijn er in de organisatie gewoon best wel regeltjes of afspraken. Of zelfs afspraken die ze wel al bijvoorbeeld met hun doelgroep hebben. Dus dan zeg ik gewoon, ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Jullie moeten gewoon je gaan houden aan dat wat je ook van je doelgroep vraagt. Dat zeggen soms mensen ook dan wel. Oh ja, het is best wel handig dat we dat zelf ook doen. Ja.
0: Oh mijn god, wat zijn mensen in groepen toch geweldig, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, fantastisch. Ik weet niet zo goed waar we het laatste blokje over gaan hebben. Maar dat weet ik niet zo goed, omdat er nog zoveel te bespreken is. Wat ik wel weet is dat het super interessant gaat worden. Dus dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.
3: Sisters, how y'all feel?

0: Babadoo. Nogal een lamzak van een man had. Tyrone hoorde je.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met Tika Peeman in de studio. We praten over psychologische veiligheid, onveiligheid. We zijn er al achter gekomen dat dat niet zo is dat het een stoplicht is. Nee. Maar dat het een enorme
2: schuif
0: is met allerlei grijstinten en zo. Waar je dan ook weer woorden aan kan geven. Maar dan worden het weer hokjes. Dus alles waar toch wat hokjes worden, moeten we op gaan passen. Ik kan me ook goed voorstellen. Hè, ik haal toch altijd die bekende voorbeelden altijd maar weer naar voren. Hè, dus ik denk zeker bij De Wereld Draait Door was het natuurlijk gewoon. Matthijs van Nieuwkerk was een soort boeman. En als je die er dan uit gooit. Nou ja, los van het feit dat je in dat geval geen programma meer had. Nee, maar dan heb je ook het probleem opgelost. Hè? Dus bij The Voice gooien we de mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Die gooien we eruit. Dan heb je het probleem opgelost.
2: Ja, ik denk dat dat nog wel vaak in organisaties gebeurt. Dat we heel snel op zoek gaan naar een dader. En die gooi je dan uit. En dan zijn we heel verbaasd dat het probleem nog hetzelfde is. Want de eerstvolgende komt dan in die plek. En die gaat dat gedrag overnemen als het systeem verder niet verandert.
0: Ja, en dan vind ik bij systeem, denk ik, daar krijg ik ondertussen jeuk van, omdat iedereen het weer over het systeem heeft. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Leg dan even uit wat het systeem dan is. Dus wat zorgt ervoor dat mensen dat gedrag van diegene die dan verwijderd is uit het systeem, waardoor het dan toch doorgaat?
2: Ja, omdat de andere mensen, er is altijd een reactie en er is altijd interactie tussen mensen. Dus die andere mensen zijn niet weg. Dus die blijven op dezelfde manier reageren. En dan krijg je weer ook iemand die ook weer op die manier gaat terugreageren. Dus ik heb het zelfs gehad dat iemand die helemaal niet wist van de situatie in een soort nieuwe organisatie werd teruggeplaatst op een positie. Als een soort interimmer. En die begon binnen een paar maanden hetzelfde gedrag te vertonen. Redelijk grensoverschrijdend. Het was vast niet zijn intentie toen die binnenkwam.
0: Bizar.
2: Ja. Ja, maar het is wel te verklaren vanuit als je niet echt met elkaar aan de slag gaat over het gedrag wat je dan wil. Dus het gaat over ander gedrag wat je dan met elkaar wil. Dat geldt dus voor iedereen. Dus het is ook helemaal geen oplossing om een dader eruit te gooien. Kijk, als het heel erg grensoverschrijdend is en het is gewoon eigenlijk strafrechtelijk niet oké.
0: Ja, dan is het
2: heel
0: anders.
2: Helder.
0: Ja.
2: En soms zijn mensen ook niet meer houdbaar. Maar besef je wel dat je veel meer moet doen dan alleen de daden eruit te gooien. Dat is een beetje hetzelfde als zwart schaap eruit gooien. Dan krijg je het nieuwe zwart schaap erin. Weet je? Dat is,
0: ja.
2: Dus het is ook, mensen hebben het met elkaar. En dat is natuurlijk altijd een hele heftige les om te vertellen. Hebben het met elkaar in stand gehouden. En met name, je ziet cultuurverandering kunnen pas gaan gebeuren als wat wij noemen de achtergrond gaat instappen.
0: Ja, dus de mensen die niks zeiden.
2: Die zeiden er weinig last van te hebben. Die er niet zoveel van vonden. Die nog betrekkelijk nieuw waren. Dat is de grootste groep ook vaak. Hè? Dus die kan ook het meeste doen.
0: Het voelt natuurlijk wel lekker om gewoon te zeggen. Oké, weet je, het komt door deze 2-3 personen. Ja. Die zijn slecht. En die gooien we dan uit. De rest is goed.
2: Ja.
0: Ja, dan gaan we lekker door.
2: Ja. Ja.
0: Maar dat werkt dus niet.
2: Nee. Nee, want ik denk dat niemand een hele. Er zijn maar heel weinig mensen in deze wereld. Die naar het werk komen, denk ik, ga er echt een potje van maken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het op intentieniveau zie ik uiteindelijk bij mensen niet zo vaak problemen. Maar het zit echt op gedragsniveau wat dan nou ja, iets heeft ook, het levert iets op. Dus het feit dat Matthijs dat deed, en dat is dan het grote voorbeeld. Maar dat je moet schreeuwen, dat was ook onder druk. Er moest gepresteerd worden. Vaak vanuit boven wordt er heel erg geduwd op. En er moeten nog hele goede cijfers komen. Ja, dan zie je dat mensen daar natuurlijk niet heel. Ja, die gaan daarvoor. En die worden daar ook nog op beloond. Hè? De mensen die het hardst werken. En,
0: ja. Nou zit ik even terug te denken aan de rouwfase. En in die rouwfase heb je natuurlijk mensen die iets. Die vinden dat ze iets aangedaan zijn.
2: Ja.
0: Of die dat zo voelen. En je hebt mensen die mensen iets aangedaan hebben. Dus er zitten best wel heftige dingen in.
2: Zeker.
0: Zeker als je ook nog eens een keer een soort van uitgangspunt hebt. Waarvan je zegt van ja, weet je, dit is eigenlijk van ons allemaal.
2: Ja.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen het gevoel hebben dat hen echt dingen aangedaan zijn die niet kunnen. En waarschijnlijk denken ze dat, want anders zouden ze dat niet zo voelen. Dat ze nou ook denken, ja, dan moet het wel ook wel gevolgen hebben. Dan moet er nu ook wel wat gebeuren. Dus hoe zorg je dat die mensen weer door één deur kunnen? Dat ze weer verder kunnen überhaupt?
2: Ja, dat kan ook niet altijd. Zeker in hele heftige situaties. En het gaat ook over, een organisatie heeft daar ook een hele belangrijke zorg in. Dus er zit heel veel verschil in of mensen wat ze nodig hebben. Dus er komt ook een punt na die rouwfase, dan hebben alle verhalen gehoord. En dan ben je er nog niet, hè, want dan ben je er nog lang niet. Maar dan gaat het over, dat is een volgende fase, dat is de fase van aanvaarding. Kan ik door? Kan ik in deze organisatie blijven? En ook daar gaat het niet over schuld en schaamte. Maar er zijn mensen die zijn inderdaad zo heftig geraakt. En ondanks dat ze soms ook therapie hebben gehad en extra zorg krijgen, zeggen gewoon, ik kan niet door. Of ik kan niet met iemand door. Dus het vraagt ook veel leiderschap van de organisatie. Daarom, je moet het echt niet uitbesteden aan ons. En dus we willen dat met heel veel liefde doen. Want het is ook gek genoeg heel mooi werk als mensen weer zo met elkaar, uiteindelijk weer elkaar in de ogen kunnen kijken.
0: Ja, je hebt wel effect. Maar
2: het contract met de organisatie is veel groter, want zij zijn verantwoordelijk. Zij moeten gaan opvangen. Zij moeten zorgen dat mensen weer gezien worden. En dat is een heel belangrijk stuk. En daarvan maak ik ook altijd met de opdrachtgever een afspraak. Ja, als mensen niet verder kunnen, dan moeten we daar ook met elkaar zeggen, dan nemen we afscheid. Of ergens anders heen. Dat hoort echt ook bij dat aanvaarden. En wat ik wel aan mensen vraag is, dit is ook een belangrijk stuk. Wat je kunt, want onder druk gaan we elke keer weer zeggen, ja, maar ja, toen. En er zit nog oud zeer. Oud zeer is natuurlijk echt afschuwelijk abstractie. Ja. Maar heel veel mensen gebruiken dat. Dus je ziet heel vaak dat mensen dan op een gegeven moment, wordt het een soort van bijna manipulatie om te zeggen, ja, ik kan niet verder, want ik heb oud zeer. Dus het gaat wel, en dat klinkt dan een beetje streng, dat mensen in hun, op hun manier, in hun tempo, maar wel op een gegeven moment ook echt snappen dat ze ergens een beslissing moeten nemen. Kan ik door?
0: Ja.
2: En je hoeft er niet blij mee te zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over, kan ik aanvaarden wat er gebeurd is? En kan ik en wil ik weer vooruit kijken?
0: Oké, dus rouw, aanvaarding.
2: Ja,
0: dan?
2: Aanvaarding. En dan vaak weer met elkaar gaan bouwen. En dan gebruik je heel veel van de bouwstenen die er al waren. Dus in de oude cultuur, wat was er goed? Maar ook, wat hebben we in deze fase geleerd wat we niet meer willen? Dus het gaat ook over, wat is het gewenste gedrag? En leidinggevend moet heel erg leren om ook dat gewenste gedrag te gaan belonen. En het ongewenste gedrag niet meer te tolereren. Want dat is natuurlijk ook heel veel gebeurd.
0: Ja, want dat normeren, hè, dat ook gewoon duidelijk. En dat is toch los van het feit dat iedereen die rol heeft. Maar zeker een leidinggevende die rol heeft om te zeggen van, hey, dit kan niet.
2: Nee.
0: Dit vind ik niet oké. Dit vinden we niet oké. Dat is ook niet wat we afgesproken hebben.
2: Ja.
0: Dat blijft natuurlijk super belangrijk.
2: Ja, super belangrijk.
0: Anders dan komt het oude systeem net zo hard weer terug.
2: Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook heel fijn als mensen. Dan wordt het namelijk ook niet meer zo persoonlijk. Als ik met jou heb afgesproken, wij spreken elkaar gewoon aan. En dat doen we vrij snel als we gedoetjes hebben. Dat staat ook ergens. Daar waren we bij toen dat werd bedacht. Dan wordt het natuurlijk ook makkelijker en minder persoonlijk.
0: Ja.
2: En dat is de grote kracht van dingen met elkaar afspreken. Het is ook wetenschappelijk, zit heel veel wetenschap achter. We spreken elkaar sneller aan als we daar een afspraak over hebben. Ja, dus dat is wel een 1-2'tje, zou ik zeggen.
0: Een 1-2'tje, die pakken we in ieder geval mee.
2: Ja.
0: All right. Ik zit even te denken wat ik nog graag wil weten. Ja, wat ik heel graag wil is... Ik heb geluisterd tot nu toe naar jou. En ik denk, hopelijk denk ik... Nou, gelukkig zo erg is het bij ons niet. Mm. Dat hoop ik, dat de meeste mensen dat denken.
2: Maar en weet kan je dat me, zeker?
0: Ik kan me... Nee, dat weet ik niet zeker. Ja, ik ben natuurlijk een hele slechte graadmeter. Maar stel je voor dat... Ik kan me wel voorstellen dat heel veel van onze luisteraars denken... Ja, maar zo makkelijk maar even in een werkoverleg zeggen dat je iets niet oké vindt. Of dat je... Of dat je een goed idee hebt, of weet ik veel wat. Daar hebben we nog wel een hoop werk te doen. Dus, dus dat, laten we zeggen, het preventieve onderhoudswerk. De boel verbeteren, terwijl het niet heel slecht is, maar wel beter kan. Wat kan je doen? Wat zijn de eerste dingen waar je mee aan de slag kan?
2: Ja, ik denk dat het wel gaat helpen als je bijvoorbeeld, zeker als leidinggevende, De tegenspraak gaat organiseren. Dus overleggen zijn sowieso een beetje onzinnig. Dat is een andere uitzending. Mm. Maar
0: die doen we de volgende keer.
2: Die
0: vind ik ook leuk. Nummer 12.
2: Maar gewoon ook echt mensen uitdagen om te zeggen, oké, we hebben nu van alles gehoord. Maar wat hebben we gemist nu? Dus we moeten een beetje de spannende vragen gaan stellen met elkaar. Die ook altijd super leuk zijn, vind ik. Want mensen willen daar best wel, gaan meestal daar wel op aan. Dus welke stem hebben we niet gehoord? Dus om dat echt te organiseren in je overleggen, dat gaat wel helpen. Want dan gaan mensen voelen van, oh, je kan hier ook. Hij is echt op zoek of zij is echt op zoek naar een ander geluid.
0: Ja, dus actief op zoek naar.
2: Ja. En dat natuurlijk mega belonen. Als iemand zegt, ja, jullie zijn het wel allemaal eens, maar ik zit nog een beetje te denken, ik vind het eigenlijk niet zo'n heel goed idee. En dan iets zeggen, ja, nou ben je al een beetje laat.
0: Ja, spoorsport.
2: Ja, ja, ja. Maar jij zegt, wat onwijs goed dat je dat zegt. Neem ons even mee. Ja. En wie herkent dit? Weet je, dus ook niet zorg dat mensen alleen komen te staan daarin. Ja. Want dan word je een beetje, en dan krijg je dat straks de kritische mensen een beetje de zeikers van de groep worden. En dan worden ze weer een soort bijna dader.
0: Ik heb me op een gegeven moment, ik heb ook ooit een tijdje geleden weer in een organisatie gezeten. En toen op een gegeven moment, wij hadden ook last van vergaderingen. Ja, ik kan er gewoon, ik ben er sowieso heel slecht in. Maar ik dacht wel, ja, het kan ook aan mij liggen. Maar ik had me toen op een gegeven moment wel voorgenomen. Ik denk, nou, als ik weer in een vergadering zit en ik krijg floating attention, dan ga ik het gewoon zeggen. Dus ik had me dat voorgenomen en natuurlijk gebeurde het ook gelijk. Toen zei ik, en ik zei, ja, sorry jongens, even een puntje van orde. Ik kan mijn aandacht er niet meer zo goed bij houden. Dat kan aan mij liggen, want ik heb niet zoveel aandacht. Dus als het bij jullie nog in volledige hoeveelheid aanwezig is, dan prima. Maar dan ga ik ondertussen even wat anders doen. Ja. Want ik ben toch niet meer aan het luisteren. En dan roepen me zo nog maar even bij. Maar als meer mensen last van hebben, dan gaat er iets niet goed.
2: Ja.
0: Nou ja, dan zag je zag natuurlijk schoorvoetend, zag je allemaal handjes en uiteindelijk.
2: En het had jou misschien nog wel geholpen. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe zorg je natuurlijk voor mooie teams. Want dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk ook graag wil. En hoe zorg je dat teams verantwoordelijk zijn. Dus we hebben het nog helemaal niet gehad. Maar groepsdruk zorgt ervoor dat we überhaupt heel weinig verantwoordelijkheid pakken. En we gaan heel snel natuurlijk mee met groepsdruk. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En een van die dingen is, er is een soort principe uitgekomen. Die neem ik ook vaak mee in teams. En die heet storingen hebben voorrang. Dus dat is ook vaak een afspraak die ik geef aan het team. Ik zeg, dit gaat helpen om lerend en open te blijven en verantwoordelijk. Dat is een heel belangrijk principe. En die wordt ook vaak gepakt. Ik moet altijd even uitleggen dat het niet om technische storingen gaat. Dat gezegd. Maar dit gaat echt, dit is precies dit. Weet je, dat je zegt, joh, ik heb een storing. En een storing is, ik kan niet meer bij de taak zijn, want ik merk dat ik afgeleid ben. En dat is soms ook zo in vergaderingen. Je denkt, ja, ik had net een akkefietje met iemand.
0: Ja.
2: Ik zit maar half te luisteren nu. Weet je wel? Of we hebben dit onderwerp al 3 keer gehad. Ja, ik zit al thuis in mijn hoofd. Ja. Ik ben mijn boodschappenlijstje aan het maken. En dan heb je dus vanuit die afspraak dat te melden.
0: Ja.
2: Dus meldstoringen is eigenlijk dan
0: dat is leuk. Afspraak. Storingen hebben voorrang.
2: Ja, storingen
0: heel leuk. Storingen hebben voorrang. Dat is ook zo. Ja, ik heb een keer een klant gehad die echt een storing had. Ik doe wat dingetjes voor NXP. En toen stond de fabriek stil.
2: Oh ja.
0: En
2: ja,
0: dat is wel 2 minuten later was mijn hele workshop leeg.
2: Ja.
0: Ja, storingen hebben voorrang. En ook mijn opdrachtgever die zei, ja, sorry Glenn, ja, de fabriek moet draaien. En als die niet draait, dan rennen we allemaal weg. Oké, nou, doei hè. Ga ik even wat voor mezelf doen.
2: Ja.
0: Ja, uurtje later waar is er allemaal weer.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel een hele goeie. Ja, dat soort dingen, die helpen. Hè? Dus doe daar nog even zo'n lekkere.
2: Nou ja, dat aanspreken helpt dus als afspraak. En wij zeggen ook altijd, en plak daar een verjaringstermijn op. Dus wij bij VIS een verjaringstermijn. Dus wij spreken elkaar aan en dat doen we binnen 48 uur.
0: Oh, oké.
2: Want jij kent me al wat langer. Ik ben altijd briljant de terugweg. Dus ik rijd dan straks naar huis en denk, oh, ik had dit nog tegen Clem moeten zeggen. Maar dan ben ik al weg.
0: Ja.
2: En heel veel mensen denken dan, laat maar zitten. Ja. Dus ik denk, en met deze afspraak hebben, dus ook de mensen die wat meer secundair zijn, die kunnen dan de volgende dag zeggen, hey Clem, er was wat. Ik ga je toch nog even bellen.
0: Ja.
2: Dus wij spreken elkaar aan en dan doen we binnen 48 uur. En als je dat niet binnen 48 uur doet, dan heb je pech. Dan heb je dat te verduren in jezelf.
0: Ah. Oh, dat is ook een mooie.
2: Ja.
0: Nou ja, het voorkomt natuurlijk ook vaag aanspreekgedrag. Dat mensen zeggen, ja, ik weet niet. Jij pakt al de projecten van me af. Ja. Dus je zegt, ja, oké, vervelend. Heb je een voorbeeld? Ja, weet ik niet, maar dat gebeurt best wel vaak.
2: Ja,
0: geen idee. Dan ben je hiermee vanaf.
2: Ja, en het gaat dus, hier gaat het ook wel een beetje over die strengheid met elkaar. Om dan even door te vragen. Want dat, ik denk dat we stellen wel vragen. Dat hebben we ondertussen wel geleerd, denk ik, in Nederland. Ongeveer.
0: Okay.
2: Ja, jij bent er heel goed in. Maar echt blijven doorvragen. Met name als zeggen mensen, het is hier onveilig. Dat is heel vaak helemaal niet waar dat ze zich onveilig voelen.
0: Ja.
2: Het is vaak, ze voelen zich, er is een verandering. Ik voel me onzeker of ik vind het ongemakkelijk. Maar het is heel vaak geen onveiligheid. Dus dan moet je durven door te vragen, wat precies was het gedrag? Nou, wat zei ze dan? Weet je, wat deed ze dan?
0: Ja, dus in plaats van zelf in de stress te schieten, denk ik, oh mijn god, Matthijs van Nieuwkerk.
2: Nee, je gaat
0: zeggen,
2: je onderzoeksmodus in.
0: Ja, eerst onderzoeken.
2: Ja, ik vind echt de leidinggevende van de toekomst, en daar is Amy Edmondson trouwens altijd heel erg mee bezig al, gaat over het zijn van een onderzoeker. Niet meer de oplossingen geven, maar de onderzoeker. Wat is hier nou echt aan de hand?
0: Ja. Ja, en als je... Ja, nee, ik ga het flauw grap niet maken.
2: Nou, doe maar.
0: Nou ja, kijk, er is natuurlijk heel veel mensen in de relatie. Vooral mannen die met een vrouw samenwonen. Die het eerste wat ze moeten leren, willen ze een goede relatie hebben, is niet gelijk oplossen. Maar eerst luisteren, vragen stellen enzovoorts. En dan meestal daarna niks doen.
2: Nou ja.
0: Of een kopje thee zetten. Of...
2: Ja.
0: Ja.
2: Zie je, vrouwen zijn heel simpel.
0: Nee.
2: Dat is weer een andere uitzending.
0: Dat is niet waar. Gelukkig niet. Ze zijn dan heel interessant en complex en boeiend. En briljant. Want ik denk ook dat als je ziet wat leidinggevenden nodig hebben allemaal, dat daar toch wel heel veel generaliserend heel veel kwaliteiten bij zitten waar vrouwen regelmatig beter in zijn.
2: Ja, en dan ja, maar ik denk dat mannen dit ook echt...
0: Uit. Ja. Ja, nee, mannen kunnen het ook, zeker.
2: Prima leren. Dus, ja, wel. Dus het is soms ook wel een beetje zo, wordt er zo'n grap over gemaakt. Terwijl ik denk, nee, dat is ook te makkelijk. Weet je, je kan echt wel je verdiepen hierin. En,
0: zeker vragen stellen, ja. Nieuwsgierig blijven en vragen stellen kun je leren.
2: Ja.
0: God, leuk idee om daar een boek over te schrijven. Nou, daar was ik al mee bezig. Oké, dat geheel terzijde. Mevrouw Peeman, de 11e optreden is tot een einde gekomen. Dankjewel. Het was weer verhelderend, leerzaam. En wil je meer luisteren van Tika? Dat kan dan. Ga dan even naar de website peoplepower.radio. En dan kan je via de community naar haar eigen studiogastenpagina. En dan vind je alle afleveringen waarin ze te vinden is. Dus doe dat lekker en dan kan je nog veel meer luisteren. Tot de volgende.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke

0: Inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
5: Dit is Jong en Ondernemend.
6: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
5: Dit is Jong en Ondernemend.
6: Ah, Chris, van harte welkom.
7: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
6: Als jij aan tante Truus uit Schagen moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
7: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
6: Ja.
7: En die slimme software getraind is om zeg maar te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. Ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
6: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
7: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
6: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
7: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
6: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
7: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
8: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
6: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
7: Ja, nou, van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
9: Okay. Ja,
7: cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Ja, die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
9: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
7: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
9: En wat zijn dan het soort bedrijven waar jij lezingen voor geeft?
7: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
9: Kan je wat namen noemen?
7: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC, regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing, het Groene Hart, Alkmaar Marketing, noem maar op.
9: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
7: Ja, daar komt het wel op neer.
9: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
7: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
9: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
7: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
9: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
7: Daar moet ik even over nadenken, maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
9: Ja, dus focus.
8: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
9: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag, Chris? Heb jij daar gegevens of ideeën over?
7: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkte nog niet actief mee.
9: Oké. Okay.
7: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. Ja, en sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
9: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
7: Ja.
9: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
7: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. He, dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uittreksel van een boek, noem maar iets. Ja, of je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
9: Ja.
7: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, hè, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
9: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
7: Ja, absoluut, absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
9: Ja.
7: Zo'n simpele opdracht alleen al.
9: Ja.
7: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
9: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
7: Ja.
9: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
7: Het geven van de opdracht, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
9: Oké, okay, ja. Dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
7: Ja, eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst.
9: Ja.
7: Van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat vakgebied, het is zelfs een vakgebied, hè? Ze noemen dat prompt engineering. En dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten en het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En dat noemen ze custom GPT's. Hè? Dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
9: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT. Kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
7: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
9: Wat kost de betaalde versie?
7: Betaalde versie is €23 inclusief btw per maand.
9: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
7: Ja.
9: Wat zijn de voordelen überhaupt?
7: Ja, dus de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. He, dus het is veel sneller, het is gedetailleerder en je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's, dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots, te maken.
9: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
7: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf 10 gemaakt inmiddels.
9: Nou, noem eens eentje dat wij het ook begrijpen.
7: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
9: Ja, behoorlijk.
7: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt. Waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen, hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afskrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
9: Zo, dat is mooi. En ja. Moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
7: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven wat hij moet gaan doen. Hè, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite of een woningadviseur.
9: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
7: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
9: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
7: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
9: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
7: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en daar maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in dat zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Ja, dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
9: Een AI-advies GPT?
7: Ja.
9: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
7: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
9: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van nog van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
7: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. Ja, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
9: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
7: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
9: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales of in je marketing? Zijn die er?
7: Die zijn er absoluut. Os, je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
9: Ja.
7: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
9: En werkt dat ook al in de praktijk of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
7: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is, maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
9: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
7: Ja.
9: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
7: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. Hé, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
9: Oké, dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan.
7: Neem het en het kan.
9: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
7: Ja, the sky is the limit.
9: Ja.
7: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
9: Denk jij dat het als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver of je bent copywriter of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
7: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
9: Ja.
7: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog bij jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
5: Dit is Jong en Ondernemend.
9: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
7: Ja.
9: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
7: Zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
9: Ja.
7: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
9: En die Cialdini, dat is een goeroe?
7: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen marketing.
9: Met een soort wetmatigheden.
7: Ja.
9: En dat rolt er dan uit?
7: Dat rolt eruit.
9: Ja.
7: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
9: Ja, en ook binnen no time.
7: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
9: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
7: Ja.
9: Het hangt dus heel erg af van van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
7: Ja.
9: En om door te vragen.
7: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee. Hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
9: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
7: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Kranenborg.
9: Ja, Robert Kranenborg.
7: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
9: Ja.
7: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
9: Oh, echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee.
7: Daar is mee gekookt.
9: Ja, maar dat vind ik. Ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
7: Ja.
9: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch, niet zo handig nog bent, wat zijn dan valkuilen met dit programma?
7: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
9: Kan dat niet dan?
7: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd, ja, toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde, dat komt op een andere keer, voor een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is, ja, te obvious.
9: Ja.
7: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd, ik zeg altijd, een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
9: Ja.
7: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
9: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
7: Ja, de huidige versie, als je is GPT-4.
9: Ja.
7: En dan heb je eigenlijk, nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar staat de O voor Omni. Hè? Dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen. En wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. He, dus die denkt, die is iets minder snel qua output, maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
9: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
7: Ja.
9: Het gaat.
7: Het is tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
9: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
7: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
8: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
9: Mindblowing, Chris. Daar had je het over op audiogebied.
7: Ja.
9: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
7: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
9: Dus ChatGPT
7: plus betaald, dus de betaalde versie.
9: En met een VPN?
7: Met een VPN.
9: Oké, okay, en
7: werkt
9: dan?
7: Werkt alleen in Amerika.
9: En wat gebeurt er dan?
7: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Ik moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
9: Ja, ik ook.
10: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
7: Nou,
10: zin
7: nog,
10: in?
7: Nog sterker. Ik heb er heel veel zin in. Maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
10: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
7: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
10: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
7: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
10: Natuurlijk, Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
7: Kan je het iets spannender maken?
10: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
7: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
10: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
7: Dankjewel.
9: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
7: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
10: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
9: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcast te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
10: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
9: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
10: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
7: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
10: Super. Fijne opname.
9: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
7: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
9: Oh, nog een voorbeeld.
7: Ja, als je daar tijd voor hebt.
9: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
7: Ja, Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube video's in hangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet is al die informatie samenbrengen.
9: Ja.
7: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactieve podcast.
9: Een soort chatcast, een bubble podcast.
7: Een bubble podcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
9: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
7: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
9: Alleen in het Engels, nu nog
7: voorlopig. Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels. Dus hierbij een kleine demo.
11: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
12: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
11: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vleuten with us. Chris, welcome to the show.
12: Thanks for having me.
11: Chris, for anyone who's just
9: doing the tools for me. Ja, dus je klinkt als vrouw trouwens ook als man kan goed, maar als vrouw nog beter.
12: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
11: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
12: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
11: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
12: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
11: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
9: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
7: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
5: Dit is Jong en Ondernemend.
9: Ongekend alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig? Met al die data, hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen, waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
7: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, hè, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
9: Nee, maar dat is best zorgelijk.
7: Dat is absoluut zorgelijk.
9: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het er opgeplakt is.
7: Ja.
9: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
7: Absoluut.
9: En dat zag er al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen. Ze heeft in ieder geval rechtszaak aangespannen. Dat er belachelijk realistisch uitziet.
7: Nou ja.
9: Deepfake.
7: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring, ik gebruik een tool HeyGen voor mijn videogeneratie, waarbij ik dan in het Nederlands inspreek en die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
9: Ja.
7: Terwijl ik dat natuurlijk helemaal niet spreek, maar ja, het is waanzinnig.
9: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
7: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
9: Absoluut, Netflix, de acteurs.
7: Absoluut. Ze zijn,
9: voice cloning.
7: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
9: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Voor hemzelf echt grappig.
7: Ja, hij is leuk.
9: Oké. Okay.
7: Ja, nog even wat betreft auteursrechten.
9: Ja,
7: hè?
9: Ja.
7: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrapt. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
9: Ja,
7: alleen dat kan je nooit bewijzen.
9: Nee maar oké. Maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
7: Ja.
9: Het is alleen een ontwikkeling zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
7: Nee,
9: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
7: Ja.
9: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris, als ze niet aan de slag gaan met AI?
7: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs, hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met behulp van AI.
9: Ja.
7: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
9: Ja, wat ik erover lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatentermen, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
7: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen en processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
9: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd, lees het wel zelf voor, dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen, omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarden zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven die we net noemden.
7: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, hè, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren. En die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Hè, die gewoon een score halen van 80-90% bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
9: Ja, dat is ziek.
7: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook, denk ik, goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
8: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
9: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me.
7: Ja,
9: wat moet ik doen?
7: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
9: Okay.
7: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Hè. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. Hè. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
9: Ja.
7: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze hebben ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model BART. Nou, dat is niet goed gegaan. Dat heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel, ja, dat is ook veelbelovend hoor.
9: Maar okay, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
7: ChatGPT.
9: Even terug naar de basis van dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
7: Ja, ChatGPT.
9: Ja.
7: Sowieso.
9: Ja.
7: Ga ermee aan de gang.
9: Gratis versie.
7: Gratis versie. En wat ook gratis is, is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, daar zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
9: Ja.
7: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
9: Ja.
7: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
9: Ja.
7: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft-programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows-knop. Maar er zit een Copilot-knop.
9: Ja.
7: He, dus
9: het is eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
7: Precies. En het mooie van die hele Microsoft-omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
9: Ja.
7: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
9: Ja.
7: Wat ga jij nu als eerste doen?
9: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf, hè, wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet.
7: Ja.
9: We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk, ik heb geen glazen bol, maar als je hier niet in verdiept, dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die lessen in ieder geval leren uit de transitie van het naar online, hè, tijdperk, toch, Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog de hele retail, ja. Die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt en andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn, omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
7: Klopt.
9: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon. Dat werkte dat duurde een uur.
7: Ja.
9: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden. Nou ja, de
7: 5G.
9: 5G. Alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
7: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
9: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer en denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal voor hun huiswerken, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
7: Luister podcast.
9: Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer. Wat jij net ook zei.
7: Ja.
9: Gebruik ChatGPT als Google.
7: Ja.
9: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja, en dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
7: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld.
9: Een 7-stappenplan?
7: Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen. Aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
9: Kost dat wat?
7: Nee, kosteloos.
9: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis. En dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
7: Heel graag gedaan, hoor. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
8: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: you.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: With a million stars in the galaxy.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer

0: jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
3: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de